euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leiden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

Ze loopt in mijn stad op en del, uit de mooiste tuttebel. En komt ze in een peperstraat, staar hem eens vol van smaad. Ze roept, het is amper half twee,

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uiteen van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: De Omroep-app en 92.2 FM.

0: Het is 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een zogenoemde vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erik zei.

0: Nicolas Ramazzotti en Tina Turner en Cos de la Vita.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Science.
3: Finally, we got started and dream become true.
0: Een man uit Taiwan die begint een heerstercentrum in Twiesel. Tot al in zijn kamer is het diastasen hier in Friesland van de Molen. En Johan Hagen, wie 26 jaar lang actief in de gemeentepolitiek van Schiermonzeel. En dat weer net altijd makkelijk.
4: Dezelfde mensen waar je de ene dag tegen moet vertellen dat iets niet mag. Hè, in het belang van. De mensen kom je de andere dag in de winkel gewoon weer tegen.
0: Ja, it's a small world after all. De Kruilbrug is Ben van onder andere Jelke, die de koffieplaat instuurt van Status Quo. Ik zeg wat Chalky de Moody Blues instuurt. I'm just a singer in a rock'n'roll band. En dat is een mooie plaat natuurlijk. Jaap en Chalky, die zeggen goeiemorgen. En ik zeg goeiemorgen, zien Fijke Wouda.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, er zit trouwens in dat noemen van de Moody Blues. Er zit wel een heel mooi ritme zit er in.
0: Oh.
5: Maar ik wil daar net beïnvloed je in die keuze voor.
0: Nou, ik ben heel benijd nou.
5: Maar goed. Ja, de helpverlening van de brandwacht is hier, of die komt net in gevaar door stellerij uit kazernes en Groot-Brittannië wil verkrijfters huder en rapper straffen.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Je hoort een kalme en bevolkte dij. Soms ook even een drip Rijn. Mijn eerste zwakke zuidwestenwind. En het wordt een graad als 18 ongeveer. Dit is de Frank Boeijen Groep. En verjaardagsfeest.

0: Frank Boeijengroep en verjaardagsfeest.
1: Om Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: In de Twiesel komt een eerste educatiecentrum. Dat is opgericht door een man uit Taiwan. Jozef Tjuhieter, tol violien kwam hij voor het eerst in Nederland. En zo'n die tijd had er eer eens alle jaren wel geweest.
3: 12 years ago, the first trip I came to in Netherlands, the first place is Friesland. And I live here maybe each time 3 weeks. And I come here always about three or four times a year. And I get more and more enjoy. I love this place.
4: How happy are you?
3: I'm really exciting. I'm so touching myself. Finally, we spent so many years time. Finally, we got the permit. We got started the project and dream become true.
5: Nou staan we hier in Twiesel in de Waarden en daar besluit een Taiwanese man. Ik wil hier een hinder educatiecentrum hier beginnen. Nou, jij bent een vriendin van hem. Jij hebben hem hier begeleid. Waar komt dat bij?
6: Nou, dat is eigenlijk best wel een heel lang verhaal. En dat wil ik ook graag even vertellen. Zoals de Krakjert was in zijn speech. Hè, in zijn vrije letter leeft hij begonnen met hinderriem. Dat is hier 50. Hij is nu zo'n 60. En hij wil hinderskeepen. En ik ga een hele bevriende dierenarts. En die gaat me bellen. Hij zei, Linda, ik heb een man in Taiwan. Dat is een oudere man. Die met brave hinders haar. Kist om je helpen. Nou, ik zei tegen hem, dat ken ik. En in 2013, in oktober, ik kan het nog heel goed heugen, gaan we 12 hinders voor hem ophellen. En eigenlijk, die transactie is eigenlijk onze vriendschap ontstaan. Dus daarna hebben we net grote zaken daar meer in die, maar meer een vriendschap hebben we gekregen. En nou, toen in 2022 kwamen we weer en toen hebben we dat nou, wat bepraat. Ik zei, wat denk je, wat vind je dan? En waarom Friesland? Nou ja, de historie, de Friese hinders, maar ook het landschap. We hadden natuurlijk een prachtig mooi landschap. De vriendelijke mensen, die vond het gewoon heel apart dat ik op straat zei van, hallo. Hij zei, kist die mensen? Nee, ik zei, maar wie is gewoon even, hallo, goeiemorgen, praat je meisje. Dat is gewoon heel normaal in deze omjouwing. En dat vond ik zo vriendelijk. En ik ben eerlijk, je had naar meerdere locaties gezien. Ik mijn oren mensen, hè, had ik mij in Duitsland had gezien naar locaties. Maar uiteindelijk is het dus hier in Twiesel te lonen komen, of all places. En ja, hier het gevoel van, dit is mijn thuis, dat doet mijn denken om mijn mem, om mijn zussen, om mijn broers. Dus Taiwan, dat is eigenlijk best een heel verhaal, maar...
5: Taiwan in Twiesel, goed.
6: Ja.
5: Hier achter jou komen twee stables, is maar, en een educatiecentrum. Ja, dit plan, ja, dat borrel al even leuk.
6: Ja, dat had best wel wat lang door. En dat is natuurlijk ook logisch. Want door haast mijn hele protte dingen te krijgen. Protte regelgeving natuurlijk. We hadden natuurlijk een prachtige natuur hier. Dus je moet goede dingen doen. Er moest ecologisch onderzoek komen. Zo werkt dat gewoon in Nederland. Maar gewoon rustig die tijd nemen. Maar voor de mensen eromheen. Hè, de mensen die bouwen moeten. En de architecten en alle horen. Had het natuurlijk een protte stress opleverd. Voor mij eigenlijk net. Want ja.
5: Jo, hier had geen invloed op.
6: Ja, ik had geen invloed op net. En het weet je. Dat zei ik tegen hem. Ik hier wat ik die banken is die biestie en ja, als vriend zijnde dat ik gewoon zo is in Nederland. Daar kist er gewoon niks om verhooien. Dus,
5: Maar goed, wat kan mensen hier nou aanst, nou ja, verwacht je in de zin van, ja, de kist daar geen steen, maar er komt echt een heel squallenstik bij, want Jo had in Taiwan 60.000 studenten onder hem, zeg maar, of organiseert er onderwijs voor. Ergens is dat toch dat internationale, dat is toch heel bijzonder.
6: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Dat vind ik natuurlijk zelf ook bijzonder. Ik vind het echt bijzonder dat hij dat zo doet. En inderdaad, er komt hier een rehal van 20 bij 60. Er komen stallen voor een jongetje hinders. En hierachter komt inderdaad een educatiecentrum. En dat willen ze zo breed mogelijk uitbreiden. Zeg maar. Dus net alleen voor de hinders, maar ook voor de natuur. En hoe we daarmee omgaan. Daar gaat er echt super mooie ideeën voor. Wat dat betreft, ik denk dat deze man een hele onwens wijze kan voor onze omjouwing. Dat absoluut.
1: De media van de Moor.
0: Maar eens even jaren wat debat in de rest van Nederland.
4: Nou ja, en dan... Oh, sorry.
0: Ja, tenminste, het hoogste net bij Nederland, vond
4: ik. Nee, we zoeken even in het buitenland. Maar ik begin wel even in Nederland. De helpverlening van de brandwacht is net of haast net in het geding kwam terug de recente inbraakweg in brandwachtkazernes, ja, rondom in Nederland. Dat lieten de veiligheidsregio's weten naar een roemvraag van het ANP. Zo'n begin dit jaar is het aantal inbraken in brandwachtkazernes behoorlijk omheen gegaan, vergeleken ik met eerdere jaren. En daarbij is vooral redmateriaal is stellen van die knipskeren heel meestal uit auto's te bevrijden. In 2024 en 2024 waren er Santjen en 18 keer inbrutsen. Dit is die de teller al op 84 inbraken. En dat is wel een heel soort verzels.
0: Ja.
4: Het is ik duur ark, het is specialistisch ark. En ja, het wordt nauwelijks dag gebruikt door criminelen om inbraken te plegen. En ja, de kazernes die zeggen, ja, we hebben wel reserve gehad, maar een inbraak heeft wel gevolgen. Ja, je kan je voorstellen hoe vervelend het is als het materiaal niet op tijd voorhanden is, zeggen ze bij de brandwacht. Ja, gelukkig hebben we wel reservemateriaal, maar dat moet van een andere locatie komen, waarmee weer kostbare tijd verloren gaat. Ze hebben het werkproces natuurlijk wel onpast. Er wordt dus altijd een extra eenheid of kazerne oproepen die wel materieel heeft. Dus ik is nou in hoe dat dan ja, toch wel aardig wat impact heeft. Ja, ze zeg ik, het is zwier en grut ark. Specialistisch ark dus ik. En ja, er is op dit moment een landelijk onderzoek naar die inbraken. Ja, hoe het skeer, we dragen wel de veiligheidsregio's neer het zissen. Of het wordt nog onderzocht. Maar ja, de kosten van Isa Knipskeren, die kunnen oprennen om duizenden euro's.
0: Ja, dus dat is net
4: specialistisch materiaal.
0: Net op mijn ocht.
4: Dus zeker net op mijn ocht. Dus nee. Dan in het, we gaan ook de grens hoe, Erit.
0: Ja. Daar gaan we.
4: Ja, het Verenigd Koninkrijk hebben we hennen. Verkrijftingszaken, die kennen er jarenlang door je, voor ze eindelijk behandelen worden. Slachtoffers wacht je gemiddeld 424 dagen voor een zaak van begin online ouderhand is. En in gongevallen kan het oprinnen naar meer dan 1000 dagen. En de Britse regering wil dit proces nou versnellen en komt ik mij maatregelen. En ja, ze wil dus dat het sneller behandelen wordt. Er komt in Elze rechtbank komt een aparte ruimte en entree voor verkrijftingszaken, zodat slachtoffers en dieren dus mekaar net zien komen. Dat is heel pijnlijk voor zelfs. Als dus je verkrijft, ben je toch een man, dan, oh ja, als vrouw, dan was die man net daar in de eergenschijn in het politiebureau voor zelfs. En slachtoffers die kennen ik via een videolink hun verklaring oude lezen. Dus dat ken dus ik. En ja, die rechtszaken krijg ik meer prioriteit. En een verste datum te jaan. Ja, nou worden zaken vaak nog uitsteld. En dat is voor slachtoffers heel traumatisch. En ja, ze kampen dus met grote achterstand, door stakingen en personeelstekorten. En er staan zo'n 80.000 rechtszaken in de wacht. En een vijfde daarvan te krijgen met seksueel geweld. Dus daar willen ze nou wat ontwaan. En een van de drode krijgen after dit beleid is parlementslid Charlotte Nichols. En die is zelf slachtoffer geweest van verkrijfting. En die was 1088 dagen wachtje voordat haar zaak voor de rechter kwam. En pas drie jaar na de verkrijfting koos ze pas tjoegen hoe haar oekam wie, of nou ja, wat haar ondien wie. Dus,
0: maar je dat ooit op na oprakel je dus?
4: De maast dat, ja. Daar rinst dus ik de hele tijd rinst er mij om. Ik gaf mezelf de schuld voor wat er gebeurd was. Het was een pijnlijke wond die opnieuw werd opengehaald. Ik heb veel therapie gehad. Ja, dan trouwens, ze krijgen ook les in hoe ging je daarmee om, met zijn zaak. Want nou wordt nog heel vaak de vraag gesteld, wat had je aan? En waarom ging je niet weg? Om de slachtoffers.
0: Ja.
4: Dus dan moet je het vooral net bidel is.
0: Nee, dan krijg je victim blaming en dat soort zaken.
4: Precies.
0: Ja. Fijke, dank je wel.
1: Zis het maar.
0: De koffieplaten, die druppel je weer binnen als een bakje druppel koffie. Druppel koffie, dat een wut? Ik heb je flauw idee.
4: Filterkoffie.
0: Welke plaat moest je jaren? Stuur je maar terug naar 0620-4-9-9-9-9-9-9 of de Omroep app. Het eerste voorzetje, die is al jong van zelfs, van de Moody Blues.
1: Omroep Friesland.

0: De Moody Blues. And I'm just a singer.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Politiek op de Friese eilanden, dat is heel oors als in gemeenten op pad longen. Dat zei Johan Hagen. Wie 26 jaar lang actief in de gemeentepolitiek van Schiermonnikoog, leste 8 jaar als wethouder. En dat wie net altijd makkelijk.
3: Schiermonnikoog is de kleinste gemeente van Nederland. Prachtig mooi eiland. Waar de mensen allemaal bovenop je lip zitten. Hè? Ik zeg wel eens een keer, we hebben geen 9 raadsleden, maar we hebben 970 raadsleden. Want iedereen leeft mee en iedereen. Dat is heel mooi, maar is ook wel eens heel lastig. Want diezelfde mensen waar je de ene dag tegen moet vertellen dat iets niet mag, hè, in het belang van. Die mensen kom je de andere dag in de winkel gewoon weer tegen. En dat maakt het wel eens ingewikkeld. Dat is best een uitdaging, vind ik.
4: En vroeger was het eigenlijk een stuk normaler dat wethouders ook echt van het eiland zelf kwamen. Maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Heb jij daarin ook voordelen ervaren dat jij als eilander wethouder mocht zijn?
3: Ja, vind ik wel. Ik woon nu 49 jaar ongeveer op dit eiland. Dan weet je echt wel heel veel van het reilen en zeilen. Je kent heel veel mensen. Je kent een stukje historie, hoe dingen ontstaan zijn. En dat neem je wel ook mee in jouw besturen. Dus ik vind dat een groot voordeel. De andere kant is ook, wethouder zijn wordt inmiddels wel echt een vak. Het is niet zo van ik ben een paar jaar raadslid geweest en nu weet ik het wel en nu kan ik ook nog even wethouder worden. Dat is niet meer zo, want het wordt wel steeds complexer. Dus dat we tegenwoordig steeds meer naar echt de wethouders gaan die echt het vak goed kennen, snap ik wel heel goed.
4: Ja, en was het dan ook een tot op zekere hoogte misschien een opluchting om dan met pensioen te kunnen gaan al die jaren?
3: Nou nee, niet een opluchting. Ik heb het met heel veel plezier gedaan tot de laatste dag aan toe. Aan de andere kant, ik ben nu 71 en dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, nee, nu is het wel klaar, nu is het wel goed geweest. 18 jaar raadslidmaatschap en 8 jaar wethouder en dan met je 71, dan mag je denk ik wel afscheid nemen. Dus die keuze heb ik gemaakt.
4: Ja, en de politiek die loopt nog door in de familie, want je kleindochter Bente, die is kinderburgemeester. Hoe is dat voor jou om dat te zien?
3: Nou, dat is natuurlijk prachtig. Het laatste ruim half jaar, bijna 3/4 jaar, dat zij dan kinderburgemeester was. Dat je toch met de belangrijke dingen die ze spelen, zoals bij de installatie van onze nieuwe burgemeester. Dat je daar met Bente als kinderburgemeester en ik als lokale burgemeester samen met de Amstketen omsta. En ja, dat zijn wel hele leuke dingen. En ook op jouw afscheid, dat zij dan daar ook een jou toespreekt. Dat, ja, dat doet je natuurlijk als opa ook best iets.

0: Rihanna, Kanye West en Paul McCartney en 4 5 Seconds. En op 20 seconden eerst Fijke Wouda.
1: In de toekomst van de jerebare pleats, hoe komt het met Leonne en geld?
2: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderegen. En dat is een hele nauwe poort. Om trolley dat nauwe stik weer op naar in de route te komen.
1: Hey Joka, deel treien. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is haast een minuut hoe je al de zon. Fijke, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Michiel Schrier is terug de gemeenterie van Westelling weer voordroegen als nieuwe burgemeester. De 54-jarige Schrier is nu nog burgemeester van Vlieland. Jeder wie hier voor de SP gemeenterietslid in Smellingeloon, stedelid en deputière. Schrier volgt Stineke van der Graaf op, die in maaie Vlienier waarnemend burgemeester waard naar het futgeen van André van der Nadort. In totaal hier 20 kandidaten wil eren naar de burgemeestersfunctie in Westellingwerf. De kar voel op Schrier, die nevens de vertrouwenscommissie zichtbaar en benaderd is. De beneming van Schrier moet officieel nog goedkaart worden door het ministerie van Inlandse Zaken en de Koning. En meer bestuurlijk nieuws van Vlieland, want Ivo de Wolf wordt wethouder van het Waadeiland. Die volgt voor nieuw liberaal Vlieland Stefan van Keizenswaard op, die wordt burgemeester op het Ameland. De 34-jarige de Wolf is zo'n 2018 rietslid en zo'n 2019 fractievoorzitter van de VVD in de gemeente de Frieske Marne. De Wolf zal naar verwachting op 19 oktober geïnstalleerd worden. De grote brand van dit weekend bij bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwert liet een diepe groeren achter in de stad. Dat zei het wethouder Abel Reitsma.
6: De personeelsuitjes, de kinderpeestjes. Ik heb zelf jonge kinderen, we zijn er vaak geweest. Ja, iedereen heeft daar eigenlijk warme herinneringen aan. En als je het dan zo troosteloos ziet, dan is die schrik gigantisch en de impact ook. En natuurlijk gaat je gedachte, of in ieder geval in mijn geval, de gedachte als eerst naar de eigenaar, de ondernemer, die daar al jarenlang zijn ziel en zaligheid in stopt. De afgelopen jaren daar ook weer veel in heeft geïnvesteerd. Ja, dat moet verschrikkelijk zijn.
5: Hoe de brand ontstaan is nog net duidelijk. De politie houdt rekening met alle scenario's. Ik, mijn brandstichting. Het kan nog een heel skoft worden voordat het onderzoek clear is, zei het politiebeheerder José van Gijssel.
7: Die onderzoeken die nemen altijd veel tijd in beslag. Dat heeft ook te maken met het feit dat we het gewoon zorgvuldig willen doen. Maar ook met het feit dat het gaat om een brand waarbij natuurlijk heel veel sporen ook zijn vernield. Dus het kost echt tijd om dat allemaal zorgvuldig op een rijtje te zetten. Om hopelijk iets te kunnen zeggen over wat hier is gebeurd.
5: Het bowlingcentrum is volslijn verlenging bij de bron. In Twizel komt een hieste educatiecentrum dat opgericht is door de Taiwanese zakenman Joseph Chu. Tol violin kwam hij voor het eerst in Nederland en zo'n tijd kwam de leefhebber van het Friese hinder Elsie Veron.
8: 12 years ago, the first trip I came to the Netherlands, the first place is Friesland. And I live here maybe each time 3 weeks. And I come here always about three or four times a year. And I get more and more enjoy. I love this place.
5: Chu is mei-oprichter van een grote onderwijsorganisatie in Taiwan en hij is dus groot leefhouder van het Friese hinder. Dat hij dat nou combineren kan, is een droom die uitkomt, zei er, al het wel even worden voordat de vergunningen rondwinnen.
8: Finally, we spent so many years time. Finally, we got the permit. We got started the project and dream become true.
0: En dus heel denk ik al wat onder het zien wijzen.
5: Dat is mijn Friese hinder is vaak wel het.
0: Ja. Het is niet voor het waarborgd. Tietske Wiebega, goeiemorgen.
9: Ja, een goeiemorgen.
0: Wat voor dag wordt het, Joert?
9: Nou, het is een dag, maar toch wel een heel soort bewolking. Daar valt ik hier en daar wel eens een spatje rijnwetter uit. Maar het is ook wel langer skoffen droeg. En dat ik dan nou even naar de gegevens zeg, hoe we er nou bij staan, dan zeg ik een groot temperatuurverschil. Het alles te krijgen, maar dat warme zeewetter verzelfs. Want op Vlieland is het hard 16 graden. En laagst het 16 graden op de thermometer staan. Dwaim is het 14,8. Dan wordt zitten dan weer 2 graden onder. Akrum zit op 14 roem. En Bakkeveen, daar de laagste temperatuur temperatuur nou op dit stuit is over 9 graden. Ja, en wat we juist verwachtje kennen is toch wel een heel soort bewolking. De wien die dacht het echt wel een heel stik kalmer als wat we de laatste dagen wend binnen. Er stiep maar een zwakke, misschien matige wien. Van de morgen wat meer uit het zuiden wij, maar hij wil ik dan wel eens wat het westen rond, het westen op ziekje. Zeg je in de wijde dij heen. Nou, heel wijde dij zit we op zijn tredje rond 16 graden en dan in de midden een maximum van zo'n zandje rond 18 graden. Nou, van de midden dus ik, hoe heerskende bewolking. Hier en daar zullen er wel eens even een gatje iepen laten worden voor de zinnen. Maar die krijgt zeker net de oerhaan. Nee, we hebben met het echt mij de bewolking dwaan joert. Nou, jong en vannacht is die trek maar amper wien. Komt uit het zuidwesten waar je is zwak. Zou dat nou lieken te hebben, ik dan nog te krijgen met een heel soort bewolking. Maar mocht het nou wol opkleren, dan zou er ik wel heel vlug mist ontstaan kennen. Maar ja, dat Silverus provincie misschien alleen nog in het eerste het geval wezen. Verder dus een hele rustig en een kalme nacht. En de temperatuur mij die bewolking dus ik echt onder hege kant maar zijn tredje rond 16 graden.
0: En dan kijken we voorzichtig naar morgen als je in. Wordt het dan warmer?
9: Ja, de temperatuur liek het inderdaad wel even 1 of 2 graden heger uit te pakken. Ik heb een maximum van 18 of 19 graden steen. Maar het hege drukke gebied waar we nu onder zitten, waar we dat kalme water rond het tankje hebben, dat verliest het. Dat lost wat op en het loekt wat naar het eerste ta. Morgen hier, dan zou er wat mist waar ze kennen. Nou, dat lost dan ik maar heel stadig gewoon op. En verder is het wikselend beroen. Maar ik morgen uit en terug eens even een dripke stoorijn. De zuidwestelijke streming, ja, daar wordt warme en vochtige lucht mij viert. Want ja, die bewolking en dat lichte dripke rijnwetter, dat is al een keer onderdeel van een warmtefront. En dan hebben we letter op de dij, dan scoot het keldfront oer en dan zitten er wat pittigere buien op. Maar de wind dus zuidwestelijk matig, want vrij krijftig. Dus hier ligt morgen weer wat meer voor hem vielen. En dus een maximum temperatuur van zo'n yoghurtje graden erbij.
0: Als we dan wat verderop joggen, de waanzin, de tweede helft van de week, hoe liggen het dan?
9: Ja. Nou, we krijgen dus op tongetje, dan komen we onder een nijhege drukke biert. Nou, dan krijgen we dus sowieso vaker de zinnen te zien. En het liggen dan, ik vind dan al wel weer even een skof gedroeg te bloeien. Dus in elk geval oedijs. Op tongetje nog wel aardig wat wien, maar 18 graden. Maar die temperatuur die rint op vreet en sneun heel voorzichtig wat op. En dan hebben we op sneun alweer een 20 graden te pakken. Aardig wat zinnen op vreet, maar een zuidwestelijke wien die zwak ontmatig is. En op sneun hebben we dan een afwisseling met wolken en zinnen. Dus ja, van Tongs Jan kan ik zeggen, wordt het waar echt wel weer knap. Morgen, ja, een beetje ja, neer. Het is wat vochtig, het is echt net koud. Maar wel beroen bij een dripke rijnwetter. En ja, ik joe het de bewolking de oerhan.
0: Jessica, dank u wel.
9: En ik krijg die in, 100.000.

0: de kast en het Noord-Nederlands orkest. En net waarom.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De Bartestuin, de Boetendoor-Bartestuin van de Natuurij in Drachten, die krijgt een opkrisbeurt. En dat had nogal wat voor het niet eerder. Daarover praten we met de directeur van de Natuurij. Een goede morgen.
3: Hey, goeiedag.
0: Ik ben eerst eens benijd, de situatie nou, hoe heet die krijgt?
3: Nou, de situatie nu is dat alles nog wel bespeelbaar is. Maar dat we echt zien dat de tand des tijds behoorlijk huisgehouden heeft. En natuurlijk in de speeltuin. Die is ook al een 20, misschien nog wel langer oud. Een jaar oud. En ja, we gaan nou zien dan dat het voor een heel groot deel uit plastic en metaal is opgebouwd. Dat het metaal allemaal nog prima in orde is. Maar dat plastic, dat, ja, je ziet dat die de reekmaker uit het plastic verdwenen is. En waardoor het allemaal wat verhard. Het is nu nog allemaal prima veilig. Maar we willen wel zorgen dat het volgend jaar helemaal voor elkaar is. Dat we daar geen problemen mee krijgen.
0: En wat voor Bartestuinstel hebben we dan krijgt? Wat hij hem daar al in de Bartestuin?
3: Nou, we hebben op dit moment een hoge speeltoren staan. En er staan wat kleinere werktuigen staan eromheen. En dat gaat nu allemaal vervangen worden door een wat meer natuurlijke omgeving. Dus dat betekent dat het allemaal hout wordt.
0: Olle je hout. Binnen dan ik zaken van je nou zeggen van ja, dat kind nog één keer net meer. Bijvoorbeeld, ik lees iets over een piratenschip. Ken je eigenlijk zo'n piratenschip van hout? Ken je dat meidje of keep je?
3: Ja, nou dat piratenschip van hout, die was ook van hout. Maar dat was de tand destijds, ze had een behoorlijk huis gehouden. Dus het was een reparatie, was niet meer mogelijk. Aan de andere kant hadden wij hier ook nog een klein zwembadje, meer een pierenbadje hadden wij staan. En dat hebben we moeten sluiten vanwege al het onderhoud en alle regelgeving daaromheen. Dus daar hebben we een zandbak van gemaakt. Dus dat betekent nu dat op de plek van het piratenschip, dat daar een tweetal waterpompen komen staan. De handpompen waar de waterstroompje uitkomt en dat mensen zich daar lekker bezig kunnen houden met zand en water. Dus dat komt voor een deel terug, maar het piratenschip dat komt niet meer terug.
0: Dan valt het mij wel op als het door Bartestuin in het algemeen gaat. Dat per decennia alleen. Wie het al je primaire kleuren. En inderdaad al je hut en steel en plastic en zo. En ook zul je toch op een soort plakken wil dat natuurlijke echt voorbij komt. Wat vind je eigenlijk de keuze om te zeggen? Ja, dat zien wij ook wel een goed idee.
3: Ja, dat heeft gewoon te maken met het feit van dat we toch aan het kijken naar het hele natuurlijke aspect. Dat we dus echt van de kunststoffen af willen. Dat we alleen maar echt afbreekbare materialen willen gaan gebruiken. En het hele uitstraling is gewoon een heel stuk beter. Zoals je weet hebben wij in de Natuurij natuurlijk ook een NME, een Natuur- en Milieu-educaties. Dus centrum. En ja, dan kun je dit soort speeltuinen zoals we dat op dit moment hebben, dan kun je dat gewoon niet meer op een juiste wijze presenteren. Dus we willen daar gewoon een hele andere tendens aan geven.
0: En hoe zit het met de prijs eigenlijk? Want ja, je zoemt dan sinds een keer dat natuurlijke materiaal. Als het om het ompakken van het loonskip keert, om bijvoorbeeld beplanting of natuur en zo, dat is misschien nog te betalen. Maar hout is natuurlijk hartstikke duur.
3: Ja, het is allemaal hartstikke duur. En het moet ook nog aangelegd worden. Dus dat betekent ook dat er heel wat uurloon bij komt. Nou, dan hoef ik ook niet te vertellen hoe dat omhoog is gegaan. Dus dat betekent dat het een behoorlijke investering is voor de Natuurij. Maar ja, dus dat betekent dat we ook een hele hoop zelf werkzaamheid aan de dag moeten leggen met betrekking tot het slopen van het een en ander. Ook zorgen dat we grondwerk voor een deel zelf doen. En we hebben gelukkig ook een sponsor, dat is de Rotary Drachten. Die heeft 20 november heeft hij een benefietconcert in de Lawei. En daar is 50% van de opbrengst van de activiteiten die daar plaatsvinden, wordt gebruikt om dat te benutten voor de speeltuin van de Natuurij. Dus dat is een optreden van Karin Bloemen en Cor Bakker.
0: Okay, dus,
3: en van al dat soort dingen gaan gewoon helpen om te zorgen dat wij dat allemaal kunnen bekosten. Want het is gewoon hartstikke duur.
0: Dus bij horen we dat mensen een jemstiepje willen, dan zoe dat kinderen toch een kaartje te geven van dat benefietconcert dat er omkomt.
3: Nou ja, dat gaat helpen. Als die lawaai volkomt, dan is dat alleen maar voor ons een hele goede zaak.
0: En hou je daar al meer informatie over? Hoe werd mensen te plakken in een varkenkaartje?
3: Ze kunnen gewoon bij op de website van de Lawaai kunnen ze het optreden vinden op 20 november. En ze kunnen via de kassa van de Lawaai een kaartje bestellen.
0: En heb je dan al een einddatum in zicht? Een datum waarvan je zegt, dan in de Bartels toen kleren, dan kunnen de band naar Bartje?
3: Nou, we hebben in ieder geval staan dat we half oktober dat we de sloop klaar hebben. Dus we gaan na de herfstvakantie, de noordelijke herfstvakantie, gaan we beginnen om de boel helemaal kaal te halen. En in 2 weken tijd daarna moet het een en ander opgebouwd gaan worden. Dus we hopen wel dat begin november dat het een en ander klaar is.
0: Juist.
3: Maar dat is in ieder geval de streeftijd. Ja, we weten niet wat we in het werk natuurlijk nog tegenkomen en wat voor weer het allemaal gaat worden. Maar dat is wel de bedoeling om dat voor elkaar te krijgen. En we doen het bewust natuurlijk ook na de herfstvakantie, omdat dat de grootste drukte in het hele speeltuin gebeuren toch wel een beetje achter de rug is. Al het andere natuurlijk nooit een goed moment is om dit allemaal te doen.
0: Nee, vanzelfs. Werk om de winkel dus daar bij de Natuurij. En nog een keer dus van mensen die dat stiepje willen. Kaartjes keep je dus via de Lawaai van het Benefietconcert dat daar organiseren we. Van nou, ja. Tegen tank Piet Vellinger, bestuurslid van de Natuurij. Dank u wel.
3: Hey, dank je wel.

0: Owen Paul and My Favorite Waste of Time.
1: Friesland van de Moorn.
0: Steiger houdt van de Houkensleerpromenade als treptreden. Een fundering van het puin van sloopte weddingen. Rijnwetter dat op een beroet wordt. En spiekerbroeken als plafondisolatie. Het nieuwe onderkom van de boetenzicht van de gemeente Zuidwest-Friesland in Bolzert is het eerste circulaire gebouw van de gemeente. En Joert is de officiële iepering daarvan. Om de telefoon al wethouder Henk de Boer van de gemeente. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: De nijbouw die zit op een nieuwe locatie, onder de ex-Marrewei. Het vier gebouwen in totaal. En dat ben ik benieuwd hoe dat eruit zocht. Kun je dat omschrijven?
2: Ja, dat is het centrale van het terrein. Dat binnen is eigenlijk de opslag van al het ark wat we hebben. Er zit daken met een zonnepaneel om boppen. En daaromheen is en aan de boetekant is een groot gebouwdeel set. Waar bijvoorbeeld onderhoudsrondes binnen van de boetenzicht. En kantoren, een stuk kantoor. En daaromheen hebben we zo volle mogelijk een natuurlijk omzichtje aan om het hele terrein. Dus dat zit het eruit.
0: Ja, en de 150 meiwerkers die ter verhuizen binnen.
2: Ja, klopt het.
0: Dat binnen nogal wat.
2: Ja, maar uw boetenschrift is ik best groot. Zoals dat ze al bij de Hoorn hebben, ongeende onderhoud van wegen, bermen, strieten, mobilair, bregen, bouwen langs de veerten, is drieënomadeling, is groot en die heeft een soort onderhoudsmateriaal. Ja, dat komt daar alle keer te steken van de hele gemeente. En wij vinden het belangrijk om dat nou bij elkaar te brengen, zodat ik qua onderhoud bijvoorbeeld, alle goede aard bij elkaar hebben en de rondte hebben, zodat ze bijvoorbeeld arbotechnisch goed om materiaalwerkje kennen en zodat het samenkoor is.
0: En wat bad er met de locaties van de boetenschrift in Hegen, en Snits en Bolzert? Want die binnen nog vrijkamer, bedoel ik, hè?
2: Ja, nou, de locatie in Snits, dat we nu een beetje de centrumlocatie, ja, die komt vrij. We hebben op dit moment nog net een directe plan voor het terrein. Het is ook wat een snipperterrein, er zitten 12 plakken. Dus daar zullen we nog nooit. De locatie in Hegen gaat op termijn vlot. De locatie in Koudum, die bloedt wel. Want we horen, ik nog wel, dat nemen we dan veel posten bij de boetesingers die ik te lonen kan. Omdat zoals hoeven net per se al je voortendalig weer naar waarom naar bal zit. Maar ze kunnen zich op een boetenlocatie werk verrichten. Dus die locaties onder boetesieden die bloeden. En Bals het gewoon het centrale punt, lijkt ik mooi centraal in de gemeente, van waaruit we heel snel, bijvoorbeeld als in de wintershows naar de zaltstruierij, vanuit het centrum kunnen we die zaltstruierij snel regelen.
0: En ik begrijp het je mij kwart, Nick. Begrijp je de vrachtauto's dat je hem die...

0: de zaken die we oppakten. De boeterwand is alweer van koelcel-elementen bijvoorbeeld. Er is een heel soort houtbroed. Ik aan de binnenzijde, waarin we, als het in het gebouw schuurt, dan schuurt naar de plafond daar. Die ben volle met iep, maar er is een soort houtbroed wat overal helle is. We hebben grote vlakken in de rondes van de loodsisolatie. Ja, en dat is het maken van 12 spiekerbroeken.
1: En die wijze van bouwen, is dat een nieuwe norm eigenlijk, die je model zette nou?
0: Ja, nou we hebben dat maar onze bouwen die straks maar oppakt. We hebben gevraagd van gewoon meer naar Sjen. Hoe kunnen we dat circulaire aspect in het gebouw brengen? Daar heb ik ervaring mee. En het leuke is dat we net aan het begin van de bouw helemaal vastlijn hebben hoe het gebouwd worden moest. Maar we hebben gedurende dat proces zoeken van wat voor materiaal binnen beschikbaar. Dat zorgt wel dat je als bouwteam continu schermen, ik in een merk wat lighter. Maar het zorgt er echt voor dat het een heel mooi circulair gebouw is. Maar een heel soort elementen die herbroek binnen. We hebben bijvoorbeeld binnen in het gebouw glaaswanden. Die komen uit een squale in Ljouwert hebben ontbracht. Die broeken van Goldwaarde Hans. Dus die ben ik van verschillende hechters. En dat hebben we gewoon in het gebouw past. Dat we dat we herbroeken konden. En dan hoest het dus net naar te maken.
1: En Joet, we dat dus hier, dat mijn gebouw daar. De Sim Grivek geeft mij bij stilsteen mijn liedfeestje.
0: Ja, we willen de maaiwerkers van de boetensingers echt even in positie brengen. Dus we iepen het mooi, we doen mooi, maar kolonnes, auto's geven naar die boetensingers staan rieten van die verschillende kanten. En dan zullen onze boargemaster Jan Rietske de Vries, die zullen de bouw iepen. En dan zullen ze de naam onthullen. Van een PR Oel is rond, de naam van het gebouw zelfs. En daar maak je even een liedfeestje van. De Gerre, maar de medewerkers van de boetertje eerst.
1: Nou, mooi. Daar om ze even in het zinje te zetten voor de dagelijks der dus. Bij het nieuwe gebouw van de boetenseerst van Zuidwest-Friesland. Tierentank van nou, wethouder Henk de Boer.
2: De media van de morgen.
1: Fijke, het nieuwe Zuidhoorn Media.
3: Ja, we konden niet krijgen dat het woord van de verstoorde actrice en activiste Brigitte Bardot op een veiling nog krijg je 1 miljoen euro op smieten haar. 20 keer ze volle als dat in het Iskarten weer. Mooi resultaat van zelfs. Alleenig, haar widowman, Bernard Dormale, is er wat minder blieet mij. Sterker nog, hij is lelijk, hij is woest. Hij zegt, waarom moest nou ik haar meest intieme bezittingen veild worden? Zelfs haar lingerie is in kwarten, of is dus voor de heegste bierder beschikbaar.
1: Oh ja, dat is wel wat.
3: Dat, ja. Dus daar kan ik me wel wat bij voorstellen, bij die kritiek van deze man. En hij zegt ik van, waarom deze veiling voor de dieren? Laat me niet lachen, dit zijn intieme spullen. Het is schandalig om haar op deze manier uit te kleden. Ja, letterlijk en figuurlijk dus in dit geval. Ik weet niet dat het er met Krijn heeft, maar de 84-jarige Dormale die is mij lege hand afterbleun naar de deur van de filmster. In haar testament kwam hij naar eigen zin op zijn fysiek net voor. En het landgoed waar hij 30 jaar bij Bardot wennen, moest hij verlitten. En hij is het intussen in een beskieren hier fletsje. Hij zei, nou, daar heb ik wel vrede mee. Maar de wijze waarop oorden nou met het erfgoed van mijn vrouw omspringen, dat doet me zeer.
1: Dat is hier oorskend.
3: Dat is hier wel oorskend, ja, inderdaad.
1: Nou, dus, hij biedt net mij, begrijp ik.
3: Nee, hij zal net mij bieden. Nee.
1: Fijke. Dank u wel.
4: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
1: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
0: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
2: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
0: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De nostalgie regeert. Tenminste, zo viel het soms wel eens even. Ik heb het vijf keer het medio zo gek. Wat nostalgiebeleving gaat dadelijk. Gaat aan snek oren de V&D. Zie je niet een eind failliet van de V&D? Kist nou een appartementkeerpje in het oude winkelgebouw? Van is dadelijk meer oren. En misschien is dit zeker wel nostalgisch voor mij. OMD, Forever Live and Die. Yester.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Friesland van de Moor.
17: My Eritz.

0: OMD en Forever Live and Die.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: In eerste instantie zou je denken, het is een hele grote uitdaging, maar op zich valt het best mee.
0: Ja, dit wordt de VND, want zie je hier, na het failliet van de VND, kist nou een appartementkeepje in het oude winkelgebouw. Die is daar meer in Friesland van de Moorn. En we zijn ook in een nieuwe winkel, in een dorp dat al meer dan 20 jaar helemaal geen winkel weer.
4: Ja, ik denk dat dit wel een heel groot leuk succes kan worden. Met name een sociaal succes. En dat is ook onze bedoeling.
0: Ja, weet dat dan is dat juist Azen. Fijke, de Oren Media, wat daar stelling voor?
5: Ja, na het tredje hier komt het sociale media platform Hives. Waarom? En wat?
0: Hives.
5: Hives.
0: Ja, dat account net toch?
5: Glitterplaatjes. En Donald Trump, die wie net te verstaan bij de opening van een helikopterlandingsplatform. En er zit een reden achter.
0: Oh.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Aas en meer daarover, maar eerst het waarberucht in het kwad. En dat komt van Tjitske Wiemenga.
6: En goeiemorgen. Nou, de bewolking gaat de oer houden, joed. Al valt er ek uit een trog een gatje voor de zinnen. Voor het grootste part is het droeg en wordt het maximaal 18 graden bij de zwak ontmatige meest westelijke wien. Jongen, vannacht ek een soort bewolking, maar mogelijk ek mist onder een opklaring. En verder is het kalm waar en op zijn kortste 13 graden. Morgen is het wikselend broen, maar soms een spot stoorijn, maar ek een glimke zinnen. Het wordt dan maximaal 18 graden bij de matige want vrij krachtige zuidwestenwien.
0: Als de wijn was in het iconische pont van de jadere VND onder Nijstedt in Ljouwt, dan is dit in koers. Want vreed geen 28 nieuwe appartementen die te bouwd worden in de verkeer. Slag jou Dennis Terpstra, die ging naar het gebouw en kreeg een roeliering van projectontwikkelaar Albert Adema.
7: Dit was, we staan nu op de tweede verdieping en dit was gewoon verkoop. Waar je kon je kleding krijgen en schoenen en van alles wat je maar bedenken kan. Wat VND in de verkoop had.
8: Ja, en toen ging de VND dus voort en nu hij jou het in bezit. Hoe kwam jou op het idee om je appartementen in te dwalen?
7: Nou, dat kwam maar eens via via. Als je in de vastgoedwereld zit, dan loop je overal tegenaan. En ik wist wel dat VND te koop was, maar voor mij een veel te groot project. Tenminste, dat dacht ik. Totdat ik door een Amsterdamse makelaar erop gewezen word. Van dat het te koop is en dat het misschien wel een gunstige prijs zou kunnen zijn. En aan de hand van werken die ik al ooit heb ontwikkeld, waar we ook zeg maar appartementen in grote lege gebouwen gemaakt hebben, zei hij van, is dit niet wat voor jou? En zo is het balletje gaan rollen.
8: Is het een grote uitdaging om hier appartement van te maken?
7: Nou, in eerste instantie zou je denken, het is een hele grote uitdaging, maar op zich valt het best mee. Het is groot, het is veel, je moet het goed regelen en goed organiseren, maar het is heel goed te realiseren.
8: Want wat voor appartementen kom je nou precies in?
7: Nou, er komen in totaal 30 appartementen. En dat noemen ze dan 3-kamer appartementen. Wat zoiets betekent, 2 slaapkamers en een woonkamer. Variërend van, er is 1 kleine van 63 vierkante meter tot 111 vierkante meter. En het is eigenlijk heel regulier.
8: Nou, en het is natuurlijk een hartstikke iconisch pont hier in de binnenstad van Ljouwert. Zullen we echt nog dingetjes waarom van de oude VND hier?
7: Nou, als je zeg maar de winkel voor ogen hebt, dan kom je niet veel meer tegen. Maar wat je wel tegenkomt is trappenhuis. Die laten we helemaal origineel. Dus de travertin treden die uitgesleten zijn, dat krijgen we in een nieuwe situatie, krijgen we dat allemaal weer terug.
8: Er stond toevallig hier bij het trappenhuis. Het zit eigenlijk nog helemaal intact uit, hè? Het glas en lood zit er nog in.
7: Ja, het travertin blijft. Alleen de muren die zijn links en rechts met boomschors stukwerk behandeld. Nou, dat wordt allemaal strak en vlak en glad. We staan hier in de kelder van de VND. En die kelder die wordt straks gebruikt voor alle inwoners van Leeuwarden, waar ze hun fiets moeten gaan stallen.
8: Ik zag hier nog Big Leaks en Peer Zuilen. Maar wat grienig tegeltjes, glimmende tegeltjes erop. Wat zie je eindelijk?
7: Nou, in de kelder daar heeft bijna alles gezeten wat VND verkocht heeft. Wat de meeste mensen herinneren is dat hier een supermarkt gezeten heeft. Maar de schoolcampus heeft hier gezeten. De kofferafdeling heeft hier gezeten. Het is ooit gebouwd als lunchroom. Daar kun je nog mooie foto's van vinden op Pinterest. Nou, bedenk het maar. Alles heeft ook in die kelder gezeten.
8: Dus je had nog een almeesken hun agenda vroeger hellen.
7: Zeker weten. Zeker weten.
8: Nou, en we ben je dan het kleren in de kelder? Want daar verderop gebeurt echt nog iets heel bijzonders. Want wat maakt je hem daar krijgt?
7: Nou, je moet je kelder kunnen benaderen van buitenaf. Dus en dat gebeurt vanaf de Nieuwstad. Dat was ook de eis van de gemeente Leeuwarden. Een fietsenkelder te bereiken via de Nieuwstad. Nou, wat je daar op achtergrond ziet. Dat is even een tijdelijk talud waar het balverkeer in en uit kan. Maar op diezelfde plaats komt ook een tapis roulant. En dat is dan in het Nederlands een rollend tapijt. Dus niet een roltrap, maar een rollend tapijt. Je pakt je fietsje een beetje, gaat staan en je gaat naar beneden. En als je beneden bent, kun je ook weer omhoog.
1: De media van de morgen.
0: De V&D, ja. Dat wie doe.
5: Ja, dat wie doe. En dat, nou ja, daar blijven we even een beetje in hingen, Erik. Ja, want Hijfs maakt het mij tretje hier alwezigens zien comeback. En dat zou juist gebeuren, maar Mediahuis Nederland, de uitjouwerij, die brengt het eer toch haast 4 miljoen Nederlands beroepte sociale netwerk. Waarom? En dat is exact 22 jaar na de oprichting. Man bij het hond, die het doe ik een reportage maken. Maar een van de vervente broekers van dit sociale media platform.
9: Na 9 jaar is vandaag de stekker uit Hives getrokken. Velen leggen zich erbij neer en stappen over naar andere social network sites. Voor Antje van Erkelens uit Enschede ligt dit niet zo makkelijk. Hives is voor haar niet gewoon een website, maar haar hele sociale leven.
10: Het is mijn enigste uitje. Een keer naar de winkel. Een heel enkel keer op koffievisite. Ik heb COPD. Atroos in alle botten. En dan is het enigste wat ik thuis... Op de computer.
11: Ja?
10: Ja, en dan op huis en zo.
5: Ja. Ja, dit is wel heel sneu. Nog minder meer sociale media platformen. You the Diver zelfs. Maar wat wie er nou krijgt zo mooi omdat hij is. Nou, laten we deze vrouw toch maar eens even vreetje.
10: Op huis kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange credits plaatsen. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En daar kun je respect op geven. En dat kun je op geen insight.
5: Nou, de respectknop en de glitterplaatjes, die komen. Waarom?
0: Ja.
5: Is zo onkundige. Dus de vernijende versie van Hives, werkt nevens de Telegraaf. Dat is, Telegraaf is een onderdeel van Mediahuis Nederland. Zonder die verslavende algoritmes die er bejochten binnen broekers zo lang mogelijk scrollen te litten. Maar ja, aan de andere kant is wel een commercieel bedrog. Dus er zal echt wel ergens geld verdienen worden. Maar dus hoe dat uitpakt, dat moeten we nog even afwachten.
0: Ik zeg al, de lancering, wat mij mogelijk maken toch... En dan een hele grote keten hier in Nederland. Nou ja. Winkelketen.
5: Ja, dus, nou, er is onderzoek naar die. En daaruit door blijkt dat haast 60% van de Nederlanders een nieuwe huis. Nou, alle gedachten toch wel even. U proberen wel. Dus ja. Dan Donald Trump. Die had juster een nieuwe landingsplatform voor helikopters biedt de White House openen. Maar let's even hier naar zijn speech.

0: speech.
1: Ik denk de meest inhoudelijke speech die die hond. Nee, er zit hier een verhaal achter.
0: Oh.
1: Gewoon wij door een van de grote Amerikaanse nieuwsstuurders, ABC, CBS, Fox News, NBC en CNN, die doggen hier verslag van. Alleen nog, nou het. Trump het zijn dat bigleaks CNN is net langer welkom. Die zullen fake nieuws brengen. Nevens Trump. En door die oren nieuwsstuurders die het zijn. Nou, wij zijn solidair. Dan komen wij ik net.
0: Nee.
1: Want gewoon wij dan verdelen ze dit soort momenten onder mekaar. Van waar maak ik je beelden van? Dan kennen we dat alle keren even van mekaar broeken. En nou wordt het mediamoment, wordt dus live uitstuurd op de website van het White House. Maar ja, daar hebben ze nog net helemaal in de gaten. Moet je microfoon goed opstellen.
2: Dat is wel in de vingers.
1: Dus dit is alleen nog de helikopter die te jaren weer.
2: Nou, Feike, om nog even toch die duidelijkheid te bieden. Zoals dan even vertel ik in wat Trump nou kijkt zijn het.
1: Dat dus.

0: Dennis Wims.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nee, meer als 20 jaar had het dorp hier weer een winkel. Het gaat om een antiek winkel en dat wie eens altijd al een droom van de eigenaars. Of, nou ja, van een van de eigenaars, zei de oor-eigenaar, Rob Schotsman. Volgens hem is het gebouw dat de nieuwe antiek winkel nou zit, daar ik heel geschikt voor.
2: Dit is een oorspronkelijk een winkelpand uit 1952. En zeker mijn partner die wil heel graag wat ze heeft gespaard 30 jaar lang laten zien. Prachtige interieurpareltjes, zoals ze dat mooi noemt. Patricia Baltus. En wij hebben zoiets van, deze winkel is naadloos, past naadloos bij het laten zien van antiek en vintage. Vandaar dat wij met dit pand heel gelukkig zijn. Ook met de kast die u achter mij ziet. Een oorspronkelijke kast uit de jaren 60. Vandaar dat wij zoiets hebben van, nou, dat is ook wat wij heel goed kunnen, met name Patricia. Vandaar dat wij zoiets hebben van, nou, wij verkopen dan antieke vintjes, maar inkopen dat ook. En dat maakt het heel erg leuk.
3: En ja, dus een tijdje terug dat er voor het laatst een winkel was hier in Ier. Dus ja, best wel bijzonder.
2: Ja, dat is het ook. Naast was hier een winkel, ik meen tot 2004. Dus dat is inderdaad ook bijzonder. Maar dat past ook in het beeld van dit mooie dorp. Om Ier weer op de kaart te zetten. Met ook het neerzetten van een MSC, nieuwbouw. En de winkel is inderdaad dan ook terug van weg geweest. Geeft ook de reuring aan, maar geeft ook heel erg de bedrijvigheid van dit dorp aan. Heel veel bedrijven zijn hier gevestigd. En dan past zo'n winkel er eigenlijk naadloos in.
3: En waarom denkt u dat het gaat werken?
2: Ik denk wel dat het gaat werken. Omdat wat je doet. Inmiddels ben ik met pensioen. Ik was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Maar wat je doet is dat je ook wat geeft. Je laat wat zien. En dat merkte ik al met het aanleg van de tuinen hier in Ier. Dat was een geweldig leuk project, vond ik zelf. En heel veel mensen die komen naar je toe. Van wat is het mooi? Wat wordt het mooi? Enorm veel gesprekken die daaruit voortvloeien. Nog nooit zo meegemaakt. En dan merk je ook aan die winkel. Mensen die hier komen, die zijn enthousiast. Je merkt, je proeft dat enthousiasme. Je proeft die bedrijvigheid. En ja, ik denk dat dat dan ook naadloos past bij de bewoners. We willen het ook dat het bij de bewoners past. Ik hoop dat het ook bijdraagt aan Minskip hier. Dus vandaar dat, ik denk dat dit wel een heel groot leuk succes kan worden. Met name een sociaal succes. En dat is ook onze bedoeling.

0: Niels de Lange en Blue Bittersweet.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Maborst. Ik als boetende provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is Jelwe Achten. Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Michiel Schrier is terug de gemeente hier van Bestellingwerf voordroegen als nieuwe burgemeester. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Richard Bos, maakte dat juist jong bekend.
14: Vanavond heeft de gemeenteraad van Bestellingwerf besloten om de heer Michiel Schrier aan te bevelen voor benoeming tot burgemeester van onze mooie gemeente. Zijn betrokkenheid bij de regio en alles wat daarmee samenhangt maakt hem voor Bestellingwerf een bijzonder passende kandidaat.
13: De 54-jarige Schrier is nu nog burgemeester van Vlieland. Jeder wie hier voor de SP gemeenteraadslid in Smellingenland, statenlid en deputaire. Schrier volgt Stineke van der Graaf op, die in maaie vrienden hier waarnemend burgemeester waard, naar het voetgeen van André van der Naardot. In totaal hier 20 kandidaten wil eerder naar de burgemeestersfunctie in Bestellingwerf. De beneming van Schrier moet officieel nog goedkeurd worden door het ministerie van Inlandse Zaken en de Koning. Meer bestuurlijk nieuws van Vlieland, want Ivo de Wolf wordt wethouder van het Waadeiland. Hier volgt het voor nieuw liberaal Vlieland Stefan van Keizerswaard op. Die wordt burgemeester op het Ameland. De 34-jarige de Wolf is zo'n 2018 raadslid en zo'n 2019 fractievoorzitter van de VVD in de gemeente de Frieske Marne. De Wolf zal naar verwachting op 19 oktober geïnstalleerd worden. En wat altijd al een stukje Olympische retreatskiertnis in huis hel je wol, die krijgt nou de kans. Shorttrekkers Jens en Melle van Wout stellen een Olympisch retreatpak beschikbaar voor een verloting om geld op te helpen voor een nieuwe skielerbaan in haar wenplak Sint-Jansgeer. Het pak is vrijlids, zei de heid van Jens en Melle, Jan van Wout.
15: Ja, het is een vrij klein pak. Het moet gewoon heel strak zitten. En het heeft ook speciale aerodynamic mouwen erop zitten, zodat de lucht goed getransporteerd wordt. Zodat ze nog extra tiendes of duizenden secondes kunnen halen om toch eerder over die streep te kunnen komen.
13: Het initiatief om de cliënt te verkeerpen kwam van de jongens zelfs, zei het heid Jan.
15: Anders blijft dat bij ons liggen. En ze hadden zoiets van, ja, het is zo bijzonder eigenlijk wat we daar hebben gedaan. En wat het dorp voor ons heeft gedaan. Hè. Dus de huldiging, tent opgezet, het hele dorp was versierd. En toen zeiden ze bij zichzelf, ja, we willen dit gewoon kijken of dit een goed doel kan hebben voor het dorp. Zodat we inderdaad iets mee kunnen realiseren.
13: In oktober werden de verlaten kliënten persoonlijk oorlangen onder nijeigener terug de shorttrack broers Jens en Melle van het Woud. Ja, Olympisch goud winnen ze vanzelfs. Nou, Fred, geen 28 appartementen in de verkeer. Die bouwen in de jedere V&D in Ljouwert. Het gebouw is bot verworden, maar één ding is hetzelfde bleun, zei projectontwikkelder Albert Adema.
10: Als je zeg maar de winkel voor ogen hebt, dan kom je niet veel meer tegen. Maar wat je wel tegenkomt is trappenhuis. Die laten we helemaal origineel. Dus de travertin treden die uitgesleten zijn, dat krijgen we in een nieuwe situatie, krijgen we dat allemaal weer terug.
13: De dwarren van de V&D in Ljouwert ging het Sienerlien definitief op slot nadat het winkelbedrijf failliet ging weer.
16: Wat ben aerodynamic mouwen?
13: Ja, het is net wat wij aan hebben.
16: Nee.
13: Ik denk dat er al je hele lietse gatjes in zitten. Dat het een soort gaas is dat de lucht er goed doorheen kan. Maar dat is mijn vermoeden.
16: Ik wil dat ik.
13: Dat was dat ik?
16: Ja.
13: Maar ken ik daar nou mooi verwachting in zo'n retreat pakje?
16: Nou, dat weet ik
13: maar
16: niet.
13: Maar ik ben er even psychisch op daar hier.
16: Ik denk Ronai.
17: Op woensdag 23 september strijden de Friese tuurginders op het Zuid in Warkum om de provincie Frieslandprijs en het kampioenschip tuigen onder de man als vrouw.
18: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
20: Hoe kom ik je waai?
19: Of in die tij wekker houdt.
21: Hoe kom ik aan het werk?
19: Vragen die toe in toekomst keren.
22: Waar kan ik van hoe werk leren?
19: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
19: En vragen des alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
19: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
18: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
25: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
26: Daar komt Thomas je 21ste vier. De knappe klinkerbaron van agrarisch geschouw op jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland die in ieder loft met meer dan 100 standhouders. Jouw winnen van het welkom van morgen op middags jouw vier.
27: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser-Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
28: Friesland van de Moor.
29: Erit Science.
30: Omroep Friesland.
16: Dadelijk muziek van Pieter Wilkers, Henkie Cola komt er aan. Maar eerst is het iets voor het wapenrucht met Jetske Wiebenga. Goeiemorgen.
31: Een hele goeiemorgen.
16: En hoe zetten we de sedai uiteen?
31: Nou, had ik nou even naar boeten sjeug, dan sjeug ik toch richting het eerste nou wel wat mooie kleurkes nou verschien om de horizon. De zinne die komt op het stuit op en er ben wat opklaringen en eerstelijk van u. En ja, dat prikt de zinne dan toch nog even mooi tussen terug en de jouwt dan nou die kleur. Want ja, bij u is het toch wel oewagend beroen. En verder, ja, we zetten de dij nou wel droeg uiteen. De bewolking oerheerskert erbij. En verder qua temperatuur. Nou, die binnen normaal voor de tijd van het jaar. In Bakkeveen weer de minimum temperatuur op zijn leegst. Met 10,1 graden. Daarna hebben we de pijn 11,8. Graus zit op 13,2 als minimum temperatuur. Skielge 14,2. En dan Dwaaien bij 14,3. En de minimum temperatuur bij Laaksum weer 15 graden roen. Ja, dat ja, de dij zet dus het wol droeg uiteen, maar de bewolking oerheerske erbij. En vindt het is heel kalm. De wind is er echt wel even uit. Nou, en dat smiet zei jou bij de mand. Die het een temperatuur op van zijn tredje rond 16 graden. De bewolking bloed oerheerske. Als zullen ze nou dan ik wel eens even een gatje voor de zinnen hier op me letten worden. Dus ja, een glimp zinnen, dat zilder ik zeker wel eens het vaakst van de midden. En daarbij, ja, een dripke rijnwetter is net heel en dal uitsletten. Maar ik verwacht je dat het op de meeste plakken heel vaak droeg wijzen zullen. En hellen we van een beetje een maximum temperatuur van zontje rond 18 graden. Nou, ik jong en vannacht amper wien. Het liek het erop dat het bij ons wel beroen wijzen zal. Hele grote wolkenvelden hebben. Tussen toch een enkele opklaring. De meeste toch wel in het eerste en der zal dan ik wel mist ontstaan kennen. Dat gaat vrij vlot. Omdat de lucht waarin we te landen komen, Joert, die wordt heel tijd warmer en vochtiger. En dat zullen ik weer om onder minimumtemperatuur voor komende nacht. Want die leidt tussen de 13 en 16 graden. Dus dat is dan wel wat onder de hege kant voor het dier van het dier.
16: En Jelt het vanmorgen ook, de temperatuur wat was naar hege kant blijven?
31: De maximumtemperaturen die binnen normaal voor het dier van het dier, die lezen normaal wij is het een graad, dus 18 en morgen leidt het op 18 of 19 graden. We hebben morgen ook te krijgen met een heel soort bewolking. Het is echt wisselend beroen. Dat betekent dus dat we bewolking hebben op verskate hichten. Dus ik ken wat lege bewolking bij zitten, maar ik wil wat hege bewolking. En een dripke rein daarbij is dan ik net uitsletten. Dat zal morgen misschien wel eens wat vaker gebeuren kennen. Dan heb ik het echt hoe stoorrein. Dus als de bewolking echt heel bot naar onderen komt, dan soort ik wel eens even wat wie het onslaan kennen. Zijn we dat eigenlijk een beetje beschermd? De zuidwestelijke streming die viert dus warme en vochtige lucht aan. Die wind is matig gewoon vrij krachtig bij. Dus een maximum temperatuur van 18, misschien nog 19 graden. Als er echt een grut gat in litten wordt voor de zinnen.
16: De dagen daarna, hoe komt het dan?
31: Op tongetje dan hebben we, uit een joentiert en een nacht maar een steuring hebben we dan op tongetje. Dan staan we alweer heel onder invloed van een nijhege drukke biert. En dat zullen we gelijk merken. Want de zinnen litten we alweer volle vaker zien. Het liek het ik een heel droege dij te worden. Of het bloed en ik heel droeg. Ik voor de dagen daarna. De noordwestelijke wind, die is wel behoorlijk onwijs. Dus op tongetje nog wel aardig wat wind. En zijn 18 graden. Op vreet en sneun, dan zullen we de zinnen nog weer wat vaker zien. Zuidwestelijke streming op vreed, zwak ontmatig en dan zo'n 19 graden. En op sneunde komt er alweer een graad bovenop. Maar een hele mooie afwisseling van wolken en zinnen. En dan letter in de joentiert of in de nacht mogelijk een dripkerij naar de snijn. Maar dat zal in de nacht barren. Dus daar zullen we net een heel soort van merken. En verder, dus het waar verbetert een wol van tongetje al. Maar joert en morgen, dan is het toch echt de bewolking die het wat overheerst.
16: Kitske, dank u wel.
31: En een mooie dijfje er.

0: Pieter Wilkes en Henkie Cola.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
3: Steiger houdt van de Haukesleerpromenade als treptreden. Een fundering van het puin van sloopte wenningen. Rijnwetter op een nieuw broedwut. En spiekerbroeken als plafondisolage. Het nieuwe onderkom van de Boetenseerst van de gemeente Zuidwest-Friesland in Bolzet is het eerste circulaire gebouw van de gemeente. En Joert is de officiële iepering daarvan. Om de telefoon wethouder Henk de Boer van de gemeente. Een goeiemorgen.
4: Goedemorgen.
3: De nijbouw die zit op een nieuwe locatie, onder de ex-Marrewei. Het vier gebouwen in totaal. En dan ben ik benieuwd hoe dat eruit zocht. Kun je dat omschrijven?
4: Ja, dat is het centrale van het terrein. Dat binnen is eigenlijk de opslag van al het ark wat we hebben. Er zit daar een machinepaneel om boppen. En daaromheen is en aan de boetekant is een groot gebouwdeel set. Waar bijvoorbeeld onderhoudsrondes binnen van de boetenseers. En kantoren, een stuk kantoor. En daaromheen hebben we zo volle mogelijk willen we zo volle mogelijk een natuurlijk omzichtje aan om het hele terrein. Dus dat ziet het eruit.
3: Ja, en de 150 meiwerkers die ter Tafelhuizen binnen.
4: Ja, klopt het.
3: Dat binnen nogal wat.
4: Ja, maar uw boetenschijf is ik best groot. Zoals dat ze al bij de Hoorn hebben, ongeende onderhoud van wegen, bermen, strepen, mobilair, bregen. Hij bouwt onlangs de veerten, die is drieënomadeling, is groot en die heeft een soort onderhoudsmateriaal. Ja, dat komt daar alle keer te steken van de hele gemeente. Wij vinden het belangrijk om dat nou bij elkaar te brengen, zodat ik qua onderhoud bijvoorbeeld, alle goede aard bij elkaar hebben en de rompen hebben, zodat ze bijvoorbeeld aardbeeldtechnisch goed om materiaalwerkje kennen en zodat het samenkoor is.
3: En wat bad er mij de locaties van de boetenseerst in Heeg en Snits en Bolzet? Want die binnen nog vrijkamerlijk, hè?
4: Ja, nou de locatie in Snits, hè, dat we nu een beetje de centrumlocatie, ja, die komt vrij. We hebben op dit moment nog net het directe plan voor het terrein. Het is ook wat een snipperterrein, er zitten 12 plakken. Dus daar zullen we nog naar. De locatie in Heeg gaat op termijn voort. De locatie in Koudum die bloeit wel. Want we horen, ik nog wel, dat nemen we dan veel posten bij de boetenseers die ik te lonen ken. Omdat ze ons hoeven net per se alle jaar voort en dadelijk weer naar bal zit. Maar ze kennen zich op een boete, van niet een boetenlocatie werk verricht. Dus die locaties onder boetenseers die bloeien er. En Bolzen is gewoon het centrale punt, lijkt ik mooi centraal in de gemeente, van waaruit we heel snel, bijvoorbeeld als in de winterschurs naar de Zaltstruierij, vanuit het centrum kunnen we die Zaltstruierij snel regelen.
3: En ik begrijp je mij kwart, Nick. Begrijp je de vrachtauto's dat je die was gekend, maar Rijnwetter dat opvang is daar?
4: Ja, we hebben een heel mooi circulair verhaal om het gebouw in de Lizekin. We hebben bijvoorbeeld wat opslagtanks van Friton, die zij eigenlijk net niet droeken kennen. Die zit onder de grond, daar wordt een heel veel wetter opslaan en dat wetter, dat rijnwetter. Dat broeken we van het schermaatje van vrachtwagen, dus hele materiaal op strutten. Ja, er zijn binnen een heel soort circulaire zaken die we oppakken. De boetewand is alweer van koelcel-elementen bijvoorbeeld. Er is een heel soort houtbroed. Ik aan de binnenzijde, waarin we, als het in het gebouw schuurt, dan schuurt naar het plafond daar. Die ben volle meer iep, maar er is een soort houtbroed wat oerlwaaihelle is. We hebben grote vlakken in de rondes van de loodsisolatie. Ja, en dat is maken van twaalf gewoon spiekerbroeken.
3: En die wijze van bouwen, is dat een nieuwe norm eigenlijk, die je hem deel zetten nou?
4: Ja, nou, we hebben dat maar eens bouwen, Dijkstra Draaisma, oppakt. We hebben gevraagd van gewoon, wil je meer naar Sjen? Hoe kunnen we dat circulaire aspect in het gebouw brengen? Daar heb ik ervaring mee. En het leuke is dat we net aan het begin van de bouw helemaal fastline hebben hoe het gebouwd worden moest. Maar we hebben gedurende dat proces zien van wat voor materiaal binnen beschikbaar. Dat zorgt wel dat je als bouwteam continu share met ik in een merk wat lighter. Maar het zorgt er echt voor dat het een heel mooi circulair gebouw is. Maar een heel soort elementen die herbroek binnen. We hebben bijvoorbeeld binnen in het gebouw glazenwanden. Die komen met een squallen in Ljouwert hebben ombracht. Die broeken van Goldwaarde Hongers. Dus die ben ik van verschillende hechters. En dat hebben we gewoon in het gebouw past. Dat we herbroeken konden. En dan, ja, dan hoest het dus net naar te maken.
3: En Joert, we dat dus hier, dat mijn gebouw daar. De Sim Grewek geeft mij bij stilsteer mij een liedfeestje.
4: Ja, we willen de maaiwerkers van de boetenseerst echt even in positie brengen. Dus we iepen het mooi, we doen mooi, maar kolonnes, auto's geven naar die boetenseerst daar rieten van die verschillende kanten. En dan zullen onze boargemaster Jan Rietske de Vries, die zullen de bouw iepen. En dan zullen ze de naam onthullen. Van een PR Oel is rond, de naam van het gebouw zelfs. En daar maak je even een liedfeestje van. De Gerre, maar de medewerkers van de boetertje eerst.
3: Nou, mooie dag om ze even in het zinje te zetten voor de dadelijks der. Dus bij het nieuwe gebouw van de boetertje eerst van Zuidwest-Friesland. Dieren, dank voor nou, wethouder Henk de Boer.

0: Het is Nancy Sinatra. En Sugartown in the Fire, that's Don't Get Me Wrong van The Pretenders.
1: De media van de morgen.
0: En dit is de stem van Feike Wouda.
2: Nou, sure, so. Ja, de kranten die binnen bezwaren, dus ik heb ze er even bij pakt. Strengere eisen aan herkomst van militair materieel, dat schroot de Telegraaf. Ja, we moeten beter uitzien, we hebben materiaal bijhelden. En dan vooral dat we net afhankelijk worden van landen zoals China. Bigelies dat er Chinese supervezels nodig binnen voor kogelkerende vesten. En daar een radicale omslag voor nodig. Dan het NRC, die had het over ja, Nepal. Ja, na de ramp rest Nepal rouw. 4 weken na de ramp, huizen vol modder, zoektochten naar informatie. Ja, we hebben nog heel veel mensen vermist, want als ik zus wat er al in onderen kwam is, van die bergen al modder en alles, dan ja, er worden dus nog heel veel mensen daar vermist. Dan voorop het AD een foto van onze premier Jetten. Die had een dijk in Meirum, een oefening van het leger.
0: Ja, en ik zeg een foto van hem voorbij komt en ik weet niet waar mijn oren is bedoeld.
2: Ja.
0: Van die gluurbril. Ik denk, ja. Het Rob Jetten nou, zo'n gluurbril?
2: Nee, dit, volgens mij is dit zo'n briltje, dan kan je er een drone mee besturen.
0: Oh.
2: Just weer die drone vliegend.
0: En gluren, maar dan op een andere manier.
2: Ja, nou, ja. Hij doet wel meer met AI hack me vertellen dit. Dus.
0: Nou,
2: ja. Dan ja, laat meer gedetineerden overdag naar hun werk gaan. Dat is een pleit van Wim Saris, en dus de heeste ambtenaar van het gevangeniswezen. Hij pleit het voor een gevangenis light. Een korte gevangenisstraf maakt meer kapot dan hij waard is, zei het is een man. En hij zei dus van, nou, meestal dan een licht vergriep, is maar. Dan zoen ze dus ijs, maar een soort van enkelbaan of zo, zoen ze toch naar hun werk matten. En dan net verst achter de tralies.
0: Ik dacht dat ze er door gewoon niet op letten of zo.
2: Nou ja,
0: sure.
2: Nee, dat nog niet.
0: Nee.
2: Nou, dan zwaar je nieuwe regels voor green en reclame. Die binnen een grutte zwaarig voor ondernemers. Dit kan financieel bijblijven hoeven. Vanwege Europese eisen moeten bedrijven hun labels, verpakkingen en websites aanpassen. Adverteren met duurzaam, een groen logo of een bos afbeelden mag niet zomaar meer. En eind september viert Nederland dus een Europese richtlijn in. En die verbiedt het zogenaamde greenwashing. Dus dat is zij van als bedrijf, oh, ik ben zo green, maar dan best het dus net. Nou, ben in netopvang verbloven permanent in een onveilige situatie. Des groot trouwoe. En de Volkskrant daar besluit, veto verlamt VN al jaren. Ja, deze week dan is er weer een vergadering van de Verenigde Naties. De algemene vergadering in New York. Ja, een heel soort landen die vinden dat de 81-jarige organisatie net langer functioneert. Maar ja, het veto-rjocht, dat stiert hervormingen in paard. Want elk land kan dan zeggen, nee, dat we net. Nou, ja. Ben je maar trots, denk ik, met Nijs.
0: Dat lijkt me een goed idee. Het Nijs van de NOS, dat komt erom.
3: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en

0: 92.2 FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. En ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
1: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes, en dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En naast de invriezen van de morgen houdt er een man uit Taiwan die een eerste centrum in Twizel begint. Want kijk, de bedoeling van is dat juist haast. En deze komt trekken, hoor.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
6: Hey, ik kan hier even stelen met het apparaat.
7: Nou dan?
6: Die blaren krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten krijgt wel van die bedrijf al?
7: Nou ja,
6: Hast de jest-actie van Omroep Friesland als jongen?
7: Nee.
6: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Shen.
8: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier naar omroepfriesland.nl/reclame.
9: Friesland van de Moor.
10: Maar eer iets zijn.

0: Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Finally, we got started and dreams become true.
0: Een man uit Taiwan die begint een hiestecentrum in Twiesel. Op dat ASK-me is dat juist aangesneden hier in Friesland van de Moorn. En we praten ook over een wethouder. Die vertelt over de moeilijkheden van wethouderwijzen op een waterloon.
4: Diezelfde mensen waar je de ene dag tegen moet vertellen dat iets niet mag. Hè, in het belang van. Die mensen kom je de andere dag in de winkel gewoon weer tegen.
0: Ja, die komt gewoon wat in bij de boodschipjes. Fijke soestek zien komen kennen bij de waterskipjes. In bepaalde gebieden.
5: Jazeker. Ja. Ja.
0: Daar hadden we het net over volgens mij.
5: Nee, maar dat gebeuren.
0: Ja.
5: Dus, ja. Ja, er komt een supercomputer voor een AI-fabriek op de campus van Rijksuniversiteit Grijns. En FIFA-voorzitter Infantino die is hier te hebben voor verorings.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Of er een verroring in het waar komt, dat weet dit gewiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, de bewolking gaat de oer houden, al valt er ook uit een trog een gatje voor de zinnen. Voor het grootste part is het droeg en wordt het maximaal 18 graden bij de zwak ontmatige meest westelijke wind. Jongen, vannacht ook een soort bewolking, maar mogelijk ook mist onder een opklaring. En verder is het kalm waar en op zijn kortste 13 graden. Morgen is het wikselend broen, maar soms een spot stoorrein, maar ook een glimke zinnen. Het wordt dan maximaal 18 graden bij de matig want vrij krachtige zuidwestenwind.
0: In Twiesel komt een hierste educatiecentrum dat opgericht is door een man uit Taiwan, Jozef Tjuhiter. Tol violin kwam hij voor het eerst in Nederland en zo'n tijd had hij er eens alle jaren wel geweest.
7: 12 years ago, the first trip I came to the Netherlands, the first place is Friesland. Friesland. And I live here maybe each time 3 weeks. And I come here always about four times, 3 or 4 times a year. And I get more and more enjoy. I love this place.
0: How happy are you?
7: I'm really exciting. I'm so touching myself. Finally, we spent so many years time. Finally, we got the permit. We got started the project and dream become true.
8: Nou staan we hier in Twiesel in de Waarden en daar besluit een Taiwanese man. Ik wil hier een hinder educatiecentrum hier beginnen. Nou, jij bent een vriendin van hem. Jij hebben hem hier begeleid. Waar komt dat bij?
9: Nou, dat is eigenlijk best wel een heel lang verhaal. En dat wil ik ook graag even vertellen. Zoals de Kraget had in zijn speech. Hè, in zijn vrije letter leeft hij begonnen met hinderrijden. Dat was hij 50. Hij is nu zo'n 60. En hij wil hinderskeepen. En ik ga een hele bevriende dierenarts. En die had me bellen. Hij zei, Linda, ik heb een man in Taiwan. Dat is een oudere man. Die met brave hinders haar. Kist om je helpen. Nou, ik zei tegen hem, dat ken ik. En in 2013, in oktober, ik kan het nog heel goed heugen, hadden we 2 hinders voor hem ophellen. En eigenlijk, die transactie is eigenlijk onze vriendschap ontstaan. Dus daarna hebben we net protestaken daar meer in die, maar meer een vriendschap hebben we gekregen. En nou, toen in 2022 kwamen we weer en toen hebben we dat nou, wat bepraat. Ik zei, wat denkst dan, wat vind je dan? En waarom Friesland? Nou ja, de historie, de Friese hinders, maar ook het landschap. We hadden natuurlijk een prachtig mooi landschap. De vriendelijke mensen, die vond het gewoon heel apart dat ik op straat zei van hallo. Hij zei, kist die mensen? Nee, ik zei, maar wisten ze gewoon even hallo, goeiemorgen, praat je meisje. Dat is gewoon heel normaal in deze omjouwing. En dat vond ik zo vriendelijk. En ik ben eerlijk, je had naar meerdere locaties schoen. Ik mijn oren mensen, hè, had ik mij in Duitsland had schoen naar locaties. Maar uiteindelijk is het dus hier in Twiesel te lonen komen of all places. En ja, hier het gevoel van, dit is mijn thuis, dat doet mijn denken om mijn mem, om mijn zussen, om mijn broers. Dus Taiwan, dat is eigenlijk best een heel verhaal, maar...
8: Taiwan in Twiesel, goed.
9: Ja.
8: Hier achter jou komen 2 stables, is maar, en een educatiecentrum. Ja. Ja, dit plan, ja, dat borrel al even leuk.
9: Ja, dat had best wel wat lang door. En dat is natuurlijk ook logisch. Want door had mijn hele protte dingen te krijgen. Protte regelgeving natuurlijk. We hadden natuurlijk een prachtige natuur hier. Dus je mag goede dingen doen. Er moest ecologisch onderzoek komen. Zo werkt dat gewoon in Nederland. Maar gewoon rustig in tijd nemen. Maar voor de mensen eromheen. Hè, de mensen die het bouwen maten. En de architecten en alle horen. Had het natuurlijk een protte stress opleverd. Voor mij eigenlijk net. Want ja.
8: Johine had daar geen invloed op.
9: Ja, ik had daar geen invloed op net. En het weet je. Dat zei ik tegen hem. Ik het enige wat ik die dwangen is die biestie. En ja, als vriend zijnde dat de Gonza is in Nederland. Daar kist er gewoon niks om vrooien. Dus,
8: maar goed, wat kan mensen hier nou aanst nou ja, verwacht je in een zin van, ja, de kist daar ging de steen, maar er komt ook een heel squallenstik bij, want Joe had in Taiwan 60.000 studenten onder hem, zeg maar, of organiseert er onderwijs voor. Ja. Ergens is dat toch dat internationale, dat is toch heel bijzonder.
9: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Dat vind ik natuurlijk zelf ook bijzonder. Ik vind het ook bijzonder dat hij dat zo doet. En inderdaad, er komt hier een rehal van 20 bij 60. Er komen stallen voor een jongetje hinders. En hierachter komt inderdaad een educatiecentrum. En dat willen ze zo breed mogelijk uitbreiden. Zeg maar. Dus net alleen voor de hinders, maar ook voor de natuur en hoe die we daarmee omgaan. Daar had er echt super mooie ideeën voor. Wat dat betreft, ik denk dat deze man een hele onwens wijze kan voor onze omjouwing. Dat absoluut.
2: De media van de morgen.
0: Hij vond super mooie ideeën en er sprong wel iets naar een supercomputer.
5: Oh, Erit, doe wou vragen waar ik bij zit.
0: Ongelooflijk.
5: Nou,
0: Erik zei dat het nee,
5: ja, die zoen die helpen.
0: Die bellen.
5: Kennen. Ja, zo, oh, dat wil mij ook bellen.
0: Oh.
5: Ja, de supercomputer voor een Nederlandse AI-fabriek die komt op de campus van de Universiteit Grains. De AI-computer maakt een boost aan onder de Nederlandse kennis-economie. En op termijn met de verschillende organisaties gebruik maken van die technologie om AI-toepassings te ontwikkelen en te testen. Onder andere het ziekenhuis in het universitair ziekenhuis in Grains. Het loonjoen, wij willen hier. Ik wil mij on de slag. En ja, de Nederlandse Oriet die hoopt het met deze supercomputer de afhankelijkheid van boetelandse AI-bedrogen Lietzer te meiden. De computer in Grains die wordt in de ring van 2022 opleveren. En ja, vanaf 2028 clear voor gebruik. Dat is nog vrij rap voor zo'n supercomputer.
0: Ja.
5: Ja. Nou, die computers die worden onder andere gebruikt voor waarsverzissings, wetenschappelijk onderzoek en het controleren van kernreactoren. Maar ze kennen dus ik broek worden om zwieren AI-algoritmes te trainen. Ja, de drie krachtigste supercomputers die staan uiteraard in de Verenigde Staten. Maar goed, wij krijgen nou dus ik zo'n apparaat. En ja, dat maakt een boostje aan dus. Dus ik ben benieuwd. En dan maak ik Lirita innovaties.
0: Ja.
5: Want ja, die komen nou ook vooral uit de Verenigde Staten en China. En ja, nou, maar, het is nou een besluit trouwens van het kabinet Schoof.
0: Oh.
5: Ja, ik weet niet of we die al hier nog voor het netvlies, hè?
0: Ja.
5: Kabinet Schoof, dus, maar goed. Dus die vond ik van, we zijn te afhankelijke rekken van Orlan. En dat maakt hoors. Dan, ja, Gianni Infantino. Ja, de FIFA-voorzitter. Die wil nou oerlissen met de oerkoepelende confederaties. En nationale boen oer hervormingen van de mondiale voetbalboen. Het die voorlijn in een brief onder 212 oorsletten boen. En ja, Infantino die stelt in het brief ik voor om een extern onderzoek te doen naar de wijze waarop de mondiale voetbalboen belangrijke besluiten neemt. En hij erkent dat de aanpak van zijn intussen inlutsen plan om ja, dat vierde commercie te litten tot bezorgdheid hebben geleid. Nou,
0: oh, ja.
5: Dat is nog vrij... ja.
0: Een understatement.
5: Een understatement, inderdaad. Want de plan van Infantino om die commerciële rechten te verkopen om particuliere investeerders, die laten dan heel soort kritiek. Onder andere de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond, die het vertrouwen intussen op zijn in de FIFA-baas. En KNVB, die wil ik van Infantino, die stelde eerder voor om een internationale voetbaltop in Amsterdam te houden, om over de hervormingen van de FIFA te praten. En het liep erop dat Infantino met deze brief toch een beetje zien hoe het redden wil.
0: Dat wonderlijk. Ja, dat ze mocht al lang zitten bloot, ondanks al die schandalen. Je hebt gewoon niet wel eens dat dan politici dan opstappen. Dat denk van, ja. Nou, dat...
5: Ja, ja, maar die weer nog kezen, hè? Dus
0: ja, ja, dat is,
5: ja,
0: dat is
5: die ken mij Jilt natuurlijk een heel hoop scoren, ja. En mensen beïnvloed je. Ja. En dan ben je toch altijd wel mensen die hem toch wel weer stiepje. Dus, maar we zullen dus maar weer houden, wat dit opsmiet.

0: Sam Fender.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: En Olivia Dien en Rainy en wie dat. Politiek op de Friese eilanden, dat is heel oors als in gemeenten op het platteland. Dat zei Johan Hagen. Wie 26 jaar lang actief in de gemeentepolitiek van Schiermonnikoog. De laatste 8 jaar als wethouder. En dat wie net altijd makkelijk.
3: Schiermonnikoog is de kleinste gemeente van Nederland. Prachtig mooi eiland. Waar de mensen allemaal bovenop je lip zitten. Hè? Ik zeg wel eens een keer, we hebben geen 9 raadsleden, maar we hebben 970 raadsleden. Want iedereen leeft mee en iedereen... Dat is heel mooi, maar is ook wel eens heel lastig. Maar diezelfde mensen waar je de ene dag tegen moet vertellen dat iets niet mag, hè, in het belang van, die mensen kom je de andere dag in de winkel gewoon weer tegen. En dat maakt het wel eens ingewikkeld. Dat is best een uitdaging, vind ik.
4: En vroeger was het eigenlijk een stuk normaler dat wethouders ook echt van het eiland zelf kwamen. Maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Heb jij daarin ook voordelen ervaren dat jij als eilander wethouder mocht zijn?
3: Ja, vind ik wel. Ik woon nu 49 jaar ongeveer op dit eiland. Dan weet je echt wel... Heel veel van het reilen en zeilen. Je kent heel veel mensen. Je kent een stukje historie, hoe dingen ontstaan zijn. En dat neem je wel ook mee in jouw besturen. Dus ik vind dat een groot voordeel. Aan de andere kant is ook, wethouder zijn wordt inmiddels wel echt een vak. Het is niet zo van, ik ben een paar jaar raadslid geweest en nu weet ik het wel en nu kan ik ook nog even wethouder worden. Dat is niet meer zo, want het wordt wel steeds complexer. Dus dat we tegenwoordig steeds meer naar echt de wethouders gaan die echt het vak goed kennen, snap ik wel heel goed.
4: Ja, en was het dan ook een, tot op zekere hoogte misschien een opluchting om dan met pensioen te kunnen gaan al die jaren?
3: Nou nee, niet een opluchting. Ik heb het met heel veel plezier gedaan tot de laatste dag aan toe. Aan de andere kant, ik ben nu 71 en dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, nee, nu is het wel klaar, nu is het wel goed geweest. 18 jaar raadslidmaatschap en 8 jaar wethouder en dan met je 71, dus dan mag je denk ik wel afscheid nemen. Dus die keuze heb ik gemaakt.
4: Ja, en de politiek die loopt nog door in de familie, want je kleindochter Bente, die is kinderburgemeester. Hoe is dat voor jou om dat te zien?
3: Nou, dat is natuurlijk prachtig. Het laatste ruim half jaar, bijna 3/4 jaar, dat zij dan kinderburgemeester was. Dat je toch met de belangrijke dingen die ze spelen, zoals bij de installatie van onze nieuwe burgemeester, dat je daar met Bente als kinderburgemeester en ik als lokale burgemeester samen met de ambtsketen omsta. En ja, dat zijn wel hele leuke dingen. En ook op jouw afscheid, dat zij dan daar ook jou toespreekt. Dat, ja, dat doet je natuurlijk als opa ook best niet.
5: Waar is dit van?
6: Is onder op Friesland.
5: Oké.
1: Friesland van de Moon.
7: Het is, om het netjes

0: Big Yellow Taxi. In de uitvoering van zelfs van de Counting Crows. En van Scherpe Eer op de achtergrond, hier is de Vanessa Carlton. En die kennen we natuurlijk van. A Thousand Miles. En als is het je tijd voor het nijs. Ik zou zeggen, de rest van Nederland, maar dat is natuurlijk helemaal net zo. Ik hoor Friesland wij. Fijke, jij staat.
1: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en daar ging er in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
2: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
5: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Hey Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is Jelven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. Ik begin trouwens even met verkeersnijs. Want ik zie dat het op de A32 onder Jereveen stiet het weer vol van Wolvegeer naar Jereveen. Zo'n kilometer file, 18 minuten extra rijstiet. En ik richting Grijns op de A-Zoon stiet het stil. Tussen Frieske Pjel en industriegebied Westpoort, 1,5 kilometer. File, 15 minuten extra rijstiet. En dan geven we nu naar het orenijs. Michiel Schrier is door de gemeente hier van Westellingwerf voordroegen als nieuwe burgemeester. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Richard Bos, maakte dat justitium bekend.
17: Vanavond heeft de gemeenteraad van Westellingwerf besloten om de heer Michiel Schrier aan te bevelen voor benoeming tot burgemeester van onze mooie gemeente. Zijn betrokkenheid bij de regio en alles wat daarmee samenhangt maakt hem voor Westellingwerf een bijzonder passende kandidaat.
16: De 54-jarige Schrier is nu nog burgemeester van Vlieland. Jeder, wie hier voor de SP gemeenteraadslid in Smellingenland, statenlid en deputière. Schrier volgt Stineke van der Graven op, die het in Maaienvlien hier waarnemend burgemeester waard naar het voortgaan van André van der Nadort. In totaal hier 20 kandidaten wil eer naar de burgemeestersfunctie in Westellingwerf. De beneming van Schrier wat officieel nog goed gaat worden door het ministerie van Inlandse Zaken en de Kening. No Freed gingen 28 appartementen in de verkeep die het bouwt binnen in de Jedere V&D in Ljouwert. Het gebouw is bot verroren, maar in je ding is hetzelfde blun, zei het projectontwikkelder Albert Adema.
18: Als je de winkel voor ogen hebt, dan kom je niet veel meer tegen. Maar wat je wel tegenkomt is trappenhuis. Die laten we helemaal origineel. Dus de travertin treden die uitgesleten zijn, dat krijgen we in een nieuwe situatie, krijgen we dat allemaal weer terug.
16: De dwarren van de V&D in Ljouwert ging het Sienlien definitief dicht nadat het winkelbedrijf failliet ging weer. De bestuurder van de auto die daar aan de snij belutsen wie bij het ongeluk op de N83 bij Abelskeer is onholden. Dat meldt de politie. De 32-jarige man uit Hoofddorp is oppakt voor het rijden onder invloed van verdovende middels en voor misleiding. De man hier boppen dat een celstraf van 200 dagen iepensteen. Hij is bijna naar het bureau en zit vast. De man bedarren met zijn auto op een kop, krijgt nu ook de dik. De N83 wie een skof dicht voor het orenverkeer. En wat altijd al een stukje Olympisch retreat-skietnis in huis hel je wollen, die krijgt nou de kans. Shorttrekkers Jens en Melle van Wout stellen een Olympisch retreatpak beschikbaar voor een verlotting om geld op te hellen voor een nieuwe skielerbaan in haar wijnplak Sint-Jansgeer. Het pak is vrijlits, zei het Jan van Wout.
6: Ja, het is een vrij klein pak. Het moet gewoon heel strak zitten. En het heeft ook speciale aerodynamic mouwen erop zitten, zodat de lucht goed getransporteerd wordt. Zodat ze nog extra tiendes of duizenden secondes kunnen halen om toch eerder over die streep te kunnen komen.
16: Het initiatief om de cliëntenverkeping kan van de jongens zelfs, zei hij Jan.
6: Anders blijft dat bij ons liggen. En ze hadden zoiets van, ja, het is zo bijzonder eigenlijk wat we daar hebben gedaan. En wat het dorp voor ons heeft gedaan. Hè. Dus de huldiging, tent opgezet, het hele dorp was versierd. En toen zeiden ze bij zichzelf, ja, we willen dit gewoon kijken of dit een goed doel kan hebben voor het dorp. Zodat we inderdaad iets mee kunnen realiseren.
16: In oktober worden de verlaten cliënten persoonlijk oorlangen onder nieuwe eigenaar, toch de shorttrackbroers Jens en Melle van Wout.
0: En mocht het nou echt om die aerodynamische mount te aanwijzen, dan steen ik op Temu voor 12 euro.
16: Ja, maar dan die net een Olympisch goud.
0: Nee, en dan zet ik een shirt aan vast.
16: Nee, ik net.
0: Nee, dan staan de mouwen.
16: Ja, maar dus, heb je wel wat met aerodynamica, of net?
0: Nou, ik vind het
16: helemaal mooi over die mouwen aan het
0: eten. Aerodynamische mouwen, dan heb je mij, dan heb je me te pakken.
16: En dan wist je nog jeder, Erik, maar het betekent.
0: Ja, nou, goed. Fijke, dank u wel.
19: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Var Elsen hier.
20: Kom Thomas je 21 vier. De knappe klinkerbron van agrarisch geschouw op jouw. De grootste landbouwbeurs in Nederland die hier beloft met meer dan 100 standhouders. Je winnen van het welkom van morgens Johan op middags jouwe vieren.
21: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwe, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Werge.
22: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon, in dit maar mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zijn. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
0: Dadelijk dan binnen we in de pijn. Of tenminste, Gurbe Douwstra die is daar. Als eerste muziek van hem. En dan eerst iets voor het waar meidjitske. Goeiemorgen.
25: Een hele goeiemorgen.
0: En hoe zetten we de cd uiteen?
25: Nou, had ik nou even naar boeten zorg, dan zorg ik toch richting het eerste nou wel wat mooie kleurken, nou verschien om de horizon. De zinnen die komt op het stuit op en er ben wat opklaringen en eerstelijk van u. En ja, daar prikt de zinnen dan toch nog even mooi tussen terug en de jou dan nou die kleuren. Want ja, bij u is het toch wel oewagend beroen. En verder, ja, we zetten de dij nou wel droeg uiteen. De bewolking oerheerskert erbij en verder qua temperatuur, nou, die binnen normaal voor de tijd van het jaar. In Bakkeveen wie de minimum temperatuur op zijn leegst, met 10,1 graden. Daarna hebben we de pijn, 11,8. Graus zit op 13,2 als minimum temperatuur. Skielge 14,2 en dan Dwaaien bij 14,3. En de minimum temperatuur bij Laaksum wie 15 graden roen. Verder, ja, de dij zet dus het wol droeg uiteind, maar de bewolking oerheersken erbij. En vindt het is heel kalm. De wind is er echt wel even uit. Nou, en dat smiet zei jou bij de man die het een temperatuur op van zijn tredje rond 16 graden. De bewolking bloed oerheersken als zullen ze nou dan ik wel eens even een gatje voor de zinnen hier op me letten worden. Dus ja, een glimp zinnen, dat zult ik zeker wel eens het vaakst van de midden. En daarbij, ja, een dripke rijnwetter is net heel en dal uitsletten. Maar ik verwacht je dat het op de meeste plakken heel vaak droeg wijzen zullen. En hellen we van een beetje een maximum temperatuur van zontje rond 18 graden. Nou, ik jong en vannacht amper wien. Het lijkt het erop dat het bij ons wel beroen wijzen zal. Hele grote wolkenvelden hebben. Tussen toch een enkele opklaring. De meeste toch wel in het eerste en derde zal dan ik wel mist ontsteken kennen. Dat gaat vrij vlot, omdat de lucht waarin we te landen komen, die wordt heel tijd warmer en vochtiger. En dat zie ik weer waarom onder minimum temperatuur voor komende nacht. Want die leidt tussen de 13 en 16 graden. Dus dat is dan wel wat onder de hege kant voor de tijd van het dier.
0: En je had vanmorgen ook de temperaturen wat onder de hege kant blijven?
25: Nou, de maximum temperaturen die binnen normaal voor de tijd van het dier, die lezen normaal wij is het een graad, dus 18 en morgen leidt het op 18 of 19 graden. We hebben morgen ik te krijgen met een heel soort bewolking. Het is echt wisselend beroen. Dat betekent dus dat we bewolking hebben op verskate hichtes. Dus ik ken wat lege bewolking bij zitten. Maar ik wil wat hege bewolking. En een dripke rijn daarbij is dan ik net uitsletten. Dat zal morgen misschien wel eens wat vaker gebeuren kennen. Dan heb ik het echt hoe stoorrein. Dus als de bewolking echt heel bot naar onderen komt, dan soort ik wel eens even wat wie het onslaan kennen. Zijn we dat eigenlijk een beetje beschermd? Nou, de zuidwestelijke streming die viert dus warme en vochtige lucht aan. Die wien is matig gewoon vrij krachtig bij. Dus een maximum temperatuur van 18. Misschien nog 19 graden. Als de zin het echt, als er echt een grut gat in je litten wordt voor de zinnen.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
25: Nou, op tongetje dan hebben we, uit een joentiert en een nacht maar een steuring hebben we dan op tongetje. Dan staan we alweer heel onder invloed van een nijhege drukke biert. En dat zullen we gelijk merken. Want de zinnen litten alweer vol de vaker zien. Het liek het ik een heel dal droege dij te worden. Of het bloed en ik heel dal droeg. Ik voor de dagen daarna. De noordwestelijke wien, die is wel behoorlijk onwijs. Dus op tongetje nog wel aardig wat wien en zijn 18 graden. Op vreet en sneu, dan zullen we de zinnen nog weer wat vaker zien. Zuidwestelijke streming op vreed, zwak ontmatig en dan zo'n 19 graden. En op sneunde komt er alweer een graad bovenop. Maar een hele mooie afwisseling van wolken en zinnen. En dan letter in de joentiert of in de nacht mogelijk een dripkerij naar de snijn. Maar dat zal in de nacht barren. Dus daar zullen we net een heel soort van merken. En verder, ja, dus het waar verbetert een wol van tongetje al. Maar joet en morgen, dan is het toch echt de bewolking die het wat overheerskert.
0: Kitske, dank u wel.
25: En een mooie duifje er.
1: Goeiemorgen.
2: Mooi dat je de radio aan hebt.
1: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Morgen.

0: Melee. Die toch een beetje klinken als een soort Keen. Klinken heel erg als Keen. Volgens mij in de tijd ik wel wat. Nou ja, de kritiek weet ik net, maar. Koos Djerre werd de inspiratie bij hem. Beeld to last, ja, dat is het niet eens correct. We zullen het nog hebben over de V&D. Een stukje nostalgie. Als de wanje was in dat iconische pont van de jaren V&D, onder Nijstedt in Ljouwt, dan is er een kans. Dit is een vredeking in 28 nieuwe appartementen die bouwt binnen in dat gebouw in de Verkeerp. Een verslaggever Dennis Sterpstra, die ging naar dat gebouw en kreeg een rondleiding van projectontwikkelder Albert Adema.
1: Dit was, we staan nu op de tweede verdieping en dit was gewoon verkoop. Je kon je kleding krijgen en schoenen en van alles wat je maar bedenken kan. Wat V&D in de verkoop had.
2: Zullen we echt nog dingetjes waarom van de oude V&D jaren?
1: Nou, als je zeg maar de winkel voor ogen hebt, dan kom je niet veel meer tegen. Maar wat je wel tegenkomt is trappenhuis. Die laten we helemaal origineel. Dus de travertin treden die uitgesleten zijn, dat krijgen we in een nieuwe situatie, krijgen we dat allemaal weer terug.
2: Er stond toevallig hier bij het trappenhuis. Het zit eigenlijk nog helemaal intact uit, hè? Het glas en lood zit er nog in.
1: Ja, het travertin blijft. Alleen de muren die zijn links en rechts met boom schors, stukwerk behandeld. Nou, dat wordt allemaal strak en vlak en glad. We staan hier in de kelder van de V&D. En die kelder die wordt straks gebruikt voor alle inwoners van Leeuwarden, waar ze hun fiets moeten gaan stallen.
2: Ik zag hier nog bugleaks en peerzuilen, maar wat grienig tegeltjes, glimmende tegeltjes erop. Wat zie je eigenlijk?
1: Nou, in de kelder daar heeft bijna alles gezeten wat V&D verkocht heeft. Wat de meeste mensen herinneren is dat hier een supermarkt gezeten heeft. Maar de schoolcampus heeft hier gezeten. De kofferafdeling heeft hier gezeten. Nou, bedenk het maar. Alles heeft ook in die kelder gezeten.
2: Dus je had nog een almeeske hun agenda vroeger hellen.
1: Zeker weten. Zeker weten.
0: Ja, ondenkers on de tijd dat de V&D nog te zien het in Ljouwt. Na meer dan 20 jaar had het dorp Ier weer een winkel. Het gaat om een antiek winkel. En dat wie er is altijd al een droom van de eigenaars. Of, nou ja, van ieder van de eigenaars, zei de ooreigenaar, Rob Schotsman. Nevens hem is het gebouw dat de nieuwe antiek winkel zit er heel geschikt voor.
3: Dit is een oorspronkelijk een winkelpand uit 1952. En zeker mijn partner die wil heel graag wat ze heeft gespaard 30 jaar lang laten zien. Prachtige interieurpareltjes, zoals ze dat mooi noemt. Patricia Baltus. En vandaar dat we zoiets hebben van, nou, dat is ook wat wij heel goed kunnen. Met name Patricia. Vandaar dat wij zoiets hebben van, nou, wij verkopen dan antieke vintjes, maar inkopen dat ook. En dat maakt het heel erg leuk.
4: En waarom denkt u dat dit gaat werken?
3: Ik denk wel dat het gaat werken. Omdat wat je doet. Inmiddels ben ik met pensioen. Ik was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Maar wat je doet is dat je ook wat geeft. Je laat wat zien. En dat merkte ik al met het aanleg van de tuinen hier in Ier. Dat was een geweldig leuk project, vond ik zelf. En heel veel mensen die komen naar je toe. Van wat is het mooi, wat wordt het mooi. Enorm veel gesprekken die daaruit voortvloeien. Nog nooit zo meegemaakt. En dan merk je ook aan die winkel. Mensen die hier komen, die zijn enthousiast. Je merkt, je proeft dat enthousiasme. Je proeft die bedrijvigheid. En ja, ik denk dat dat dan ook naadloos past bij de bewoners. We willen het ook dat het bij de bewoners past. Ik hoop dat het ook bijdraagt aan Minskip hier. Dus vandaar dat, ik denk dat dit wel een heel groot leuk succes kan worden. Met name een sociaal succes. En dat is ook onze bedoeling.
0: En dat zei Rob Schotsman, zijn verslaggever Lisa Tekema van Streek om erop RTV NOF. Ja, het is een nostalgische uitvoering wat dat betreft, die wordt Feike.
5: Ja, het ligt er 84 voor.
0: Ja, dat net.
5: 84, ja.
0: Ja, misschien komt de huis komt goed voorom.
5: Ja.
0: De V&D misschien ook wel.
5: Nou, waar weet. Ja, net als winkel, maar je kan

0: Nell Horan en Heaven.
1: De media van de morgen.
0: Fake, het nice door de media.
2: Ja, we kwamen er iets krek achter dat er verschillende grote tworen in bossen binnen in Europa. Van die klimtworen.
0: Ik vind het hoe het dan ook bij kwam. Net vanwege de nostalgie, denk ik. Maar we hebben
2: nou, wel een beetje, want we nemen wat vakantiefoto's om het liedje.
0: Beide een keer naar Denemarken geweest om in Wormin exact dezelfde foto's maken op een oplak.
2: Ja, nou, wij wieren op Rügen. Daar heb ik zo'n tour helemaal in het bos. En dan kan je dan op klimmen, heel heeg, mooi uitzicht. Ja. En door liefst foto's van zo'n tour in Denemarken. Maar dat liep er, nou, uit wie krijgen we dezelfde tour op een oplak.
0: Toch ergens ik wel teleurgesteld, want dan denk je origineel te wezen, hè?
2: Ja.
0: Twee kabouden exact dezelfde foto's maken.
2: We binnen oeral.
0: Nou ja.
2: Even zien, open huis in de Vlaswijk. Een van de beeldbepalende gebouwen in Sint-Anne-parochie. Sint-Anne, het jedere resthuis de Vlaswijk. En er wien dus een inren met je belangstellend. Die koen daar even zien in het historische pan. En vandaag zie ik in de kunde komen met de plan van grote verbouwing. Er komen 18 duurzame woningen in het complex. En het ziet er wel heel mooi uit. Hè. Dat maakt een beetje denken aan daar in Akrum. Is ik zo'n die gebouwen. Daar wien in zijn vlindwieken nog Iepenhoes.
0: Ja.
2: Dan voorop ik afnemende homo-acceptatie onder Friese jongeren. Op het Fries Dijblad dus. En dat is ik het belangrijkste nieuws voorop de Ljouwerter kranten. Acceptatie homoseksualiteit daalt al langer. Toon verhard. We merken het laatste jaar dat jongeren vaker boos worden. Nou ja, dan dat is net best nice even zelfs. Hè. Dat is juster naar boeten kwam.
0: Ja.
2: En dan ik nog 1,6 miljoen evacuaties in Japan om orkaan Duguan. Net Don Juan, maar Duguan. Inwoners van Japan die horen de paraplu in de omslag in verband met plotselinge hoosbuien. Ja, en als er dan eens een harde wind is, dan is die paraplu misschien beter even weer onder kant waan. Maar de windsnelheden die kunnen oprennen rond 144 kilometer in het oren.
0: Zo, dat is
2: ja. Dus, dat is wel even. Standby daar, inderdaad. Ja, dan in de krant ik het nice. Afgebrand bowlingcentrum trekt veel bekijks. Ja, een soort meesting hebben we herinneringen al eens verzels in dat bowlingcentrum.
0: Ja.
2: En we zijn maar even gaan kijken. Niet best, dit is iemands levenswerk, hè. Nou, dan schrijft de krant ik nog dat Ljouwerter tastellen. Dan hebben we het over de F-34's. Die blowen langer, volle langer, Russen bespioneren. Het kabinet het...

0: eens even erop uit. Andere dingen stiert dan ik als kop de boppen. En ja, ze is er mooi puutwest, Kopenhagen onder oren. En ja, ze zei ik, Jutta Leerdam, die houdt in ieder geval dit hier even mij op.
1: Ja,
0: ja, de concurrentiestrijd met Jutta Leerdam, die zal ik wel missen. Het gaat echt niet saai worden hoor. Dat is trouwens wel een iets misserke, nevens mij. Nee, een Friese kranten. Femke Kok is Friesinne, praat gewoon Fries. En die wordt dan niet Nederlands citeerd. Ik vind dat toch al die niet misserke.
1: Ja, dat ging goed Fries.
0: Ja, ze kennen gewoon goed Fries. Wist waar ik goed Fries ken?
1: Nou?
0: Arjen Overman.
1: Dat meest niet.
0: Jazeker.
2: Ja, hoop je verdeld maar.
1: Hij is dit wel klaar. Van hoor. Hoor.
2: Ja. Maar in Noffelijke muziek bij de koffie. En dat komt goed uit, want het is jouw nationale koffiedag.
1: Oh, dat is.
2: Dus, ja, dat is dan in zijn muziek sowieso goed. En we bellen je even mij een echte Q-grader. Dat is een soort finoloog, maar dan in de koffieverraad. Ben je maar een peer van op de verraad. En die zit in jou.
1: Ik hou de radio om. Wat ben je koffiebeerder op van de morgen?
2: Oh, nou, dan mag het even
1: naar. Dus ik moet even weten wat ik ga maken.
2: Mag het even naar Mark, Jere.
1: Goed idee.
2: Die vertelt dat.
1: Ja. Ja. Dat komt daar nog even bij in Node voor. Dit weer Friesland van de Moor van Juwet. Morgen, dan is Harmier en Fijke die er direct bij dan.
0: Nee.
1: Nee, wacht net.
0: Nee.
1: Nee, Fijke er net bij.
0: Ik ben een paar dagen vrij.
1: Nou.
0: Ja.
1: Fijke die er direct wel een keer weer bij. Daar duikt vast weer een keer weer op. Want net in Denemarken op een tour.
0: Ruggen, hè? Ruggen.
1: Een offerke dij. Doei.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Okay.
8: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar €100, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op €17,1 miljard. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot

0: Tot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt

0: deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Papendal.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: Fjouwerend Weinte Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De nije verkeerssituatie op de kussing in de N354 bij Jestrum is vredig om ongelokken. En mogelijk zelfs deerden, zei het plaatselijk belang. Dus het waar met Chitske, Nijs uit de Oren Media, met Fijke. En de eerste muziek is aan van Michael Bublé.
3: Voor een nije Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
8: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
9: Noi Friesland. Jacob.

0: muziek van Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Van Tolve,
1: Ian Oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de edition van 22 september. De nieuwe verkeerssituatie op de kruising in de N354 bij Jesterum is vlege ongelokken en mogelijk zelfs deden, zei het plaatselijk belang. En het drinkwater op het verste land van Friesland is vrij van PFAS, nog blik nu zonder ziek van Greenpeace. Op de Waadeilanden komt wel PFAS in het drinkwater voor. Hoe is het waarbedocht in kwad? Mij, Tjitske Wiebega, een goeiemiddag. Ja,
2: een goeiemiddag. Nou, er is aardig wat bewolking als kind ek uit een trochte zinnen. Het is verder rijstig waar, maar in zwak ontmatige zuidwestelijke wind. En je trocht noffelijk, maar zontje en nachtje graden. Jongen, en vannacht ek een soort bewolking, maar mogelijk ek mist onder een opklaring. Dus die het amper wien en op zijn kort is het dan een gratis stretje. Morgen is het wikselen beroen, maar soms een spot stoorijn, maar ek dan een glimp zinnen. Bij de matig rond vrij krachtige zuidwestenwien wordt het dan maximaal 20 graden.
1: Oort in oren. Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. De werkinrichting van de N354 tussen Nadburgen en Triesel is nou een dikke mannenkleer. De dik is volle veiliger geworden uit zijn Ian Kruispunt. Bij de aanslag naar gisteren mat je stilstaan op een 80 kilometer dik. Net wezenlijk en lippersgevaarlijk. Nevens Robert de Jong van plaatselijk belang van Jisterum en Schoelenborg.
3: Nou ja, wij zijn, want we hebben een brief gestuurd aan een deputaire, meneer de Vries. Maar een formele klacht over de onze kruising hier bij de Rijkswei met de Kooiwei. En dat had alles te krijgen met de verkeers- en veilige situatie die ontstaan is naar de herinrichting van de aanslagen bij het Wildpaad en de N354. En daar is nog van de kamp. Daar hebben ze het steek dat aan. Nou ja, sinds maar de aanslag bij de opperkoorten en richting Koort Sertillen, die hadden ze daar ik in mijn naam, deels. Dus onze aanslag is onpast hier bij de Kooiwei. Ja, alleen net ten goede.
4: Nee, net ten goede, want je zit nog heel tijd een bushalte. Daar stappen de bus ook nog gewoon. Maar die bushalte die rond, of eigenlijk die soort van verlengstrook van de bushalte, laat ik het samen nemen. Die rond terug tot aan de kruising. Ja, en nu is het echt nog een stapplak worden.
3: Ja, het is inderdaad de bus die kennen eruit. Of tenminste van de wei al meesten in- en uitstappen letten. En dan riet er de dik weer op, gewoon op hetzelfde plak eigenlijk. En van hen hier dan kon er mijn gangje zes maar invoegen. En dat stukje wat er mijn gangje invoegen kon, dat broeken we natuurlijk als uitvoegstrook. Formeel weet dat net, maar net wijzen. En Sanet Broeker, daar zit wel verschil in. Dus ja, wat in de praktijk gebeurde, weer dat we dat steekje broeken als uitvoerstrook. Maar ik word gedoogd door de politie. Ik had de politie wel eens achter me gaan en ik dan aansloeg en ik gang de uitvoegstrook, die geen uitvoegstrook weer, gang ik op. Ja, dan houden ze me net aan en joegen ze me een boete. En sterker nog, de lesauto's en dat soort dingen, die zijn ik het stukje asfalt leidt, dus broekert. Maar daarmee houden we de hoofdrijbaan vrij. En daarmee creëren we dus een veiligere situatie. En wat formeel net mij en het gebroek, dat ziet wel echt daadwerkelijk verschil in. Absoluut.
4: Ja, en nu is de dijk ongepakt. De hoofdfietsroute en de fietsstritten is wat Johan Lang, denk ik, niet mis mij, maar het gaat voornamelijk over die aanslag.
3: Ja, het zit er vooral in de kruising en die hoofdrijfietsroute, hoe dat dan ik maar precies heet, maar die leidt hier heel dicht tegen die komen. En dat zwaar het ervoor, omdat het alles wat hier op die parallel wij eigenlijk fietst en riet, had voorrang. Dat wie ik al zag, alleen in Verlene kon je natuurlijk dus stilstaan op die busbaan uitvoegstrook. Dat kennen we net meer. Dus wat we nou maten is stilstaan op een hoofdrijbaan en daar wordt 80 kilometer per uur rijden. Dus de meesten had ze net echt opletten en we weten misschien al meesten maar wel opletten. Dus, maar ja, wat ik daar in de praktijk gebeurt is ik wel zo was. Is dat vreugde om ongeluk. Want meestal met 80 kilometer in één keer in ankers. Want er staat in één keer in een stilvaaien. Niet wacht je maar voor verkeer wat op bijvoorbeeld de parallelwaai rijdt.
4: Ben je bang voor ongeluk?
3: Enorm. Ja, en dat is zonder gekheid. Dat, het is wachtje op ongelukken. En ik ben er bang voor dat het, nou ja, het meest zwarte scenario, dat het daar een keer mee aan in de cel. Want met 80 kilometer per uur ben je in de zijkant klappen of in de achterkant klappen of weet ik veel, ja, dat...
4: dat rent net altijd goed af, zo?
3: Absoluut net goed af. En vaak net goed af. En wist altijd dan ik nog een minuut waar ik mijn manoeuvre is, wat we hier ik een protesteren dat ze in één keer hoe de linkerbaan, of hoe, nou ja, hoe de het oren wijvak maten, het is geen linkerbaan, maar hoe de oren wijvak maten vanuit de Twizel. En dan komt krijg op dat moment ik een auto, ja, en dan wordt het frontaal bij de met 80 km per uur, dan hebben we een impact van 160 km per uur. Ja, dat is vrij hier om deren, absoluut.
0: Zij Robert de Jong van Plaatselijk Belang van Jistrum en Skoelenburg.
1: Nooi Friesland, Media Oershoch.
0: Mij, Fijke Wouda, een goeiemiddje.
5: Goeiemiddje.
0: Wat is buikoorvond?
5: Nou, ik heb twee bijzondere jochzaken voen. Er was een vrouw die hier haar ziek meldt bij haar werkjouwer. Ik wil je even laten weten dat ik de ziekte van Vijver heb en een zware keelontsteking. Ik ben op dit moment niet in staat om te werken. De huisarts heeft aangegeven dat hier niets aan te doen is en dat ik naar mijn lichaam moet luisteren wat ik wel en niet aan kan. En toen toch ze dus, of ze zei er ik nog bij van, door kleine inspanningen ben ik al moe en slaap ik overdag veel. Dags koos een pivik letter, koos een wommheid aan on een high rocks. En dat is een fitnesswedstrijd die de deelnemers 8 kilometer draven. En dat wordt al wisselen met verschillende sferen fitness onderdelen. En ja, er spelen al wat orendinkjes op de Eftegroen. Dus toen die workjouwer dat die jern kregen. Ja, toen hield hij zoiets van, ja, dit is voor mij de druppel. En die had hij op steende voet dien joen. Die vrouw zei nog wel, ja, maar ho even. Sporten is gezond. Maar ja. Nou ja, dus dat is eigenlijk het probleem net. Nou ja, die workjouwer die zei, dat vind ik net een goede verklaring. En ik ben het vertrouwen in die kwijt. En nou, zei ik hier dus naar de rechter. Maar die had zijn van, ja, nee, ho even. Die workjouwer hier genoeg redenen om die vrouw op steende voet dien te jaan. Dus nou, dan een oren bijzondere rechtszaak. Dat wie de man, een man die hier een hele dure piano, meer dan 20.000 euro hier die kocht. Maar die hier die telefonisch kocht. Hij wil in die winkel west.
0: Ja?
5: Maar het model wat hij hebben, dat wie er net. Die peer, nou, orenmodel had hij wel even lusteren. Maar nou, toen, even letter, een paar dagen later, had hij bellen met het bedrijf. Van ja, ik ging toch voor die, dat in een model. Telefonisch dus. En dat maakt het in dit geval een groot verschil. Want toen hij hem thuis kreeg, ja, toen dacht hij van, verrek, dat ding, dat klinkt wel heel goed. Nou, dus die wil hem dan waarom brengen. Want hij zei, ja, het is een telefonische overeenkomst, dan mij dat. Maar ja, de pianowinkel, wie er naar mij is. Nou, ik die ben naar de rechter gingen. En in eerste instantie kreeg de winkel nog gelijk. Maar nou, daarna het de hogere rechter, het gerechtshof, het zei nee, je wie inderdaad wel degelijk sprake van onkeer op afstand. Dus die man die moet die piano weer inleveren, die kennen. En dan moet er de prijs weer omkrijgen.
0: Ja.
5: Alleen nog, ja, mooi dat die uitspraak er is. Maar die pianowinkel is intussen failliet.
0: Oh.
5: Ja, dus wat die man om met die piano maat, ik weet nou dat, misschien zit er nog een van dat merk op Marktplaats.
0: Ja, maar krijgt er een ziel over dan?
5: Nee, dat hij maar een klapje bij de curator. Nou, dat is wel, dat is achteraan.
0: Achteraan sluit hij.
5: Zeker.
0: Eerst de belasting.
5: Nou, ja, precies. Nou, wat op vakantie gaat op in Zeeland, die maat er rek me houden dat hij zomaar een dere bruinvis of zeehoen ontreft. Want de kadavers van deze beesten die we net langer oprommen. Sterker nog, er plakken gecreëerd werd die besten, werd ze die besten del lezen.
0: Oh.
5: Ja, er is een project, Dood doet leven. En ja, die meesten die zeggen ik van het laten liggen van dode dieren is een belangrijk onderdeel van de kringloop van de natuur. Hierdoor zijn aaseters als de rode wouw en raaf weer terug in ons land. De aaseters verspreiden vlees en botten van de dieren, waardoor de belangrijke mineralen terug in de kringloop komen. Dus ja, er is wat voor te zeggen, verzels. Je maakt je misschien wel een beetje zwaar maatje voor de hobby's van deze meesken. Hij is bijvoorbeeld Otto de Kat van Natuurmonumenten. Die had een camera opgehangen bij een plak. En hij zei, ja, dan zie je bijvoorbeeld hoe een meeuw een darm uit een zeehond trekt. Nou, daar is een man enthousiast van. Ik weet net.
0: Ja, ja, nou ja, elk zijn hobby's. Dat
5: elk zijn hobby, wat voor films het is. Een man hoort nog shot, maar in elk geval. Het, maar is er dus om te denken. Nou, wat toch een beetje, toch, ja, net al te lekkere luchten, hè. Ja, de suikerbieten. Het is weer de suikerbietencampagne. En die gaat van start. In, ja, vooral in Grijnsland zitten ze daar nou wat van vernemen vanzelfs. Ik van de lucht natuurlijk, van de suikerbieten. En nou heeft Ian het er wat op betocht. Die heeft geen buienradar, maar een bietenradar. En dan is de zin van, waar is die bietengeur, waar is die nou goed te roeken en hoe sterk is de geur? Maarten Oostland heeft die website maken. En hij broekt ook kleurkes om de intensiteit van de geur on te jaan. Giel stiert voor vaag zoet. Donkergiel stiert voor duidelijk bieten. Oranje voor stevig. En als het dan heel peers is, dan mag de ruten even tegen.
0: Oké.
5: Ja.
0: Bijzonder. Nou, nog iets dan.
6: We zijn er bijna, hoor. We zijn er bijna.
5: Oké. Nou, haastand. Geertje, die zit er geen wat gebeurt je. Ja, even zien. Traaie deer in katten. Een boetenspiegel die trouw in waard. En een buske van, hem dat, van de buurman dat helemaal ontvladen rieden wie je. Louis uit Heense Molen, die het helemaal hand met het verkeer langs zien diekhuske. En het zelfbouwde flitskast in de tuin zet. Hij ging eerst aan de kant van de dik zet, op gemeentegroen.
0: Ja.
5: Hij dacht van, nou, het is haast weekend, dus die anders die zit lekker thuis. Maar ze dezelfde duinig. Hier ging je in onder de oren van, hup, wegwezen de ding. En in elk geval, hij had nou in de tuin zet en werkt het wel. Dus hij zegt, ik zit er echt al op een rem steen. En ja, dan is de vraag voor zelfs, zit ik echt een camera in? Daar laat ik me niet over uit. Dat is voor jullie een vraag, voor mij een weet.
0: Oh, dus dat doet geen uitspraak, hoor.
5: Dat doet geen uitspraak, hoor. Maar ja, hij had nou wel niet nice geweest met deze flitskast. Dus nou weet ze dat het echt niet aan is.
0: Ja, daar ben ik bang voor.
5: Nou.
0: Oké. Dank u wel.
5: Graag gedaan.
0: Mooi zo. Fijke Wouden, wie dat met het nice uit de Orenmedia. Het is 18 minuten na 12 en het drinkwater op het verste land van Friesland is vrij van PFAS. Doch blikt nu het onderzoek van Greenpeace op de Waadeilanden. Komt vol PFAS in het drinkwater voor. Dat is meer naar de muziek van Julian Lennon.
1: Goedemiddag.
7: Mooi dat de radio aanheerst.
1: Dit is Omroep Friesland.

0: Julian Lennon, de zoon van John Lennon en Too Late for Goodbye. Het drinkwater op het Vensterlaan in Friesland is vrij van PFAS, doch blikkend onderzoek van Greenpeace. Op de Waadeiland komt wel PFAS in het drinkwater voor. In het westen van ons land zit ook een soort PFAS in het drinkwater. Minister Karmans van Infrastructuur en Wettersteert had al reageerd op het Greenpeace-onderzoek. Hij vindt ook dat er minder PFAS in het kraanwater zit dan mat. Maar zegt ook dat het verantwoord is en dat de kwaliteit van ons kraanwater goed is. Verslaghouder Dennis Termstra vroeg het via de Nena Kreeft van Vitens hoe het kan dat er in Friesland geen PFAS in dat drinkwater zit.
1: Dat heeft echt te maken met de bron waar we drinkwater van maken. Dus in Friesland gebruiken we grondwater om drinkwater van te maken. En hier zitten hele dikke afsluitende kleilagen in de bodem. En die kleilagen die zorgen eigenlijk voor een soort bescherming van buitenaf. Dus verontreinigingen zoals PFAS, die zitten nog niet in het grondwater waar wij drinkwater van maken.
2: Nee, en dat is dus verderop in het land, is dat anders?
1: Op andere plekken in het land, en dan met name in het westen, wordt oppervlaktewater gebruikt als bron voor drinkwater. En op het oppervlaktewater wordt natuurlijk heel veel geloosd. Er is ook uitspoeling van het land. Dus daar zitten veel hogere concentraties PFAS en andere verontreinigingen al in de bron. En ze zuiveren er heel veel uit. Maar daarin zie je wel het verschil in waardes tussen bijvoorbeeld Friesland en het westen van het land.
2: Nou, en je zei de bronnen, je zijn nog niet verontreinigd. Ligt dat wel op de loer dan?
1: Nou, Vitens heeft een meetnet uitgezet over verschillende provincies en zo ook Friesland. En daarin meten we de kwaliteit van het ondiepe grondwater. Dus je moet je voorstellen, we halen het water dus echt diep uit de grond. Dat is soms wel tientallen tot honderden meters diep. Maar we willen ook weten van wat zit daar eigenlijk boven. En uit dat onderzoek van 600 meetpunten zijn we wel tot de conclusie gekomen van eigenlijk zitten die verontreinigingen al wel overal. Dus dat zit al wel in de bodem, maar nog niet in die bron.
2: Maar hoe kan het voorkomen dat het in de bron komt?
1: Ja, dat is echt een totaalverbod op PFAS en alle soorten van PFAS, zodat het ook niet in de bron komt. Want als het er niet in komt, dan hoeven wij het er ook niet uit te halen.
2: Nee, en niet overal in Friesland is dus groen. Het hele vasteland is prima wat PFAS betreft. Maar op de Waddeilanden was het wat anders. Bijvoorbeeld de Schelling, Ameland, die waren wel oranje of zelfs donkerrood. Hoe kan het dat daar wel veel PFAS in het water zit?
1: Ja, nou, het is dus eerst goed om te benadrukken dat al het drinkwater in Nederland schoon en betrouwbaar is en ook voldoet aan de wettelijke eisen die voor drinkwater gesteld zijn. Dus dat is even een belangrijke nuance. Wat je ziet, waarom er wat meer PFAS op de Wadden in het drinkwater zit, heeft te maken. Of eigenlijk kan je hierin goed zien hoe PFAS zich verspreidt. Dus op de Wadden zit eigenlijk geen industrie wat PFAS gebruikt, maar het vasteland wel. En wat er gebeurt is dat door middel van sea spray, dat zijn hele kleine druppeltjes waar water in zit, maar ook dus verontreiniging zoals PFAS, dat waait over de zee naar de eilanden, slaat daar neer en komt daar in de bodem terecht.
2: Maar hoe kan het dan dat hier niet op het vasteland zit? Want hier heb je ook wel veel uitstoot dan, toch?
1: Ja, dus hier zit het ook in de bodem, zeker. Dus ook in dat ondiepe grondwater waar we het over hadden. Maar dat zit door die afdekkende kleilaag, zit dat niet in de bronnen waar wij drinkwater van maken.
2: Nou, je zegt op de Waddeilanden komt dat dan terecht. Loopt het daar dan makkelijker de bodem in?
1: Ja, je hebt op de Waddeneilanden heb je niet zo'n mooie, dikke, intacte kleilaag zoals we hier in Friesland op het vasteland hebben. Dus verontreinigingen die kunnen zich ook beter door zand verplaatsen. En dat is dus ook de reden dat het bij de bron kan komen.
2: Duidelijk. En tot slot, moeten wij ons nog zorgen maken op korte termijn hier in Friesland?
1: Het drinkwater is en blijft betrouwbaar, schoon, veilig, gezond, lekker. Dus geniet er vooral van. Maar over die opstapeling van PFAS, daar moeten we ons met z'n allen zeker zorgen over maken. En het is zeker goed ook om te gaan met z'n allen voor een totaalverbod op PFAS.
0: Het is haast Jalwien en dadelijk het regionale nieuws met Timo Jepkema hier in Noord-Friesland.
3: Kristalmoline mail.
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
3: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
7: Doei doei!
6: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: FM.
3: Het is haast Jalwien. Het regen naar de Nijs, nou met Timo Jepkema. Een goeiemiddje.
13: Goeiemiddje. Een mooi het wat kemen. Kunnen verzwaren dat het zoutfabriek Friesia uit Haas voor eerst geen nieuwe zoutwinning beginnen mei onder de Waadzee. Pro-kemenlid Sjoukje van Oosterhout wil dat het kabinet eerst onderzoekje lid wat de nieuwe winning betjut voor de UNESCO-status van het Waad. Er komt de drie keer kwatten mij nijbelied dat al effecten op de Waadzee bijna besjocht. Als de mooie oornom wordt, mat Friesia dus langer wacht op duidelijk iets. Om het eind van de middag zult het wat kemen stemmen. Er komt een nieuwe opleiding voor koordirigenten in Noord-Nederland. Opleiding is dat een soort amateurkoren moeite hebben om een goede dirigent te vinden. De cursus moet nieuwe mensen kleermeidje voor het werk. Deelnemers leren onder oren hoe ze een repetitie leren en een koor aansturen. De opleiding begint op 3 oktober in Assen. Drie jonge Friesen doggen van Jotal mei om een bijzonder WK in het Chinese Shanghai. Het gaat om de World Skills, het WK beroepen. Amber van Gosliga uit de Hommets komt als monteur van mobiele werktuigen uit. Gerry Smedes uit de Veenhoop als kapper. En Rodé Smit uit Drachten als gastvrouw. Alle drie studeren ze om Virda. In Shanghai doggen zo'n 1400 jongeren uit meer dan 20 landen mei om wedstrijden in 59 verschillende beroepen. En het voetbalseizoen is nog maar krek begonnen, maar van Lac Frisia uit Ljouwert zou het al een succes worden kennen. De club speelt de laatste ronde van de KNVB-beker. Plaatsing van dat H-toernooi zou een bekroning wijzen op de toch al bijzondere jaren van de Frisiaan. In 2023 degradeerde de club nog naar de derde klasse, maar na drie kampioenschappen after record is Frisia nou de eerste club uit Ljouwert die in de vierde divisie speelt. De wedstrijd van Jong begint om 8:00 in Noordwijk. Tot zover.
3: Oké, Timo, dankjewel. En meer over dat laatste onderwerp, Lac Frisia. Meer dadelijk hier in Nieuwe Friesland. Dadelijk is het waar met Jitske over 10 minuten.
14: Kom je mee, ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
16: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
17: Goeie, het verteert om eerappels, bieten enzovoort van het loon te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen klaar worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem sjoeg uit, hè? Oh ja, krijg een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen. Mooi zien.
7: komt Thomas je 21ste vier. De knappe klinkerbron van agrarisch geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland die in hier beloft met meer dan 100 standhouders. Jovina van Hessen welkom van Moorsnjogen op Mythisch Jelve Fiem.
18: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Werge.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
21: Hey! Ik ken hier even steen met het apparaat.
22: Nou dan?
21: Hast de Yes-actie van Omroep Friesland als jongen?
22: Nee.
21: Nou dan zoek Terna gauw even naar Sjen.
23: Lisse Yes profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
20: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
24: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
25: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
24: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
25: Sjonge jo, ik mij.
26: Noe Friesland.
27: Jacob Stelwagen.

0: Wijkcomplex De Vlaswijk in Sint-Anne wordt renoveerd. Maar voor het zover is, mochten bewenners, oud-bewenners en onwenners nog één keer binnen zijn. Noordwaar bedocht. Tjitske Wiebenga, een goeie meidje.
1: Een goeie meidje.
0: Ja, we wien just er alweer wat in de war. Want Jan zei de astronomische jest begint dan begin 20ste.
1: Ja. Ik
0: kreeg wat reacties. Nee, het is de 24ste.
1: Ja.
0: Nee, het is de 22ste. Het is doodverlossend antwoord.
1: Ja, dat heb ik. En dat, ik snap wel dat de 21ste wordt vaak oornaam. Dat wordt ik leer op de basisschool 21 september en 21 juni. Dat ben dan van die momenten dat er van seizoen wisselen wordt. Maar de astronomische. En het Wut zei het al, dat het alles te krijgen met de stand van de ja, zinnen ten opzichte van de ierde, of eigenlijk de stand van de ierde ten opzichte van de zinnen. En dat is komende nacht om 12:04, dus dan hebben we het over 23 september. Dan stiert de ierde sa dat de zinnen leerrucht op de evenaar schijnt. En hoe kennen we dat dan? Hoe komen we daar dan achter? Nou, oeral op ierde door je de dij en de nachtperiode, dus is het lieke lang locht als zuster.
0: Ah.
1: En dat is het moment waarop de astronomische jest uiteindzet.
0: Ah.
1: En dat is mij tijd vanzelfs hetzelfde, maar die valt vaak wel makkelijker op 21 of 22 juni.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dan hebben we 21, 22, 24 gewoon
1: ja.
0: 23 te wijzen.
1: Het is 23 september.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, letten we ook in naar de actualiteit.
1: Ja.
0: Wat minder zin, als juist dat ik idee, maar toch best een kalme dij ontnota.
1: Ja, het is een hele kalme dij en dat zorgt ervoor dat het ik eigenlijk wel noffelijk viel, want ik Roem kreeg even een stikje boet net, toen dacht ik, nou, het is eigenlijk net een spruitkaart. Maar dat komt omdat de wien er eigenlijk net is maar heel zwak ontmatig, komt wat uit het zuidwesten waai en de temperatuur, ja, die is nou ja, wat, of eigenlijk normaal voor de tijd van het jaar. Vlieland zit op zo'n graden, Kwaaijem ik zo'n 3 graden en de waarnemers in Kwaaijem zei ik, goh, het is eigenlijk wel even noffelijk dat er eigenlijk haast geen wind stiert. Isbrechtum zo'n graden, Sumas zit op 18,2. Ik, Mariep en Laaksum, die schroeven allebei de 16,7 en Sigerswaard zit ik al op zo'n 2 graden. Nou, ik verwacht dat de maximumtemperatuur ik op zo'n 18 graden uitkomt. De zinnen is de sanoon dan eens bij en die liet het dan ik wel echt nog onvielen, maar de bewolking is hoe heerskend. Het soerwijze kennen, benamen in het westelijke part van de provincie, dat de bewolking daar correct even genoeg is om een dripke rein weer te vallen te laten. Maar ik verwacht het al wel dat het op de meeste plakken zo goed als droepbloe zal. Dus al met al hebben jullie het echt een prima dij te pakken. De wind die zal letter op de dij wel wat meer het westen ontnaadwesten op zitje, maar bloed heel kalm. En dan, ja, jong en vannacht, dan heb ik nog heel tijd een heel soort bewolking eigenlijk. Maar ik dan kende wel eens even een in de bewolking vallen. En maar de noordwestelijke streming, dan zorgt dat voor wat aardkwalling. En dan hebben ik wel wat mist te krijgen dan onder zo'n opklaring. Maar dat zal heel lokaal wezen. En de temperatuur in trogsneed zo'n 13 rond 16 graden.
0: Ja, kalm waar de snow.
1: Ja.
0: Houden we dat mooi vast?
1: Nee, mooi zetten we wel weer wat meer onzeker. Zij geënde waar de dij. We zetten de dij wel echt wel kalm nog uiteind. Maar lokaal dus wat mist en deze. Maar dat hege druk waar we nou onder zitten, dat verliest wat onkrijft en dat loekt ik wat meer naar het zuidoosten tafut. En dat merken we ik onder bewolking, die is wat meer wikselend. Dus bij dacht ik dan wel wat lokaal, wat wie het onslaan kennen, zeker het tweede part van de dij, dan hebben we wel te krijgen maar een enkele bui vanuit het noordwesten bij en dan hebben we eigenlijk onder het begin van de juntiet vanuit het noordwesten het keldfront te pakken en dan hebben we wel wat meer buien. En dan kan het lokaal ik wel even wat meer rijnen. Welkom we dan echt in de warme, vochtige lucht. Dus de temperatuur morgen die leidt op zijn 18 rond 20 graden. Prima temperaturen dus. Maar wel een zuidwestelijke wind die het letter op de dij echt wel wat meer onhelpt naar matig rond vrij krachtig en misschien soms wel krachtig in het kustgebied.
0: Ja, en dat zitten we dus de dagen daarna in de astronomische jest.
1: Ja.
0: Je hebt er een jest waarbij.
1: Nee, dat jest waarvan morgen te jong dus. Ja, knapt het waar eigenlijk op toonsje alweer op. Er komt een nijhege drukke biert. Eigenlijk gelijk naar die steuring erachteraan. Zitten we op toonsje wel even tijdelijk even in de koelere lucht. Maar nog een wat westelijke streming. Die dan ik wel aardig onwezig is. Matig rond vrij krachtig. Maar wel een droege dij. En vaker rond de voor de zinnen. Zontje en graden dan is maximum. Maar vreet en sneun, dat wordt alweer twee prima dagen. Maar je hebt vreet een heel soort rond de voor de zinnen. Dan zo'n jochentje graden en op sneun dan tikken we de 20 graden alweer aan. Maar een zuidwestelijke streming die zwak ontmatig is. En een hele mooie afwisseling van wolken en zinnen oedijs. Dus het waar knapt op. Maar ja, joet en morgen is wat meer bewolking. Maar het is net een spruitkaart.
0: Ik vind tampons zo het beste voor het lijst bewaarst.
1: Ja, nou ja.
0: Het is een talent, denk ik.
1: Oh.
0: Dank je wel, een nog
1: committee. En hetzelfde, dank je wel.

0: Grits en Grieze vindt dat. En Tietlees zwevend. Het voetbalseizoen van de Leeuwarden club Lac Frisia kan Nijon al slagen invullen. Lac Frisia speelt joens in Noordwijk en dat is de laatste kwalificatieronde voor de KNVB-beker. En bewezen in de Leeuwarden trok net haar toernooi van die KNVB-beker. En dat zou een bekroning wijzen op bijzondere jaren. In 2023 degradeerde Lac Frisia nog naar de derde klasse, maar daarna volgen drie kampioenschappen achter elkaar. En nu speelt het club in de vierde divisie. En hoe dat succes praat ik met voorzitter Martijn Hoekstra. Een goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik en een heel soort oorclubs, misschien ik wel, willen wel weten, wat is hem geheim?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, laten we zeggen dat wij proberen heel goed te verenigen. En dat wij proberen te beginnen bij de basis. En dat is een leuk potje voetbal aanbieden. En als je vrijwilligerswerk doet, doe dat met een glimlach. Veel schouders maken lichte handen. Dus op die manier proberen wij ervoor te zorgen dat het gewoon leuk is. Dat je erbij wilt horen. En met de juiste mensen op de juiste plek kom je heel eind, kennelijk.
0: Ja, en Job bent vastzitter worden in 2019. Was het verschil tussen Lac Frisia doe en Lac Frisia nou?
1: Als ik puur even naar de cijfers en feiten kijk, dan hebben we meer leden, hebben we meer vrijwilligers, spelen we op een hoger niveau. En hebben we ook een nieuwe businessclub. Nou, dat soort zaken, dat zijn allemaal wezenlijke veranderingen ten opzichte van die tijd van toen. En kijk ik iets meer onderliggend, ja, dan hebben we dus denk ik op dit moment een goed functionerend bestuur met een goed functionerend kader, die elkaar goed weten te vinden, waardoor we korte lijntjes houden en snel besluiten kunnen nemen en achter een duidelijke visie aanlopen.
0: Ja. Mag je dit in 2019 door te dreamen?
1: Wat zei je, sorry?
0: Had u dit in 2019 durven dromen?
1: Ja, nou, in die zin niet. Dus ik zal je in alle eerlijkheid bekennen dat we met wat hoongelach werd ontvangen dat wij probeerden divisievoetbal te behalen in 5 jaar. Nou hebben we dat ook niet gered, hè, want we hebben er 6 jaar over gedaan. Maar tegelijkertijd was het gewoon al tussentijds zichtbaar dat je de goede stap aan het zetten was met elkaar. En dat vinden wij veel belangrijker. Dus de ledenaantallen die groeiden, meer mensen die wat wilden doen voor de club. Het sportpark werd verfraaid. We hebben de kantine aangepakt, het terras. We hebben allemaal nieuwe boarding en veel nieuwe sponsoren mogen begroeten. Dus op die manier zie je dat het tussentijds eigenlijk al wel de goede kant op gaat. Maar durven dromen dat uiteindelijk de visie werd behaald? Nee, niet zozeer. Maar dat zorgt er ook wel weer voor dat we tussentijds nieuwe stip op de horizon hebben geplaatst. En proberen dat nu weer te gaan behalen. Dus het smaakt ook naar meer.
0: Ja, tussen de regels trok Jerk jouw ambitiesezen van het proces is vaak belangrijker als direct resultaat.
1: Ja, dus nou ja, als ik dat zou moeten vertalen, zou ik de reis inderdaad even belangrijk maken en geniet ondertussen inderdaad ook maar van die reis. En het begint wel bij duidelijkheid en bij een stip op de horizon. En als iedereen dan helder heeft wat zijn gedeelte is, gaat dat absoluut helpen. Zeker weten.
0: Ja, en dan Jong, Chin Noordwijk, dat zit Bob Ollen in de derde divisie. Dat ligt me in de regen in.
1: Ja, dus dat wordt een bijzondere uitdaging. En wij mogen alles, hoeven niets. En ik hoop dat zij in die zin ons wat onderschatten en de druk wat voelen. Want het is een hele goede club, een hele goede ploeg. En als je hun resultaten nu ook bekijkt, dan wordt het een zware dobber.
0: Ja, onder de kant kan Derek je hem kans lezen, want je hem kan eigenlijk alleen maar winnen.
1: Zo is het ook. He, dus het is al hartstikke mooi voor de jongens dat ze nieuwe ervaringen meemaken. Dus de voorronde van het bekertoernooi. We worden op ESPN uitgezonden tijdens een bekerloting. We gaan, geloof ik al om 4:15 met de bus die kant op. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk op dinsdagavond. Maar die nieuwe ervaring is hartstikke veel waard. Vooral nu lekker aan proeven ruiken. En met een beetje geluk trek je hem weg. Maar gebeurt het niet, dan is er echt geen man overboord. Dan kijken we gewoon weer naar komende zaterdag.
0: Ja, het is een werktijd, dat is misschien wel lastig, maar kennen toch wat supporters mee?
1: Ik geloof dat er wel wat supporters meegaan. Ja, absoluut. Ik geloof dat we zelfs met 4 bestuursleden zijn. Dus dat is ook niet iedere competitiewedstrijd het geval. Dus wat dat betreft is het affiche dusdanig aantrekkelijk dat wel een aantal mensen die kant op gaan vanuit Leeuwarden. En nou weet ik niet of er stiekem gespijbeld wordt of dat iedereen gewoon lekker dinsdagmiddag vrij is. Maar dus volgens mij kunnen we, stel dat we scoren, wat gejuich verwachten.
0: Oké, ik wens je een heel soort succes en ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dankjewel. Wij kijken ernaar uit.
0: Dankjewel voor de tijdlichting. Dat is de vastzitter van Lac Frisia. Ja, nog niet in wedstrijd. Uit Zin Noordwijk. En ze is in het H-toernooi van de KNVB-beker.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont 1 oren.
4: Oont 1 oren.
3: Nou in Friesland.

0: van Johnny Hayes Jazz. En Turn Back the Clock, en waar het heel goed opletten het, die koeierde dat Kim Wilde mij zong in het Eftekdonkoor. Het Jedere Rijsthoes Vlaswijk in Sint-Anne wordt renoveerd. De karakteristieke vakant is nu een achterbloed besteden. Maar om de achterkant ze wollen het hier nog verrooien. Er is nu plak voor 15 huishoudens. Na de renovatie minder dat er 18. Begin 2028 is de oplevering van het vernijde gebouw, zoals de bedoeling. Het is eigendom van de woningcorporatie Wonen Noordwest-Friesland. En voor het begon wordt, mij de werkzaamheden, wie er is, nog een inrimmetje voor iedere bewenners en omwenners. Dit is Edward Patty Pijlooi van Wonen Noordwest-Friesland.
1: We willen eigenlijk nog even de oud-bewoners en mensen die er interesse voor hebben, nog even de kans geven om hier nog eens een keer een kijkje te nemen.
2: Ja. Dus vandaag kunnen mensen even binnenkijken. Zijn ze welkom binnen?
1: Ja, klopt. We hebben een paar woningen opengesteld. We hebben een hele kleine, tijdlijn hebben we opgesteld met de geschiedenis van de Vlaswijk. Vanaf de bouw tot eigenlijk tot dit moment. We presenteren ook even onze nieuwe plannen. De voorontwerpen die we tot nu toe hebben gemaakt. En mensen kunnen even op de zolder kijken. Het is een hele grote zolder waar je vrij overheen kan lopen. Van de ene kant van het gebouw naar de andere kant. En we hebben het ook twee woningen opengesteld waar mensen ook even binnen kunnen kijken. En natuurlijk het binnenterrein, het hofje en het voorterrein.
2: Ja, dus mensen kunnen even goed zien hoe het er van binnen allemaal uitziet voordat het straks niet meer kan.
1: Ja, dit is de laatste kans. Dus ik hoop dat we vanmiddag veel mensen krijgen die nog even willen kijken.
2: Oud gebouw, 1908 gebouwd. Voor ouderen werd het toen gebruikt. In 1984, ja, kwam het hier leeg te staan. Ja, wat gebeurde er toen met het gebouw?
1: Nou, 84 was eigenlijk was de kans groot dat het gebouw al direct plat zou gaan. Maar de omgeving, Sint-Anne, Progicel, de bewoners vonden het heel erg zonde. En toen heeft Woning Noord-Friesland gezegd van, nou, wij nemen het pand over en we gaan het verbouwen. En in 84 is het dan ook verbouwd. Het zijn allemaal benedenwoningen zijn erin gemaakt. Want ja, het was van oorsprong een gemeenschappelijk gebouw. En dan konden we niet makkelijk onder en boven een woning maken. Dus destijds zijn er onder allemaal kleine appartementen gekomen. En tot nu toe zijn die altijd tot nu toe goed verhuurd geweest.
2: Ja. Maar nu moet het dus even goed worden aangepakt, hè? Want waarom wordt het nu zo verbouwd?
1: Nou, we verbouwen nu, we pakken het nu eigenlijk goed op, omdat het eigenlijk zo langzamerhand voldeed het gebouw eigenlijk niet meer aan de eisen die we eraan stellen. Hè. We willen toch een beetje warm zitten iedere winter en daarbij niet te veel verstoken. Zomers willen we ook niet de woning uitbranden, want zo warm kan het hier namelijk worden. Dus er waren een aantal maatregelen nodig om die woningen echt weer even up-to-date te krijgen. Ja, we hebben gekeken van wat zijn dan de mogelijkheden en uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat we zeggen van nou, we moeten toch een gedeelte slopen om en opnieuw inrichten om er echt weer iets van te maken waar ik wel jaren vooruit kan.
3: Ik ben Jan-Achim Monsma en ik ben oudste zittende bewoner hier van de Vlaswijk. Ja, ik ben hier vanaf 2001. Maar dan net in deze ronde, want ik ben hier nog maar een jaar of drie. En daarvoor heb ik altijd op nummer A wennen, dat weer de laatste wenning van het gebouw toen de tijd.
2: Oké.
3: En toen kwam dit vrij, toen dacht ik, ja, nu of nooit.
2: Want het wendt hier gewoon zo mooi, zo goed.
3: Ja, mooi uitzicht, vrijheid. Toch dicht bij het centrum. Dat is eigenlijk ideaal. Voor mij dan, in elk geval.
2: Maar nou, moest wel even ergens anders wennen.
3: Ja, ik ben nu meer in het centrum, bij Aldi in de buurt. Mooi huskewol, Greuter nog dan eerder zelfs. Dus ik hoef net mijn opslag elders uit te doen, want ik ging al wat spul. Dat heb ik nooit aan sorteren. Want dat zijn net, ik heb geen zin om dat hier nou werk hier maar heen te nemen.
2: Jo, willen wel graag weer terug?
3: Ja, absoluut weer waarom, ja. Dat is zo'n direct poppenwetten, want ja, zo'n locatie, wat ik zo, dat vind ik nergens in Sint-Anne. En was dat uitzicht en ja, in feite, alleen die directe buren die hebben je naar Wolles, omdat het slecht geïsoleerd is. Maar ja, die mensen hier geen leiders van, want er zit een hal tussen. Nou ja, voor de rest, de zuster zelf, want het is wie het uitzicht hier.
2: Ja.
3: Dat spreekt mij wel, want ik heb hekel in zo'n nauw strits hier, dat bij de oerburen op tafel zien kist wat ze niet zien op pan. Ja. Ja, ik wil een beetje, ik ben wel een sociale man, denk ik van, maar ik heb een beetje op mezelf, dat vind ik wel lekker. Ja.
4: Bazen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Groot. Dus Diana, een goeiemiddag.
5: Ja, een goeiemiddag.
0: Wat zit er in het programma?
5: Nou, het is tiesdien, dus we bellen weer mooi in Fries in het Bottenland. En dat is Jaap Jan, die het heel lang mooi zien Engelse vrouw.

0: heel stoffig en oudbollig. Een boekenclub. Alleen nog dit is een boekenclub op de Lemmer. Is opgericht door een Famke van, of Famke, een jonge vrouw van 24. En er waren ontzettend soort mensen die in één keer tagelijk lid. Want die willen al je mooi praten. En ze doggen al je meetings op hele leuke locaties. En het is heel hip en happening. En daar hebben we dadelijk hoor. En daar zie ik een leuke plaat bij.
1: Nou. Ja. Wat het dan weer is, een doelschrijf.
0: The Book of Love. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik weet het net.
1: Maar dat is The Look of Love, toch?
0: Oh ja.
1: Want dat vind je namelijk de eerste die in mij opkomt. Toch? Ik klop het net.
0: Ja, en we maatje je naar je versie vanmiddag, hè? Dat is dan
1: nog net. Oh, dat is nog geheim. Nou, 0620, voor jou, Jorgen, dan vier dommen op heb en een soort willen vermidden.
0: Dank u wel.
1: Dit hier, nou in Friesland, met een liedje van TZ, 22 september 2026. Dit programma is er.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep Zeelt.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen.

0: overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

als een wilde mosk, vlinnen trouw het bosk. Zafjel ik me jood, ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar skaat. En had ik ting kon die, fluit ik wild, ik vlug.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

Ik denk nu aan de Beach Boys, I wouldn't it be nice. Plooien glad gestreken, ja de drempels zijn weg. Het is nu tijd om te shinen, man, geloof me als ik zeg. Dit is het universum, ze spreekt nu naar jou. En als je haar nu voelt, man, beloof dan trouw dat je zult luisteren. En handelen naar en leven stilte. Want daar vind je haar. De liefde.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee.

0: niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hoopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En Emma is nu 12 minuten op jouren. Van jouw rondshuis onderwijs hier bij Omroep Friesland. Maar muziek naar zijn heftig groen. En dadelijk gaan we omdenken voor de gemeenterieën in Smellingeloon en de steden. En bestuurlijke functies als een deputaire en het burgemeesterschap op Vlieloon. En nu naar West-Stellingwerf. Ik heb het oer Michiel Schrierhuis voordroegen. Als nieuwe burgemeester in West-Stellingwerf. Ja, wat had nog maken dat hij deze stap zette voor? Zeker dadelijk met hem oerhaven. Maar eerst naar de muziek van Ed Sheeran. Ik Control my Galway girl.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
3: Op woensdag 23 september strijden de Fryske tuurginders op het Zuid in Warkum om de provincie Friesland Prijs en het kampioenschip tuigen onder de man als vrouw.
4: Goeie, het verteert om eerappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn schepen glad worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuurt, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rij een schuurtrol hier witte. Mooi zien.
5: Onderwijs. Bij Jan Durk de Haan.

0: Sheeran wie dat zijn Galway Girl.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Maak de titel 6 minuten of jou een goede middag. Welkom bij Disse Onderwijs van Tiesdi 22 september. De dag dat het onderzoek van Greenpeace blieken docht dat het drinkwater op het Vijsteland van Friesland relatief PFAS-vrij is.
3: Hier zitten hele dikke afsluitende kleilagen in de bodem. En die kleilagen die zorgen eigenlijk voor een soort bescherming van buitenaf.
0: Het is inderdaad het plotseling belang gisteren alarmslag door de renovatie van een kruising in de N354 om een aanslag te nemen, maar het verkeer betreft een stilstaan op de 80 kilometer dik.
4: Het is wachten op ongelukken. En ik ben er bang voor dat het, het meest zwarte scenario dat het er een keer mee aan in de cel.
0: En het is de dag dat Lac Frisia het haattoernooi van de KNVB-beker bereiken kan, maar dan mag het wel winnen van Noordwijk. En dat zit een divisie heger bovenaan.
5: Ik hoop dat zij in die zin ons wat onderschatten en de druk wat voelen. Want het is een hele goede club, een hele goede ploeg. En als je hun resultaten nu ook bekijkt, dan wordt het een zware dobber.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer ons huis, maar muziek Nijzer Eftergroen. Dadelijk onder horen, hij wie steert lid, hij wie deputière, is burgemeester van Vlieland. En als het onder gemeente geluid, dan wordt Michiel Schrier de nieuwe burgemeester van West-Stellingwerf. Aston is er bij mij op de telefoon. En voetbal, squash, sportclean, tennis, rackets, wat voor de ene hoestallig is, Ken Verroor krijgt het verschil, maatje. De sportspullenmerk, zo nemen ze het, in Drachten krijgt het vervolg. Deze keer nog grutter als Twijelien. Garissa McKenzie, die is dadelijk onder telefoon om daar meer over te vertellen. Maar nou vertelt Tjitske Wiebega meer over het waar in het kwad. Goeiemiddag.
6: Ja, een hele goeie middag. Nou, de bewolking heerst het nog heel tijd. Al litte zin en ik soms jam. Je bestiet een zwak ontmatige meest westelijke wien. En is het mijn zonnetje of 18 graden net een spruut koud. Jong en vannacht ook een soort bewolking. Maar mogelijk ook mist onder een opklaring. Het is dan tredje rond 15 graden en stiet er net een soort wien. Morgen is er wisselvallende bewolking. Maar soms een drip rein, maar ook een glimpje zinnen. Bieden matig rond vrij krachtige zuidwesten. Werd het dan maximaal 20 graden en volgt 3 miljoen een steuring, maar een enkele bui.
0: Michiel Schrier is terug de gemeente hier van West-Stellingwerf voordroegen als nieuwe burgemeester. De 54-jarige Schrier is op dit stuit nog burgemeester van Vlieland. Jeder wie hij voor de SP gemeente hier lid in Smellingenloon, steedlid en ik nog deputière in de provincie Friesland. Schrier die volgt Stineke van der Graaf op die in maaie Vlinier waarnemend burgemeester waard na het voortgaan van André van Nadort. De beneming van Schrier die maat officieel nog wel goed gaat worden terug het ministerie van Inlandse Zaken en de Kening, maar dat is officieel, het is min of meer een formaliteit. Michiel Schrier die is onder telefoon. Ja, goeiemiddag.
7: Goedemiddag.
0: En mag ik jou een lokwensje met deze hastbeneming?
7: Jazeker, ik heb de procedure met de koning al een keer eerder doorlopen. Toen is het goed gegaan, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het deze keer ook weer goed komt.
0: Nou, dat geven we daar maar vanuit. Van het lokwensje dus mijn beneming. Ja. Je zit nog net zo heel lang op Vlion. Nog maar 4-4. Jouw termijn roen ik nog wel een paar maanden terug. Waarom ga je voort?
7: En ik zit er inmiddels, als ik weg ga, zit ik er 5,5 jaar in. Dat is ook een periode dat de herbenoeming weer gaat lopen. En dat je ook, ook een beetje om je heen gaat kijken. Mijn vrouw woont nog steeds aan de wal. We hebben een weekendhuwelijk. En dat wordt na 5,5 jaar, mis je af en toe wel wat dingen daar.
0: Ja, want dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste. Of in jou, ik woon een beetje clear, maar vliegen.
7: Nee, ik heb het hier nog enorm naar mijn zin. En ik denk dat we hier nog steeds hele mooie dingen doen. Inderdaad, de privé-situatie is de belangrijkste factor om iets anders te kiezen.
0: Want Vlieland, het is en blijft verzeild van Lietse Meerskip. Weet je, ik wel de nedige, drege periode maken hebben. Speelt dat echt geen rol bij jou?
7: Nee, dat speelt echt geen rol. Ik was gewoon, ik heb altijd gezegd ik wil in ieder geval mijn periode afmaken. En dan in de tweede of derde jaar van de volgende periode wil ik kijken of ik iets anders kan vinden. Maar deze kans kan voorbij. En ik heb hier samen met mijn vrouw over gesproken. En het lijkt ons ontzettend leuk om in die mooie gemeente daar te gaan wonen.
0: Nou, dus ik verhuis je naar West-Stellingwerf. Dat jij erbij bent, toch?
7: Ja, zeker. Dat hoort erbij. Maar daar hebben we ook heel veel zin in.
0: En waarom dan West-Stellingwerf? Ja, het kwam voorbij. Maar Frederik nog?
7: Nee, het is een prachtig gebied natuurlijk. Hè? Toen ik vroeger in Heerenveen woonde, gingen we regelmatig wandelen in de Rotte gemeente. Mijn vrouw heeft er ook familie wonen in Zandhuizen. Dus het is een gebied wat we ook wel vanuit die kant kennen. En ja, het is ook een hele bijzondere cultuur en eigen identiteit. Dat spreekt me ook wel aan.
0: Nou, joh, je de Arune Tiet extra verdiepen in Westellingwerf?
7: Ja, zeker. Ik heb me verdiept, want anders was ik ook niet door de commissie heen gekomen. Maar aan de andere kant, je kan niet altijd burgemeester worden in de gemeente waar je zelf woont of waar je geboren bent. Hè. En het is af en toe, ik vind het ook een uitdaging om in een gemeente te komen die je weer mag ontdekken en daar weer mag de bijzonderheden van zo'n gemeente mag leren kennen.
0: Ja, maar ik bedoel, joh, hebben je er dus al in verdiepen? Bent er nou al zaken met je over te denken van nou, dat of dat? Dat wordt toch wel dat wordt heel belangrijk voor mij de komende jaren.
7: Nou, het is vooral dat je je rol als burgemeester daar goed kan doen. Je ziet dat de politiek en de samenleving die polariseert heel erg. Hè? En dat gaat over stikstof of over de wolf. Dat zijn allemaal thema's die naar de samenleving eigenlijk wel uit elkaar spelen. En ik denk dat je daar als burgemeester kan proberen daar ook een goede rol in te vullen. Door voor al je inwoners te staan en iedereen aan te horen. En op die manier ook weer die samenleving wat hechter te maken.
0: Dan is je de lat wel heeg. Dat lijkt me net zo makkelijk.
7: Nee, dat is niet makkelijk inderdaad. Nee, maar ja, als burgemeester sta je toch boven de partijen en tussen de mensen. En dat is wel hoe ik ook mijn rol wil in gaan vullen daar.
0: Denk je ook dat het heel oors wordt als op Vlieland?
7: Nou, dat denk ik wel, ja. Het is hier één dorp met 1200 inwoners. En daar zijn het 26 dorpen met variërende grootte van een paar tientallen tot een paar tot op tienduizenden. Dus dat is heel anders. En je bent hier altijd burgemeester op Vlieland. Als je op straat loopt, je wordt altijd herkend. En dat zal misschien in een grotere gemeente iets anders zijn.
0: Maar een volle grutere ambtelijke organisatie. En misschien minder dossiers zelf?
7: Nou, ik denk wel, ja, dat werkt wel anders. Dat merkte ik ook bij de provincie natuurlijk. Hè. Dat gaat heel anders als je een grote ambtelijke organisatie hebt. Maar ik vind het ook ontzettend leuk om een beetje hands-on samen met de organisatie. We hebben hier 32 mensen in dienst. Om daar samen mee de uitdagingen het hoofd te bieden. Dat is ook hartstikke mooi. Ja. Maar het heeft allebei zijn charmes.
0: Is er een automotorchauffeur eigenlijk in West-Hellingwerf?
7: Nee, dat denk ik niet.
0: Oh, de arbeidsvoorwaarden moeten nog eventjes besprutten.
7: Ja. Nee, maar daar moest ik heel erg aan wennen toen ik gedeputeerd werd. Maar op een gegeven moment zie je ook wel dat het op bepaalde punten is het ook ontzettend praktisch en ontzettend handig. Als je de hele dag in Den Haag hebt gezeten en dat je dan zelf nog moet terugrijden, dan is dat ook niet verstandig af en toe.
0: Dus ik heb altijd. Want het past net zo heel goed bij een SP'er uiteindelijk.
7: Nee, klopt. Hè. Dus als je er geen gebruik van hoeft te maken, dan deed ik dat ook niet. Maar af en toe was dat wel nodig.
0: Nog één punt, ter besluit. Hoe maakt het nou verder met Vlieland? Want daar heb ik al heel wat wikselingen hoor.
7: Dat klopt inderdaad. En ik denk dat de commissaris is nu aan het zetten. Die zal in ieder geval een op zoek naar een waarnemer. En ik denk dat hij gewoon een ervaren bestuurder hierin neerzet, zodat de zaken wel gewoon door kunnen lopen. En dan kan de raad, die kan dan op zoek naar een nieuwe burgemeester. En dan gaan ze waarschijnlijk ook het hele dorp bij betrekken om te kijken wat voor persoon ze dan willen hebben.
0: En wanneer begin jouw inwestellingwerf?
7: 7 december is de installatie.
0: Ik wens jou een protte succes in die Nijgemeente. Dank voor nou.
7: Ja, dankjewel.
0: Michiel Schrier, nou nog de burgemeester van Vlieland dus.

0: Sam Fender en Olivia Dean. En het succesvolle duet Rain Me In.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De merk voor goedkeerbe Twaddehons voetbalskoen, tennisrackets en sportkledingdrachten krijgt een vervolg. Twaalien wie er voor het eerst van merk op initiatief van het sportbedrijf Drachten. In de hele gemeente waren doe al broek de sportskoen en kleding inzamelen. En in de sporthal onder de Leerweg in Drachten verkocht voor een symbolisch bedrag. Nu komt er dus een tweede editie, maar een volle grotere opzet. De inzameling daarvan door het nog rond zo'n oktober. Ontroerd bij de bibliotheek, de Battlecherk en zwembad De Wellest in containers. Omdat sportgoed in te dwan. Ik bel hier met Charissa McKenzie. Zij werkt bij het sportbedrijf Drachten. En wie het Twaalien de betinker van wat neemt het de sportspullenmarkt. Goedemiddag, Charissa.
3: Ach.
0: Wat was 2 jaar geleden de aanleiding om die eerste editie van de sportspullenmarkt te houden?
3: Nou ja, dat is mooi dat je dat vraagt. Er zijn veel redenen om te sporten, maar er zijn ook veel redenen om het niet te doen. Bijvoorbeeld dat je geen geld hebt om mee te sporten. En dat is eigenlijk iets wat mij raakt. Dus dacht ik, hoe kunnen we die drempel nou verlagen voor mensen om zich toch aan te melden bij of het sportfonds of bij een sportvereniging. Te laten zien dat sporten niet eng hoeft te zijn en dat er ook voor jou een plekje is, ook als je niet zo'n dikke portemonnee hebt. En daarom zijn wij begonnen met project Sportspullenmarkt.
0: Je zegt al van dat raakt mij persoonlijk. Waarom?
3: Nou, ik zie er nu niet meer zo uit, maar ik ben zelf ooit een tijdje dakloos geweest. En ik weet heel goed hoe het is om een boterham minder te eten in de avond. Of alleen maar brood met boter te eten. Gelukkig is die tijd al lang voorbij mij. En zou je het van buiten niet zomaar zeggen, maar leven in armoede gaat gepaard met veel schaamte. En je kan het ook vaak niet aan iemand zien.
0: Hoe is dat in Smallengeland, in Drachten? Zijn er veel mensen die weinig geld moeten rondkomen?
3: Ja, dat klopt. Ja, het inkomen in Smallengeland ligt ook onder het gemiddelde. Vraag me niet de precieze cijfers, maar we zijn best wel een arme gemeente. En er wonen veel mensen die op de armoedgrens leven of eronder. Er maken veel mensen gebruik van de bijstandsuitkering. Maar ook als je er niet gebruik van maakt, kan het zo zijn dat je bijna niet rondkomt elke maand. En dan is elke hockeystick of padelracket gewoon te veel. En wij willen niet dat iemand tegenhoudt om te gaan sporten.
0: Het wordt de tweede editie. Hoe is die eerste editie eigenlijk gegaan? Hoe was de belangstelling daarvoor?
3: Nou, dat was hartstikke gezellig. Het was een hele drukke markt. Je kon de klimwand op, je kon komen shoppen, je kon een buurtsportcoach ontmoeten. Maar je kon ook gewoon in de kleuterhoek komen staan en een broodje eten. En iedereen had braaf zijn eigen tas mee, want wij wilden geen plastic verspillen met de markt. En wij hebben daar een hele leuke, drukke, gezellige dag gehad. Dus en dan, waarom niet nog een keer?
0: Ja, dus de tweede editie, nog groter dan de vorige?
3: Nog veel groter. Ja, we plakken er nog een zaal aan vast. En we hebben ook meerdere andere partners uitgenodigd om een rol te komen spelen op de markt. Want als je in armoede leeft, dan speelt er natuurlijk heel veel. En daar zijn allemaal organisaties die graag je een hart onder de riem willen steken.
0: En dan even naar die verkoop. Want hoe zit dat? Jullie zeggen van wij vragen een symbolisch bedrag. Wat is een symbolisch bedrag?
3: Nou, dan moet je je voorstellen dat je voor een kilo aan spullen 1 euro betaalt.
0: Dan kun je het ook bijna gratis weggeven, toch?
3: Dat klopt. Alleen dat doen we niet omdat we niet willen dat het een grijverstein wordt waarbij we de helft van de spullen op marktplaats gaan tegenkomen. Maar juist dat het echt terechtkomt bij mensen die die kleding en die spullen gaan gebruiken.
0: Maar gaan jullie dat checken eigenlijk? Is er een inkomenstoets of zoiets?
3: Er is geen inkomenstoets. Wij vertrouwen op onze medemens dat als jij het gevoel hebt dat jij er baat bij hebt om bij ons op de markt te komen, dan ben je welkom.
0: Je zegt van ik wil het graag groter maken dan 2 jaar geleden. Dan moet er natuurlijk wel voldoende worden ingeleverd. Hoeveel zicht heb je daarop op dit moment?
3: Nou, best veel. Wij hebben een aantal partners die vorige keer ook hebben meegewerkt weer gevraagd om ons te helpen. En dat zijn allemaal verschillende soort organisaties waar veel mensen komen. Van de CrossFit tot aan de Battlecherk tot aan de Biep. En daar staat een inzamelkliko eigenlijk waar de spullen in kunnen. En daar letten ook mensen op die bij die organisatie werken of dat een beetje goed gaat. En wanneer die vol is, dat we tussendoor komen legen, zodat er altijd weer meer bij kan.
0: En staat er al een leging in jouw agenda?
3: Nog niet, maar de Bettelkerk had me al om 2 kliko's gevraagd. Dus ik verwacht van hun binnenkort een belletje. Maar ook van de CrossFit hoorde ik al dat hij al meer dan half vol staat. En ze staan er nog maar net. Dus ik heb er alle vertrouwen in onze partners, dat zij ervoor zorgen dat dat helemaal goed gaat komen.
0: De inzameling duurt tot 7 oktober en de markt zelf?
3: Op 31 oktober, van 9:30 tot 11:30.
0: Kijk, over agendas gesproken, kan die er ook bij in. Hartelijk dank. Charissa McKenzie is projectleider van de Sportspullenmarkt. Dadelijk.

0: In de toekomst van de jerbare pleats. Hoe komt het met Leonne en Gjald?
1: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op rouwing onder eentje. En dat is een hele nauwe poort. Om trolie dat nauwe stik weer naar in de route te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is nou precies jouw bevieven. Tiet voor het Friske Nijs, helemaal onkondige Jacob Stelwagen. Goeiemiddag.
16: Een goeiemiddag. Een moosje in de Tweede Kamer. Kunnen verzwaren hier door het zand. Ik vries je uit haast. Er is geen nieuwe zand in het begin wij onder de Vaatzee. Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout wil door het kabinet eerst onderzoekje lid wat de nieuwe winning budgetten kent voor de UNESCO-status van het water. Als de moosje ondernomen wordt, maakt Friese dus langer wachtje op duidelijk niet. Om de eind van de middag zal de Tweede Kamer daarop stemmen. Een hoes onder Jan de Baanstraat in Leeuwarden is op lijst van de borgmaster voor treinman sletten vanwege de vierst van een herpkwekerij. Op 10 juli had de politie een invaldier in het hoes na een anonieme melding. Op het lak troffen zij een herpkwekerij aan met 424 planten. Het badde dit hier al 23 keer dat een hoes in Leeuwarden vanwege een drugsvierst sletten waard. De politie had een man van 22 jaar uit die Tsjerkstradiel onthouden voor belutsen niet bij de Gutte Vjochtpartij op het Starteiland bij Snits, Orden Snitswieken. Bij die Vjochtpartij, nee, de Hutsildij, waar een beveiliger mishandelen. In totaal rekken op 4 augustus 12 mensen verwoenen. Ian van Harden, een man van 36 uit Emmen, die werd Jadderl onthouden. De politie verwacht net dat er nog meer mensen onthouden worden voor de Vjochtpartij. Het onderzoek, nee, wat er die doen bad is, dat rint nog vol altijd. En Sportclub Heerenveen had doelman Stan Kremers vastlijn. De 22-jarige keeper wie transfervrij en zijn voortgeen bij de Graafschap dit jaar. Hij tekent in Friesland een contract voor 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Kremers hier de laatste periode op proef bij Heerenveen. En wie had de 2-jarige reservekeeper bij de Graafschap en speelde daarvoor 2 seizoen bij Jong Ajax.
15: Dank u wel, Jacob. Voor het Frieske Nijs, dadelijk juist hier bij Omroep Friesland op de radio. Het Waarbericht bij het Sjitske Wiebinga.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
19: Met Brassband De Waardzang. 5 repetities in Drachten.
18: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
19: Sjonge jo, ik mij.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Onderwijs.
21: Marjan Durk de Haan.
15: Het is nou 2 minuten oer jouwe vieven. Goed nijs voor bezoekers van het Drents Friese Wold. Het bezoekerscentrum in Appelskee is dat. Bleut langer iepen. Maar betekent dat nou ook dat de dreiging van sluiting van tafel is? Ik vreeg het aan snel wetvierder Marcel van Dun. Eerst nou naar het waarbericht van Sitske Wiebinga. Ja, goeiemiddag. Het ziet in de waarsverwachting. De koe een drupke ruim vallen.
22: Ja.
15: Wat zijn de waarnemingen?
22: Nou, ik heb eigenlijk geen meldings van Rijnwetter Haan. Ik heb wel op de satelliet zien kennen dat er een heel soort bewolking weer. Dat het wel echt doorheerske. En bename westelijk van u's. En ik boppe de eiland, of maatelijk van de eiland. Daar is wel een drupke Rijnwetter vallen boppe de Noordzee. Maar dat het eigenlijk het verste land of het land net helle. Dus ja, we komen er mooi voorbij. Het is droogbleun, maar wel mijn soort bewolking. Maar omdat er vrijwel, nou ja, dus die een echt een heel stuk minder wien als de alronde dagen, viel het eigenlijk wel prima aan. Ja.
15: Maar het liep het net zo mooi meer.
22: Nee, het liep het net zo mooi meer. Nee, want ja, je hebt toch wel wat zinnen, lucht, nedig.
15: Ja, juist er wie samen mooi dan, ja. Maar... Ja, nou is het wat somber al je.
22: Nou ja, het is wat somber. En we merken ik in deze tijd van het jaar mij een soort bewolking dat die dagen dus heel vlug kwatter worden.
15: Ja.
22: Om maar even een voorbeeld te nemen. Van de morgen hier de zinnen omheen om 7 minuten van Jelwe 8. Wils dat vliegende weken, dus precies een week alleen, 11 minuten naar Zaan weer. Nou, en als die tieren ik van het delgen van de zinnen even bij elkaar optel, dan zit er tussen vliegende weken, tienje en joert 28 minuten verschil om. Oh, duidelijk tussen.
15: Okay. Ja, want, ja. Want hoe leidt de zinnen dan nou onder of hoe vraag ik die
22: dus,
15: dan?
22: Ja, nee, de zinnen die gaat jong onder om njochentje uur 36, dus 6 minuten uur Jelwe 8. Ja. En vliegende week wie dat echt nog 6 minuten voor 8. Jongens, ja, dus ja.
15: En dan, als je dan mooi lucht waar, dan schimmert het nog een heel skof droog.
22: Precies.
15: En daarin is die Albert Jochen nog een blokje in het bos geweest.
22: Ja, maar dat is juist dus echt een oorverhaal, trouw die bewolking. En dat zal jong ik zou wezen. Dus jong, dan zullen de kjeskes en de lachjes wel weer wat vlugger omgaan. Ja.
15: Is er dan wel gelegenheid om te keuren of we wiert?
22: Nee, ja, er is zeker wel gelegenheid. Het zal jong gewoon droog bloeien. En de wolken viel die oorheers je maar tussen terug. Ik wil een opklaring mogelijk. En nou, en in zo'n opklaring. Daar kennen we wel eens een wat mist ons team. Want we zitten echt in de warme, vochtige lucht. Akram die schroeit ik. Jochtje komen 1 graden als maximum temperatuur. En ik op Jereveen mijn knip even van de zin een jochtje in graden. Dus ja, er is wel een soort bewolking. Maar vannacht dus in die warme en vochtige lucht. Dus wat mist op een opklaring. En de temperatuur, de minimum temperatuur wordt aan de hege kant. Maar zo'n tredje een ontzettje in graden. Dus ik wil het net echt aan.
15: Lik het die van morgen demo op die van Joert?
22: Ja, dat zoest eigenlijk wel zou stellen kennen. Al ben ik er wel wist van dat we morgen wel een drip rein verwacht ze kennen. Zeker het tweede pad van de dij. Dan loeken er wat buikers oer de provincie vanuit het noordwesten bij. En verder oer dijs. Ja, ik dan oer heerskende bewolking. Zo nou dan is een klimp zinnen. Dat is wel verliekbaar mijn joert. En heel dan aan het begin van de dij in het maatelijke pad een drip rein. Maar verder het grootste pad van de dij droeg. Maar ja, in de media, letter op de media, dan komen er wat buikers oer. En in de Joentiet hebben dan het keldfront te pakken. Mij dus ik dan wel enkel de buien. En via de maximum temperatuur nog hield het in die warme vochtige lucht van zo'n 18 naar 20 graden. En dat wilst dus dat we de zinnen maar amper sjuggen. En via de zuidwestelijke wind, ja, die hellet dan in erin van morgen. Ik weer gewoon op komst van die van dat keldfront. En die is in de media weer matig, want vrij krachtig.
15: Nou, pak witte glijers en bal er eens eventjes bij.
22: Ja.
15: En ik wil heel graag weten, wanneer komt de zinnen dan weer?
22: Nou, die meldt hem vatten dadelijks op tongetje te morgen al. Ja, want we hebben eigenlijk na die steuring van mooi jong in de nacht al brede opklaringen. Dan zitten we wel wat in de koelere luchtsoort. Maar ja, een koelere luchtsoort, dat het als vaardeel dat we dan volle vaker de zinnen kennen hoe daar is het. Het een volle iepende waar, beeld ik, meer lucht. Nou, dat zullen we op tongetje gliek. Een droege dij, een noordwestelijke wien, die liet het wel wat fris omvielen. Maar is een zandje in graden, dan is ik dan behoorlijk onwezig. Maar van vreed dan draait die wien weer naar het zuiden. Wordt er weer wat warmer en vochtige lucht omviert. gevaar leidt hem dan wel dat de maas wel eens wat vaker mist, hing je ken. Maar verder hoe die vreet, een heel soort rondte van de zinnen, dat liek het echt een hele mooie dij te worden. En ik op sneun, dan hield het jochetje een 20 graden, maar dan een afwisseling van wolken en zinnen. En dan liek het hoe die is, ik droeg te wijzen. Alleen nog in de nacht, of eigenlijk de betierde morgen van sneun, dan loekt er even een zwakke steuring hoor. Mij mogelijk een dripkerijn, maar sneun, hoe die is verder, dan is het eigenlijk alweer droeg. Dus het waar knapt wel weer op. En de zinnen, zeker die lid hem van tongetje al gliek alweer zien. Dus ja, morgen nog wel een beetje bewolking. Ja.
15: Als het nog even scoort, maar de bal. Ja. Verder nog waarnemingen, nog bijzonderheden? De uitslag van de verkiezingen voor de Eerste Kamer.
22: Nee, daar heb ik...
15: Wordt het een witte Christ?
22: Nou, als ik dat weet, dan kan ik grof geld verzinnen, denk ik.
15: De bal doet het gewoon net.
22: Nee.
15: Nee, dan houden we het toch maar wat bij natuurkundige waarnemingen en optellen en aantellen van de kennis.
22: Ja.
15: Dank u wel.
22: Graag, Dien.

0: De wieken van de jaren 80 hier bij Omroep Friesland. Toch weer al je van dat soort pereltjes, maar deze Madrik wijzen. Mo, een Duitse of een Nederlandse groep. Ik zou Duitse is maar een Nederlandse groep. En Fred Astaire.
1: Onderwijs.
2: Marjan Durk de Haan.
0: Het besiekerscentrum van Steedsbosbeheer in Appelskeer bloot lang riepen. Het doel wie om alle besiekerscentra van Steedsbosbeheer op 1 januari te sluiten. Toch is nou besloten om ze langer riepen te houden. Al hing het de dreiging van sluiting nog wel in de loft. Hoe dat krijgt zit, dat vreeg ik aan woordvoerder Marcel van Dun van Steedsbosbeheer. Hij is onder telefoon. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, de bezoekerscentra zouden op 1 januari allemaal dichtgaan. Staatsbosbeheer kon ze niet op een rendabele manier exploiteren. En nu is dus besloten dat ze langer open blijven. Waarom?
3: Ja, dat komt eigenlijk door twee redenen. We hebben dat in juli is dat bekend geworden dat we ze zouden sluiten. En er kwamen heel veel reacties van de buitenwereld. Nou, ook intern kregen we veel reacties. Onder andere ook van de ondernemingsraad en van de vakbonden. En op basis van die enorme veel reacties hebben besloten. Nou, we moeten het proces wat zorgvuldiger inrichten. En daardoor hebben we meer tijd nodig om tot een echt besluit te komen. En dat betekent dat de buitencentra niet op 1 januari dicht zullen gaan. Maar dat ze in ieder geval nog enkele maanden langer open zullen blijven.
0: Maar dat zwaard van Damocles blijft wel boven die bezoekerscentra hangen?
3: Ja, als uitgangspunt bij ons besluit blijft in principe hetzelfde. Staatsbosbeheer kan niet langer allerlei activiteiten blijven organiseren die niet kostendekkend zijn. We komen geld tekort en dat geld dat we hebben is vooral bestemd voor het beheren van de natuur. En niet voor andere dingen. En wij als organisatie al een paar jaar verlies. Dus op een gegeven moment hebben we moeten zeggen van ja, we kunnen niet langer dit meer in de benen houden. Het speelt al een paar jaar. We zijn al een paar jaar aan het kijken om de buitencentra kostendekkend te krijgen. Met winkel, met zaalvuur en zo. Maar uiteindelijk blijkt dat toch lastig te zijn.
0: En zijn er in de afgelopen, want er is heel veel reactie opgekomen, hè? Zijn er nu in de afgelopen maanden ook nieuwe initiatieven ontstaan? Bijvoorbeeld is er hulp geboden aan Staatsbosbeheer om bepaalde centra wel open te houden?
3: Nou, de situatie in Appelscha heb ik niets van vernomen, wat niet te zeggen dat het niet is. Ik weet wel bijvoorbeeld in Schorel is er wel een initiatief van allerlei buurtbewoners en bedrijven die aan het kijken zijn of ze misschien iets kunnen doen door het toch over te nemen of in de lucht te houden. En die hebben al gereageerd dat ze blij zijn met ons uitstel. Dat geeft hen ook meer tijd om de troepen te mobiliseren.
0: En staat Staatsbosbeheer daarvoor open?
3: Ja, zeker. Kijk, we hebben een paar jaar geleden hadden we ook een buitencentrum wat we al toen hebben gesloten. In Nunspeet was dat op de Veluwe. Dat paste toen. Hè. Toen waren we met verschillende centra bezig. We dachten, Nunspeet past niet meer bij ons. Hebben we ook gesloten. Toen kwam er een beweging met een lokale ondernemer. Die heeft het overgenomen. Is met de vrijwilligers in de weer gegaan. Het bestaat nog steeds. Er is een groep vrijwilligers nu ook bij betrokken. Daar heeft echt de gemeenschap het overeind gehouden. En dat juich alleen maar toe. Want ik vind het heel belangrijk dat mensen met natuur in aanraking blijven komen. Ja, voor ons is het lastig om dat te blijven financieren als we daar geen geld voor hebben.
0: Ja, als buitenstaander is het toch soms lastig te begrijpen, hoor. Je ziet er zoveel mensen naar vooral bossen komen, natuurgebieden komen. En ook in die bezoekerscentra, daar komen toch best wel naar meer dan 1 miljoen mensen. Hoe kan het dat daar niets voor te organiseren is?
3: Ja, we hebben het geprobeerd hè, met een winkelassortiment. Wat ook meestal dat het best wel dure padden zijn. Er zit ook een verduurzamingsopgave aan te komen. Als overheid moeten alle gebouwen in 2050 CO2-neutraal zijn. Dus dat is een grote kostenpost die eraan zit te komen. En daarnaast is het zo, we hebben Staatsbosbeheer overal in het land heel veel natuurgebieden. En overal hebben we boswachters publiek, organiseren we excursies. Gebruiken we andere manieren om mensen te informeren. Dat hoeft niet per se van deze 7 panden afhankelijk te zijn. Hè. Dus in die zin denken we ook van we willen juist breder overal in Friesland meer de mensen bij de natuur betrekken en ze bij de natuurgebieden inleiden als het ware. Dus het hoeft niet per se afhankelijk te zijn van die plekken waar een buitencentrum staat.
0: Ja, dat is waar, maar toch met boerenverstand gesproken denk je van nou, het is een gouden locatie voor een horecagelegenheid bijvoorbeeld.
3: Ja, dat zit ook al in alle buitencentra zit ook horeca. En het kan ook zijn dat een horecaondernemer zegt van nou, ik vind het interessant, hè, ik wil hier iets mee. Ik kan een beetje uitbreiden misschien door een deel van het buitencentrum erbij te nemen. En dan een informatiesteentje neer te zetten of zo. Of wat, dat er toch een kleine informatiefunctie beschikbaar blijft. Maar dat is natuurlijk aan een horecaondernemer. Je ziet wel vaak op de Veluwe bijvoorbeeld ook. Heb je ook hotels die eigenlijk een soort klein informatiecentrum erbij hebben. Ja. Dus juist die gesprekken met de ondernemers, met de horecaondernemers en met andere initiatiefnemers. Ja, die gaan we de komende maanden voeren en nemen iets meer de tijd voor. En wie weet leidt het tot een resultaat dat op een of andere manier toch mensen naar een buitencentrum kunnen blijven gaan. Ja.
0: En zo niet, wanneer is dan de sluiting? Wat verwacht u?
3: Is lastig te zeggen. Het zal ook misschien per buitencentrum afhankelijk zijn wat er gaat gebeuren. Maar wij hebben nu gecommuniceerd te blijven enkele maanden langer open dan 1 januari.
0: Hartelijk dank voor uw toelichting. Marcel van Dun van Staatsbosbeheer.

0: Sabrina Carpenter en Man's Child.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Het is zomerritten van vieren. Mooie tijd om even fruit te zien naar de programma's. Aanstaan bij Omroep Friesland op de televisie. Noosjes nog uw programma. De Visual Radio, zat het hier intern wel neemt. Of trouwens, de zusters mooi in de radiostudio bij Onderwijs. Maar dadelijk om 4 uur Timo Jepkema met het Frieskenijs in Friesland-Joord. Dan het Waarbrug, met Sitz Klibinga. En dan is de tijd voor hier, waarin een dag mooi met een groep enthousiaste balgeschitters bij de Friesian 3-Day Aero Quest. We spreken dan met de jongste deelnemer over wat er nou zo mooi aan is.
3: Hey Dilano. Wat voor gevoel je altijd nou als stagiaire?
4: Heel leuk. Dat vind ik eigenlijk het leukste wat ik vind. Ik vind dit ook de leukste sport en zo. De tweede leuke sport vind ik voetbal. Maar dit vind ik eigenlijk de leukste sport die er is.
0: Hartstikke goed, ja. En Afke de Vort die maakt het zond die jaren 80 poppen die ze breidet. Op een vliering leest er intussen wel 300. Zuster John dus al je bij Omroep Friesland Televisie in het programma Heer. Hier op een radio dadelijk, hoeveel rondte neemt de landbouw eigenlijk in Nederland? De meeste mensen die zitten er 4 naast, dat ze een inschatting maatschappij zou toch blikken het onderzoek in opdracht van natuurmonumenten. En wat zou dat nou over het debat over natuur en landbouw? Zullen we het aanstoor hebben met Doreen Bakker van Natuurmonumenten. Maar nu is het NOS-journaal van 4 uur en ontiteerd Katie Tunstel.

0: forsaken me.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd.

0: Even als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En daarmee is het haast 12 minuten. Oor vier we nog ontzijs worden is dit onderwijs. Maar muziek naar zijn achtergrond. En dadelijk komt Status Quo voorbij. Maar deze...
2: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
3: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of een die tij wekker houdt.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toet in toekomst keer.
6: Waar kan ik van over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen des alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
3: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
9: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Zo hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
9: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.

0: spierende twaalfde van dit onderwijs, maar de stevige rock van Status Quo, The Wanderer.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En het is nu zomer in november. Welkom bij de twaalfde uur van onderwijs van deze Tuesday 22 september. Het is de dag dat de renovatieplan van het eerdere restvoels Vlasweek in Sint-Anne bekend wordt. En deze bewender is de blied maar, want die bent het er heel graag.
3: Mooi, het is echt vrijheid. Toch is dicht bij het centrum. Het is eigenlijk ideaal.
0: Het is ook de dag dat burgemeester Schrier van Vlieland reageert op zijn nieuwe uitdaging. Hebben het burgemeester van Westellingwerf. Die oorstap had vooral met privéomstandigheden te maken.
4: We hebben een weekendhuwelijk en dat wordt na 5,5 jaar wordt dat. Dan mis je af en toe wel wat dingen daar.
0: En het is ik de dag dat Steers Bosbeheer bekendmaken dat het besiekerscentrum bij Appelskeer voor eerst nog net dicht gaat. Op dat besluit is een heel soort reageert en Steers Bosbeheer wil nog meer tijd nemen om te zien of er toch nog mogelijkheden binnen om de centra open te houden.
5: En dat betekent dat de buitencentra niet op 1 januari dicht zullen gaan, maar dat ze in ieder geval nog enkele maanden langer open zullen blijven.
0: En op deze dag hebben we er nog een urenlang maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk ontroeren een opmerkelijk onderzoek, een soort Nederlanders die denken dat de loonbouw maar een vijfde van iets loon in beslag neemt. Maar de werkelijkheid is heel oors. En dat meestal dat jaren was in meer ronde voor de natuur. Hoe het zit, daar zal ik het dadelijk over hebben. Eerst nog tijd voor het Waarbrugt in het kwart. Maar Tjitske Wiebinga, ja, goeiemiddag Tjitske.
6: Ja, een hele goeie middag. Nou, de bewolking overheerst het nog heel tijd. Al litte zin en ik soms, ja. Je bestiet een zwak ontmatige meest westelijke wind. En is het mijn zonnetje of 18 graden net een spruut koud. Jongen, vannacht ook een soort bewolking. Maar mogelijk ook mist onder een opklaring. Het is dan tredje rond 15 graden en stiet er net een soort wind. Morgen is er wisselvallende bewolking. Mij soms een drip rein, maar ook een glimpje zinnen. Bij de matige rond vrij kreftige zuidwestenwind werd het dan maximaal 20 graden. En volgt 3 juni een steuring, maar een enkele bui.

in 2004 schreef Natasha Bedingfield dit nummer, Unwritten, zo heet het. Ze wou heel graag dat het een lied werd zo van Elsnien. En nu is het 2 miljard streams verder. Natasha Bedingfield.

0: 2 miljard streams dus van Natasha Bedingfield Unwritten. En vrienden mannen, heeft ze ik een nieuwe single uitgebracht. Die heet Dot. Dat is de single in jaren tijd, laat me zeggen. Want ze is hier net meer zo actief.
1: Onderwijs.
0: De landbouw neemt volle meer ruimte in als Nederlanders denken. Net 90% van de ruimte gaat naar de landbouw, zat een soort mensen denken. Maar maar liefst 60%. Doch blikken uit een representatief onderzoek van het bureau Markteffect in opdracht van Natuurmonumenten. Ze gaan het meest de werkelijke verdeling jaren, dan vindt een romme meerderheid dat er eigenlijk meer ruimte komen mat voor natuurgebieden. 58% vindt dat er meer natuur komen mat, zoals had het planbureau voor de leefomgeving jaren en ik had dat dan kosten geeft van landbouwgroen. Ik praat erover met de noordelijke ambassadeur van Natuurmonumenten, dat is Jorien Bakker. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Wat vind je over de uitkomsten van dit onderzoek?
2: Ja, dat zegt eigenlijk best veel, moet ik zeggen. Want er wordt veel gesproken over natuur en landbouw en wonen en industrie in Nederland. Maar de meeste mensen doen dat vooral hun uitspraken op gebied van op gevoel. En hebben niet inderdaad een heel goed beeld van hoe het feitelijk in elkaar zit. En dit onderzoek laat zien dus dat er daar een groot gat tussen zit. Maar als je dan dus mensen de feiten laat weten, hoe het daadwerkelijk verdeeld is met de ruimte in Nederland, dan vinden ze eigenlijk wel dat er dus relatief weinig ruimte voor natuur is in Nederland.
0: Ja, hoe zou dat eigenlijk zo verkeerd gaan kennen? Hè? Dus een 90% van de groen zou dan landbouwgroen wijzen, denken heel veel Nederlanders, wil het ja. 60% is. Hoe zou die inschatting zo verkeerd gaan kennen?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat heel veel mensen toch ook vooral naar hun eigen directe omgeving kijken. Want ze geven ook aan bijvoorbeeld dat ze denken dat 25% van Nederland bestaat uit woongebied. Ja, als je in een stad woont, kan ik me dat voorstellen dat je dat denkt. Maar het is natuurlijk maar 6%. En misschien ook niet helemaal een beeld hebben van wat precies landbouwgebieden zijn. En, maar als ze dus erachter komen dat 60% van Nederland eigenlijk voor landbouw is en 13% voor natuur. Waar je dus ook over het algemeen dan ook nog je recreatie in hebt. Dan geven ze wel aan van nou, dat is eigenlijk best wel weinig.
0: Ja.
2: En dat is interessant om te weten. Want het geeft ook aan dat. Ook als mensen geven ook aan, ik vind het belangrijk dat er ruimte is voor natuur. Want als je daarop doorvraagt in het onderzoek, dan zeggen ze nou, we zouden eigenlijk wel wat meer willen hebben. En ook belangrijk vinden dat natuurgebieden aan elkaar verbonden worden. Niet alleen omdat het goed is voor de natuur zelf, voor de dieren en de planten. Maar ook zodat je als mens zelf meer leefruimte hebt en ademruimte.
0: Ja, wat ik dus dan nog wel opvallend vond, die onderzoekers die ik zoen naar de politieke voorkeur. Hè, voor de meesten die het maar doen naar het onderzoek. En dan zoen je misschien verwachten van ja, dat bent dus die linkse gekkies, om dat toch maar even over te nemen, dat frame, die het meer natuur willen. Maar dat blijkt helemaal net zo te wijzen. Dat is dan wel opvallend.
2: Ja, ik denk dat is ook echt een scheef verkeerd beeld. Het wordt vaak zo geframed. Maar heel veel mensen, vraag maar in je eigen vriendengroep, je omgeving. Je wil gewoon een prettige groene omgeving. Of dat keiharde donkergroene natuur moet zijn, dat is de vraag. Maar het liefst heeft iedereen gewoon een groene omgeving om zich heen. En een groene omgeving waar ook het een en ander aan dieren en planten voorkomt. En dat is door alle partijen heen. En je ziet dus ook dat eigenlijk zou het belangrijk zijn dat de politiek daarmee rekening mee houdt. Dat dus als mensen aangeven, wij willen meer ruimte voor natuur, wij vinden het belangrijk, ga er dan ook mee aan de slag. En kijk gewoon naar, hoe is de ruimte verdeeld in Nederland? En wellicht moeten we daar, en zeker met de opgaven die er in ons land zijn rondom klimaatadaptatie, maar ook de transitie van de landbouw, ga dan gewoon meer ruimte maken voor natuurgebieden.
0: Ja, want we zitten in een tijd van boerenprotesten, hè? Ik wil van polarisatie, waarbij het je zeggen dat vooral Russische partijen, dan zeggen ze van ja, we kunnen die natuur eigenlijk maar beter opofferen, want het stelt toch niks voor. Eigenlijk vinden hun eigen kiezers dat dan net.
2: Nee, klopt, dat vinden de kiezers dus ook niet. En de natuur die we hebben is al heel waardevol. Maar omdat die versnipperd is, gaat het er heel vaak niet goed mee. En er is ook veel impact van stikstof en verdroging. Maar als je natuurgebieden met elkaar verbindt, dan is er een veel grotere kans van slagen, van overleven voor dieren en planten. En dan blijkt ook dat mensen dat ook nog eens heel prettig vinden. En het Planbureau voor de Leefomgeving had eerder gezegd van, eigenlijk zou je meer ruimte in Nederland moeten hebben voor natuur. En daar zijn als reactie ook al gezegd, ja, maar we hebben zo weinig landbouwgrond. Maar eigenlijk is dat dus helemaal niet waar. En meer ruimte voor natuur zou kunnen betekenen dat je zeg maar 4-5% van de landbouwgrond opoffert. Maar daarmee wel dus een beter leefklimaat voor mensen en dieren creëert.
0: Ja, eigenlijk had je dat nog voorstellen in de Tweede Kamer, van nou doe maar 4% van de landbouwgrond voort, dan zullen de praat te liet wijzen. Dus ja, wat kun je nou echt maar?
2: Nou goed, dat lijkt misschien zo, maar ik denk dat we met dit onderzoek, en nogmaals, dat is echt wel representatief, dat je echt wel aan de partijen kan laten zien van kijk, zo denkt het land hierover. En dat is van links tot rechts zo. En mensen maken zich ook zorgen. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen bezorgd zijn over dat de natuur afkalft en dat het met sommige soorten niet goed gaat. En natuurlijk, als je moet kiezen tussen ergens een plek om te wonen of ergens een plek om natuur te hebben, zullen veel mensen zeggen, doe mij een goede woonplek. Maar dat biedt ook kansen, want je zou nieuwe woonwijken ook veel groener kunnen aanleggen.
0: En is dat dan natuur?
2: Ja, is dat natuur? Niet alles hoeft kale donkergroene natuur te zijn. Maar als je een combinatie maakt van waterberging, wat verstandig is met klimaatverandering, van mooie moerasoevers en veel recreatie, en daartussen heb je ook woningbouw, dan is dat gewoon een toevoeging. En dan hoeft het elkaar niet in de weg te zitten.
0: En is dit nou een onderzoek wat jou al gauw op tafel smiet te stellen? In de komende weken had je weer gesprekken bij Glies op het provinciehof?
2: Ja, zeker. Omdat we vaak de vraag krijgen, wat vinden mensen er nou echt van? Nou ja, dan hebben wij dat onderzocht. Dit is wat mensen er echt van vinden. En dus ook de discussies die nu gevoerd worden, die werden dus gevoerd op basis van ja, eigenlijk ideeën en fabels. En dit zijn feiten.
0: Dank u wel voor jouw commentaar.
2: Ja, dank u wel. Graag zien.
0: Jorien Bakker, ambassadeur van Natuurmonumenten hier in het Noorden.

20 minuten over 4 is nou. Tijd voor de single van Douwe Bob, Note to Self.

Rise op Y van Douwe Bob in de richting van Amerika. Dat zit er eigenlijk wel zitten. Dat we zien na je single Quatlin uitbracht na een Amerikaanse tour. Douwe Bob dus, een note to self. Dadelijk hier een oorsjag van de belangrijkste zaken uit het nijs van deze teasy. Jacob Stelwagen brengt dat oorsjag. En oer Amerika sprutsen, dat kist ik op een andere manier benaderen. Mike Razorlight.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is nou Jeldershuizen. Tiet van Noosjug van het belangrijkste nieuws van deze dag. Maar Jacob Stelwaar, een goeie medie.
14: Het drinkwater op het fijnste land van Friesland is vrij van PFAS, door de blikking uit onderzoek van Greenpeace. Op de Waardeiland komt vol PFAS in het drinkwater voor. In het westen van ons land zit ook een soort PFAS in het drinkwater. Bestuurder Nena Krees van Vitens had wel een verklaring voor het PFAS-vrije kraanwater hier in Friesland.
15: Dus in Friesland gebruiken we grondwater om drinkwater van te maken. En hier zitten hele dikke afsluitende kleilagen in de bodem. En die kleilagen die zorgen eigenlijk voor een soort bescherming van buitenaf. Dus verontreinigingen zoals PFAS, die zitten nog niet in het grondwater waar wij drinkwater van maken.
14: De weddingjochting van de N354 tussen Waardburgum en Triesel is nou een goede morgen clear. De dik is volle veiliger geworden, uit zijn in een kruispunt. Bij de aanslag naar gisteren moet je stilstaan op een 80 kilometer dik. En dat is net wezenlijk en libbesgevaarlijk, zei Robert de Jong van Plaatselijk Belang van Gisteren en Schoolenborg.
16: Het is wachten op ongelukken. En ik ben er bang voor dat het... het meest zwarte scenario, dat het daar een keer mee aanrennen zal. Want met 80 kilometer per uur ben je in de zijkant klappen of in de achterkant klappen of weet ik veel. Ja,
17: dat rent net altijd goed af.
16: Absoluut net goed af en vaak net goed af.
14: Michiel Schrier is toch de gemeenterie van West-Hellingwerf. Hij droeg als de nije burgemeester. De 54-jarige Schrier is op dit tijd nog burgemeester van Vlieland. Eerder weer voor de SP gemeenterieslid in Smellingeland, stedelid en deputaire van de provincie Friesland. Schrier, hoe werd hij het eiland verlid?
18: Ik zit er inmiddels, als ik weg ga, zit ik er 5,5 jaar in. Dat is ook een periode dat de herbenoeming weer gaat lopen en dat je ook, ook een beetje om je heen gaat kijken. Mijn vrouw woont nog steeds aan de wal. We hebben een weekendhuwelijk en dat wordt na 5,5 jaar, mis je af en toe wel wat dingen daar.
14: Nou, Fred, ging naar 28 appartementen in de verkeer die bouwt binnen in de eerdere V&D in Ljouwert. Het gebouw is bot verloren, maar één ding is hetzelfde blun, zei het projectontwikkelder Albert Adema.
19: Als je de winkel voor ogen hebt, dan kom je niet veel meer tegen. Maar wat je wel tegenkomt is trappenhuizen. Die laten we helemaal origineel. Dus de travertin treden die uitgesleten zijn, dat krijgen we in een nieuwe situatie, krijgen we dat allemaal weer terug.
14: De De dorden van de VND Lauw gingen het Sinelien definitief op slot, nadat het winkelbedrijf failliet ging via. Het voetbalseizoen van de Leeuwarden Club Lac Frisia kan na joen al slag geneemd worden. Lac Frisia speelt joen in Noordwijk en dat is de laatste kwalificatieronde voor de KNVB-beker. Bewezen ging de Leeuwarden terug naar het H-toernooi. En dat is nog lastig genoeg, want Noordwijk speelt een divisie heger en stiet er Bob om. Dit is voorzitter Martijn Hoekstra.
20: En we gaan, nou ja, geloof ik al om 4:15 met de bus die kant op. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk op dinsdagavond. Maar ja, die nieuwe ervaring is hartstikke veel waard. Vooral nu lekker aan proeven ruiken. En met een beetje geluk trek je hem weg. Maar gebeurt het niet, dan is er echt geen man overboord. Dan kijken we gewoon weer naar komende zaterdag.
14: En die wedstrijd tussen Noordwijk en Lac Frisia begint van nu om 8:00. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
13: En dadelijk weer het Waarnbericht, dat krijgt van Tjitske Wiebinga.
21: Op woensdag 23 september strijden de Fryske tuurginders op het Zuid in Warkum om de provincie Frieslandprijs en het kampioenschip tuurgen onder de man als vrouw.
22: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachelonderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
23: Kom tongens je 21ste vier. De knappe klink hebben rond van agrarisch geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in ieder geval met meer dan 100 standhouders. Je winnen van harte welkom van morgen op middags jouw vier.
24: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
25: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
26: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
25: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
26: Sjonge jo, ik mij.
27: Onderwijs. Bij Jan Durk de Haan.
13: Het is nu 4 minuten over Jelbe Suizen. Sjoeg leading on grote onderwijsorganisaties wie actief in de politiek. En over het Eline de Koning, de nieuwe voorzitter van Urgende Noden Friesland. En wat ze opvolgt en waarom die functie belangrijk is, dat juist aansen. En bij Glies, Urgente Noden, wat is dat ik alweer? Zullen we de zaansnoer hebben, maar eerst nog tijd voor het Waarbrugt, maar Tjitske Bibinga. En Tjitske, hoe komt het de komende oren?
28: Het zal jong gewoon droeg bloeien en de wolken viel die oorheersje maar tussen terug. Er ik wil een opklaring mogelijk en nou en in zo'n opklaring daar kennen we wel eens een wat mist ons team, want we zitten echt in de warme vochtige lucht. Akram die schroeit ik jochtje komen 1 graden als maximum temperatuur en ik op Jere Veen mijn knip echt van de zin een jochtje 1 graden. Dus ja, er is wel een soort bewolking, maar vannacht dus in die warme en vochtige lucht dus wat mist op een opklaring en de temperaturen ik nou de minimumtemperatuur wordt aan de hege kant, maar zo'n tredje rond 16 graden. Dus ja. Ik wil het net echt aan.
13: Lik het daar van morgen demo op die van Joet?
28: Ja, dat zoest eigenlijk wel zou stellen kennen. Al ben ik er wel wist van dat we morgen wel een driprein verwacht ze kennen. Zeker het tweede pad van de dij. Dan loeken er wat buikens oer de provincie vanuit het noordwesten bij. En verder oer dijs, ja, ik dan oer heerskende bewolking. Zo nou dan is een klimp zinnen. Dat is wel verliekbaar, mijn joert. En heel dan aan het begin van de dij in het noordelijke pad een driprein. Maar verder het grootste pad van de dij droeg. Maar ja, in de media, letter op de media, dan komen er wat buikens oer. En in de Joentiet hebben dan het keldfront te pakken. Mij dus ik dan wel enkel de buien. En via de maximumtemperatuur nog hield het in die warme vochte lucht van zo'n 18 naar 20 graden. En dat wilst dus dat we de zinnen maar aanpassen. En via de zuidwestelijke wind, ja, die hellet dan in erin van morgen. Ik weer gewoon op komst van die van dat keldfront. En hier zien de media weer matig, want vrij krachtig.
13: Nou, pak witte glijers en bal er eens eventjes bij.
28: Ja.
13: En ik wil heel graag weten, wanneer komt de zinnen dan weer?
28: Nou, die meldt hem vat en dadelijks op tongetje te morgen al. Ja, want we hebben eigenlijk na die steuring van mooi jong in de nacht al brede opklaringen. Dan zitten we wel wat in de koelere luchtsoort. Maar ja, een koelere luchtsoort, dat het als vaardiel dat we dan volle vaker de zinnen kennen hoe daar is. Het een volle iepende waarbeeld ik meer jocht. Nou, dat zullen we op tongetje gliek. Een droege dij, een noordwestelijke wien, die liet het wel wat fris omvielen. Maar zijn zandje graden, dan is ik dan behoorlijk onwezig. Maar van vreed al, dan draait die wien weer naar het zuiden. Wordt er weer wat warmer en vochtige lucht omviert. gevaar leidt hem dan wel dat de maas wel eens wat vaker mist, hing je ken. Maar verder hoe die vreet, een heel soort rondte van de zinnen, dat liek het echt een hele mooie dij te worden. En ik op sneun, dan hield het jochetje een 20 graden, maar dan een afwisseling van wolken en zinnen. En dan liek het hoe die is, ik droeg te wezen. Alleen nog in de nacht, of eigenlijk de betierde morgen van sneun, dan loekt er even een zwakke steuring oor. Mij mogelijk een dripkerijn, maar sneun, hoe die is verder, dan is het eigenlijk alweer droeg. Dus het waar knapt wel weer op. En de zinnen, zeker die lid hem van tongetje al gliek alweer zien. Dus ja, morgen nog wel een beetje bewolking. Ja.
13: Als het nog even scoort, maar de bal. Ja. Vind je er nog waarnemingen, nog bijzonderheden? De uitslag van de verkiezingen voor de Eerste Kamer.
28: Nee, daar heb ik... Nee,
13: dat is een witte Christ.
28: Nou, als ik dat weet, dan kan ik grof geld verzinnen, denk ik.
13: Bal doet het gewoon net.
28: Nee.
13: Nee, dan houden we toch maar wat bij natuurkundige waarnemingen en optellen en aantellen van de kennis.
28: Ja.
13: Dank u wel.
28: Graag gedaan.
0: Het slotstuk van Onderwijs.
13: De laatste plaat van dit Onderwijs. Dat is te maar bepalen wat we draaien met de onderhand van de actualiteit. En je hoort het nijs dat er heel veel meer ouders op EHBO-cursus gaan. Het Rede Kruis is daar een grote aanbieder, de grootste zelfs. En daar zeiden ze dat er vorig jaar 15.000 ouders zijn cursus volgen hebben. En in 2022 ben dat nog maar 9.000. Dus nou wel 6.000 dit jaar meer. Ze heren heel vaak van ouders dat die wat mee maken hebben met de benen. En dat ze dan eigenlijk net wisten wat ze doen moesten. En wil ze dus verordening in ombrengen. Wat voor plaat past er nog bij? Nou, een beetje help van mijn kant. The Little River Band, wie dat een help is on its way. Of wat dachtest van Benny King?

Right. Verneemde Stand By Me. Ja, het zijn zomaar twee opties wijzen kunnen. Dat wie wat ik zo vlug betenken koor. Maar nou gaat het erom als het alweer creatief wijzen kist. Let het in die omgaan. Let die hersens maar kreeg en stuur dan die suggestie mij de app van Omroep Friesland. Of doe het op het vertrouwde orde WhatsApp nummer 06 20 24 99 99.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, en nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes,

0: heerlijke opfriste versie van Pieter Wilkerson, Vintage en de Leeuwarder Tango.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Eline de Koning, Utrecht, dat is de nieuwe voorzitter van de stichting Urgente Noden Friesland. Ze volgt daarmee Hetty Jansen op, die het aan de interim voorzitter weer. Eline de Koning is dan misschien nog als bestuursvoorzitter bij het Friesland College. Later bij Verda en ze weer fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente hier van Leeuwarden. Ze is op dit moment voorzitter van de stuurgroep School en Omgeving van de gemeente Leeuwarden. En nou ik dus van Sun, de stichting Urgente Noden Friesland. Ja, goeiemiddag. Wat wie voor jou de onleiding om te zitten? Want ja, mensen zoals jou willen natuurlijk heel vaak benaderen voor bestuursfuncties. Wat is jou de reden dat je zei van nou, de Stichting Urgente Noden, dat wil ik wel?
3: Ja, nou, ik denk van de Stichting Urgente Noden, die lost krijgt dat beetje op wat mensen op een gegeven moment echt even uit de bron helpt. He, van, dat kan wijzen van ze krijgen opeens een hoes, he, en dat zien ze net, of ze weer een dakleers, of ze zitten bij oren in hoes, en dan komt er een hoes en dan haal je neer. En wat doe je dan? En dan moet er even snel actie komen, en voor dat soort dingen is de stichting Urgente Noden. En ik dacht van ja, dat vind ik mooi om daar wat voor te dwaan.
0: Nou toch, er komen vaker van die bestuursfuncties voorbij. Waarom is ze nou wel?
3: Ja, nou, het is gewoon dat ik denk van dit is gewoon echt iets wat een gat opvult wat er oors net is. En nou, ik dacht wel meer dan dit echt nog. Hè. Ja. Dus het is echt net zo dat ik alle oren dingen net dwaan. Net toch, maar dit is gewoon, ja. Ik denk dat dit echt iets oplost wat er oors net is. En dat denk ik van ja, daar wil ik me graag voor inzetten.
0: Ja, de Stichting Urgente Noden, we hebben er op de radio wel eens vaker over. Aan de andere kant, het is nog net super bekend. Zou dat een van de taken wijzen kunnen van een eigen voorzitter om dat wat meer onder het omtrekken te brengen?
3: Precies, ja, want ik eigenlijk hier zelfs ook nog net zo vaak oejert. Ja, een beetje wel, hè, terug uw werk voor de boezemvriendinnen, ik wel de things, ik wel van het kindermensen, ik iets ontzettend nodig hebben en dat het er dan net is en wat keer daar nou ja diep terug in de problemen komen. Nou ja, de boezemvriendin het gaat om bij haar de kist in Nederland nog wel even zonder, maar er zijn andere dingen, extra's, tandartskosten of andere medische dingen die het net vergoeden worden of dat soort dingen. Ja, het kan net mensen net even dat setje jou van hey, nou kan ik weer verder met mijn leven. En daarom dacht ik dat dit echt wel mooi weer. En dat bekendheid, ja, dat komt echt een beetje omdat het gaat altijd via een hulpverlenende instantie of zo. Hè. Dus die zoen het alweer wel witte matten. En daar terug kunnen de mensen dan ook troffen verwezen worden.
0: Ja, nou, jou, de nieuwe voorzitter, toch even een podium. Wat doe je hem, let ik het eens oorspreken, wat doe je in elk geval net?
3: Nou, we doen net dingen die het op een andere manier ook wel regelen willen kennen. Dus als je bij de gemeente voor een bepaalde regeling in aanmerking komt, of via de AWBZ of een andere wet, dan doen we het net. Dus, en het ja, dat is ook wel een beetje logisch, ik net van luxe artikelen, maar echt, dat het acuut is en op dat stuit echt even heel nodig.
0: En gaat het alleen nog om geld? Of gaat het ook om echt om geld?
3: Ja, het gaat om geld en het gaat ook om dingen van ja, we zullen net de meest luxueuze producten ook net vergoeden, maar gewoon dat is het even uit de bron wist.
0: Hoe komt Sun eigenlijk ons in geld?
3: Ja, dat is een op zich wel een mooi verhaal, want er is een heel titelien. Er zijn allerlei fondsen in Nederland. Nederland is ook een land van allerlei regeltjes en ja, allerlei particulieren die hield jou om van alles en nog wat. En al die fondsen hebben we op een gegeven moment, dat klinkt misschien raar, maar hield oor. En wat doen ze daarmee? En het komt ook een beetje van iedereen had zijn eigen regeltjes en dit moet daarom verdwaan en dat moet daarom verdwaan. En al dat geld is op een gegeven moment bij elkaar gestopt van hey, laten we dat nou broeken voor dit soort dingen. En het is een landelijke stichting, hè, daar jaren wij dan ook bij. En dat is een initiatief West en Tietjelien vanuit het landelijke regering. En nou, ja, nou werkt het dat al een heel tijd zo.
0: Je bent een ook correct voorzitter. Hij al even meer in de kin in het bestuur?
3: Nou, dat is haast nog net. Ik heb een beetje kennis gemaakt en dat is het. Dus ze moet mij ook nog een beetje in werken. En dat komt alweer nog.
0: Nou, bekend ziet krijgen, daar heb je een ambitie om voldoen. Is er oors nog wat met jou van zes van dat of dat? Dat zou ik als nieuwe voorzitter heel graag bereiken willen?
3: Ja, was natuurlijk het allereerste was, dat is dat het net nodig is. He, want wat we zien is dat er heel veel meer mensen in de problemen komen. Toch alweer, moeilijke situaties. Mensen komen in de schulden of in de problemen. Toch alle regeltjes. Dus wat mij onbelangrijk is, zijn alle instanties die zich daarmee dwanden houden, volle meer gearwerkje gaan. En daar zou ik me graag voor inzetten willen.
0: Ik wens jou een
3: probleem
0: en succes in de nieuwe functie.
3: Yes, graag gedaan.
0: Dat wie je dus de nieuwe voorzitter van de Stichting Urgente Noden, Eline de Koning.

0: Zeker mega successen. Een hele rij nummer 1 hits achter elkaar. Dit wie dit leest van Hall & Oates in Jantje of Jouweren 80. En Out of Touch.
1: Het slotstik van onderwijs.
0: We hebben daar het voorstel van het slotstik onderwijs. Wat is er uiteindelijk al je binnenkam op dat verhaal van Joert? Nice verhaal van Joert, de onleiding van het slotstik zoals alle dagen. Het verhaal van die ouders die dus massaal op EHBO-cursus gaan. Speciaal voor de BN. Dan gebeurt er wat met de BN en dan denken ze van... ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik dwam had. Wat past er nou bij? Is even zien. Wat komt er binnen? De Beatles worden neerd. My Help, First Aid Kit, My Silver Lining, Zuid Aten, dat is zoals draaien kennen. Ik wil die niet kwijt, van harten 10. Dat is de suggestie van Henk. Heel vaak binnenkomt Stayin' Alive. Dat wordt vaak broekt, hè, met die EHBO-cursussen. Bij het reanimeren, dan wist een beetje wat het tempo was. Maaike komt er onder oren mee, maar Ingrid komt er mee en zo wie er nog in die er maar kwam. Anneke, die kan er mee. Save Me van Queen, wat neemt Help van de Beatles, zuid Reinder Noudijk. Billy Swan, My I Can Help. Noodgeval, zuid Jan Jaap, zoals draai ik in. Goldband, had dat nummer opnomen. Of ik zie te denken aan Dr. Bernard van Bonnie Sinclair. Leeuwe, die kwam er mij. Dan weet er nog wat Oren Love Hurt van Nazareth, zoals nog draai ik in. Zuid hier in, dat wie Jels die er maar kwam. En Ida, die zuid Henk Locklin, Please Help Me, I'm Falling. Zoals ik nog draai ik in. Wat komt er nog binnen? Tony Roland, My Help, Get Me Some Help. Johannes Wiensma, die komt er mee. Maar ik kies Joert, want ze is er vaak bij. Maar deze keer, ze zit op een fiets, maar ze kreeg het net helemaal mooi. En toch had ze een geweldige suggestie hier. De suggestie van Gary.
1: Het slotstik van onderwijs.
0: Want ja, bijengrut brengen voor de ouders, als dat net wist.

0: miljoen fout op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 92.12 FM.
0: Die soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
4: Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
3: En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die

0: Ja, een hele goede avond. We begonnen met Meatloaf. You took the words right out of my mind. En Michael Jackson, Off the Wall. Ja, het is 22 september en het is net 7 uur geweest. En wat betekent dat? Nou, een uur vol muziek. En ik heb hier een gast, Sebastiaan.
1: Yay, hallo.
0: Hallo Sebastiaan. En jij wil even kijken?
1: Ja, ik wil ook eens even bij jouw programma kijken.
0: Ja, normaal zitten we natuurlijk bij Balki. Dus,
1: ja, dit is weer een hele andere setting.
0: Ja, maar ook leuk.
1: Ja, ja, zeker. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal komt nog.
0: Ja, een grote top 5 is het eigenlijk.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja. Maar ja, dit is dus uitzending 25 en mijn naam is Mille Hogeveen. En elke uitzending van Op Shuffle beginnen we met Achter de Noten.
2: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: Ja, dit is Achter de Noten. En in Achter de Noten leer ik je de verhalen achter de nummers. Dus denk aan wat er achter de schermen gebeurde. Waar gaan de nummers over? Wie schreef het? Bla bla bla. En dat vertel ik allemaal in dit rubriek. En deze keer starten we met een nummer dat een beetje geheimzinnig klinkt. I Put a Spell on You. En dat kennen we in allerlei versies. Maar het nummer werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen door Screamin' Jah Hawkins. En wat begon als een rustige ballad over het verlies van een geliefde, veranderde later in een duister verhaal over betovering en een vloek. Hawkins maakte er bovendien een spectaculaire act van, compleet met een brandende doodskist en een schedel die hij Henry noemde. Ook CCR maakte het nummer bekend met een eigen versie, die ze in 1969 zelfs op Woodstock speelde. I put a spell on you. En ook Alan Price die coverde het. I put a spell on you. Joe Cocker heeft er natuurlijk ook een uitvoering van gemaakt. I put a spell on you. En Bonnie Tyler, die helaas onlangs overleden is. I put a spell on you. En Eurythmics-zangeres Annie Lennox heeft het ook gecoverd.

vandaag gaan we niet luisteren naar al deze nummers die je hebt gehoord. Maar de versie die we gaan luisteren is van Nina Simone. Haar versie klinkt bluesy en intens en werd in 1965 een hit in zowel de Amerikaanse R&B-lijst als de Britse hitlijst. En bij Simone is een deel van die gekke stijl van Hawkins verdwenen. Maar de kracht van het nummer blijft helemaal overeind. Het donkere en sterke stem maakt van I Put A Spell On You een bijna magische liefdesverklaring. Dit is Nina Simone met I Put A Spell On You.

0: En we zijn weer terug. Het mengpaneel liep vast, dus we konden even niet uitzenden vanuit Harlingen. Maar gelukkig hebben we het hopelijk voorlopig opgelost. Maar ja, dit was de Bengals met Eternal Flame. En even een vraag. Wat zou jij doen als een producer tegen je zegt dat je beter zingt zonder kleren? Waarschijnlijk denk je, ja hoor, lekker zelf doen. Maar Susanna Hofs van de Bengals dacht blijkbaar, ach, waarom ook niet? Het gebeurde tijdens de opname van Eternal Flame. De producer vertelde haar dat Olivia Newton-John altijd naakt zong en dat ze, als ze echt goed wilde zingen. En Susanna geloofde het. Dus daar stond ze dan, achter de microfoon, zonder kleren. En ze zong haar partijen. En pas daarna kreeg ze te horen dat het hele verhaal over Olivia Newton-John een grap was. Oeps. Maar ja, het gekke is, de grap werkte wel dus. De opname werd gebruikt en Eternal Flame werd een enorme hit. Dus de volgende keer dat je dit romantische nummer hoort, denk dan even aan het moment waarop Susanna Hofs ontdekte dat haar producer een geintje had uitgehaald. Een eeuwige vlam en een eenmalige blote opname. Maar ja, één mens heeft een hart. Maar kan een dier ook meerdere hebben? Daar hoor je straks meer over in Ramen Waar. Maar eerst gaan we door naar Menno's tip.
1: Op Shuffle. Menno's tip. Omroep
0: Zeeland. En we zijn weer beland bij Menno's tip. En deze week heb ik een nieuwe release uitgekozen. De artiest die ik heb gekozen gaat eigenlijk al een poosje mee. Hij is al actief sinds 2004. En zelf ben ik ook al een beetje een fan van hem. Ik heb het over James Blunt. En als je even een opfrisser moet hebben, hij is bekend van...
2: Goodbye my lover. Goodbye my friend.
0: Goodbye my lover. En natuurlijk ook van...
2: You're beautiful. You're beautiful.
0: Maar ja, dat is niet zijn enige hit. Hij heeft natuurlijk ook nog 1973. En als laatste opfrisser. Love like ours. You like the spark in my bonfire. Ik denk dat je er nu al een idee bij hebt. Maar ja, James Blunt heeft 3 september alvast een voorproefje van zijn nieuwe album Airplane Mode uitgebracht. Het is een kwetsbaar nummer over het dragen van de onzichtbare en zware last van het moderne leven. Vol persoonlijke twijfels, ouder worden en verantwoordelijkheden. Ik zoek geen brug om vanaf te springen. Ik zoek gewoon een hand om vast te houden. Blunt pleit ervoor om openlijk toe te geven dat het even te veel is. En dat zonder schaamte of de noodzaak om alles geforceerd op te lossen. Het is een nummer met een goede betekenis en een goede achtergrond. Dus als single uitgebracht voor zijn album Airplane Mode dat in november 2026 uitkomt. En markeert een muzikale en persoonlijke terugkeer naar diepe, ongekunstelde oprechtheid. Dit is James Blunt met The Weight of It All en Menno's tip van deze week.

0: Shuffle met Menno Hoogeveen. Raar, maar waar.
1: En je hoorde net Menno's tip van deze week. James Blunt met Weight of It All. En daarmee zijn we aangekomen bij het wekelijkse rubriek Raar maar waar. Het moment waarop je jezelf afvraagt wie verzint dit. Om er vervolgens achter te komen dat het echt waar is. Maar ja, zoals bij dat een octopus maar liefst 3 harten heeft. Twee daarvan pompen bloed naar de kieuwen, terwijl het derde hart de rest van het lichaam van bloed voorziet. Maar het wordt nog gekker. Zodra een octopus gaat zwemmen, stopt het derde hart tijdelijk met kloppen. Alsof hij denkt, zwemmen? Nee hoor, daar heb ik geen hart voor. En dus heeft de octopus blijkbaar niet alleen 8 armen, maar ook een heel bijzondere manier om aan cardio te doen. En daar kunnen wij misschien nog wat van leren. Gewoon lekker over de zeebodem schuiven en je hartslag laag houden. Want waarom zou je jezelf druk maken als je gewoon 8 armen hebt om alles tegelijk te regelen? En als je dan toch liever rustig door het water beweegt, dan weet ik waar deze octopus het liefst naartoe gaat. Niet naar de sportschool, niet naar het zwembad, maar gewoon lekker naar zijn eigen Octopus Garden. Dit zijn de Beatles met Octopus Garden. Wacht even hoor.

0: Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Nou, we gaan even terug naar het jaar 1991. Want precies 35 jaar geleden verscheen Nevermind. Het album waarmee Nirvana definitief doorbrak. Nirvana, de Amerikaanse grungeband uit Seattle, was voor Nevermind nog een van de vele bands uit de underground. Maar daarna veranderde alles. Het album groeide uit tot een wereldhit en veranderde dankzij nummers als Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Lithium en Come As You Are. Het gezicht van de commerciële rockmuziek. En natuurlijk stond daar Kurt Cobain aan het roer. Cobain werd regelmatig omschreven als the voice of a generation. Al had hij daar zelf bepaald geen behoefte aan, de titel. Ook de albumhoes van Nevermind werd wereldberoemd. Een naakte baby die onder water achter een dollarbiljet aanzwemt. De baby op de hoes is Spencer Eldon, die destijds pas 4 maanden oud was. De hoes zou later zelfs nog tot juridische problemen leiden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de muziek. Nevermind werd op 24 september 1991 uitgebracht en is inmiddels een van de bepalende albums uit de grunge-geschiedenis. Tijd voor Nirvana. Dit is Come As You Are, hierop op Shuffle, Omroep Zee.

Nirvana met Calm As You Are. En van Nirvana gaan we naar een andere band, Alphaville, die ook veel kei goede nummers hebben. Met nummers als Sounds Like a Melody, Big in Japan en natuurlijk Forever Young. Deze drie staan trouwens ook allemaal op het gelijknamige album Forever Young. En dat album verscheen op 27 september 1984. En laat dat nou precies de datum zijn waarop we aanstaande zondag weer zijn aangekomen. En dat betekent dat het zondag precies 42 jaar geleden is dat Alphaville dit album uitbracht. Een album dat inmiddels is uitgegroeid tot een echte klassieker uit de jaren 80. En vooral Forever Young is natuurlijk een nummer dat de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan. Een nummer over jong blijven, tijd die voorbij gaat en tegelijkertijd ook een beetje, ja, over de angst om ouder te worden. Even terug naar 1984, toen Alphaville met deze drie nummers een behoorlijke stevige visitekaartje afgaf. We gaan luisteren naar Alphaville met het prachtige Forever Young. Dit is de muziekgeschiedenis.

En dat was Alphaview met Forever Young. En we hebben deze uitzending, deze band, al een keer gedraaid. Maar het moet eigenlijk nog een keer. Aanstaande zaterdag is het legendarische album Abbey Road van de Beatles jarig. Dan blaast het album 57 kaarsjes uit. Het album verscheen op 26 september 1969. Dus zaterdag zijn we alweer 57 jaar verder. En natuurlijk herkennen we Abbey Road niet alleen van aan de muziek, maar misschien nog wel sneller aan de albumhoes. Vier mannen die over een zebrapad lopen in Londen. En die foto werd trouwens in slechts een paar minuten gemaakt. De straat werd even stilgelegd en fotograaf Ian McMillan kreeg maar een paar minuten om de perfecte foto te maken. En bijzonder, op de hoes staat helemaal geen naam van de Beatles en ook geen titel van het album. Alleen die vier mannen op het zebrapad. En inmiddels is dat zebrapad natuurlijk wereldberoemd en lopen Beatles-fans er nog steeds dagelijks overheen om dezelfde foto te maken. En over de muziek gesproken, Abbey Road bevat natuurlijk klassiekers als Come Together, Something en Here Comes the Sun. Oh, en er staat nog een bijzondere plaat op het album. Her Majesty. Dat was eigenlijk een nummer dat weggegooid zou worden. Maar per ongeluk bleef het achteraan de plaat staan. Een soort geheime track. Het stond dus niet eens op de hoes vermeld. En ik heb ook mijn eigen eerbetoon aan die beroemde hoes. De camera doet het dan wel niet. Maar ik ben een keer in Londen geweest en daar heb ik een M&M-mok gekocht. En zelfs de M&M's lopen daar over het zebrapad. Maar ja, zaterdag is het album dus 57 jaar oud. Abbey Road van de Beatles. In deze week, in de muziekgeschiedenis, dit is Something.

0: En dat waren de Beatles met Something. Maar ja, ik heb hier natuurlijk ik mag het wel een gast noemen, toch?
1: Ja, ik ben de gast in jouw programma, toch?
0: Ja, dat is een keer andersom eigenlijk, een soort van.
1: Ja.
0: Maar ja, wij zitten dus allebei ook bij Balkie Breekt de Week, dat op woensdags is. Kan je al wat vertellen over morgen?
1: Jazeker wel. We hebben in ieder geval mensen die van Expeditie Junior of Franeker komen. Dat heeft te maken met Wetenschapsweek, voor kinderen ook vooral. En in Franeker wordt er heel veel georganiseerd. En er komen twee van de organisaties vertellen waar het over gaat. En dit keer is het thema reizen door de tijd.
0: Oeh.
1: Ja, dus dat wordt wel weer spannend.
0: Ja. En wat voor mensen zijn het dan van die organisatie? Weten we dat niet?
1: Ja, een man en een vrouw. Maar de namen ben ik even kwijt.
0: Oh. Daar komen we morgen wel achter.
1: Ja, precies. Ja, en die andere is Roy Balder. Een 25-jarige zanger uit Wieringerwaard. En die komt zingen, live.
0: Hoe gezellig.
1: Ja, daar zijn we altijd blij mee.
0: En zingen en songwriter dus.
1: Ja, precies. Ah. Ja, en hij heeft ook al wat hits. Ik heb ze nog, ik moet ze nog even opzoeken. Maar dat komt vanmorgen vast wel goed.
0: Huiswerk dus.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou ja, en jij hebt huiswerk natuurlijk. Want als het goed is, hebben we gewoon weer een met een top 5.
0: Ja, dat moet ik ook nog 6 maken.
1: Dus, precies.
0: Daar heb ik morgen mooie tijd voor. Oh, morgen okay. Toch vrij dus.
1: Ah ja, maar eerst naar de kapper, begreep ik.
0: Ja, ik moet 10 uur bij de kapper zijn. Gaat het haar eraf.
1: Ik weet heel niet tot hoe ver, wat maar... het morgen wordt.
0: Ja, ik ook. Het is altijd maar weer de vraag hoe ze het knippen, hè?
1: Ja. Doe je ook even een kleurtje?
0: Nee, oh. Ik houd het gewoon bij mijn eigen kleur.
1: Oh, oké. Okay.
0: Blond, donkerblond, grijs, wat is het? Nee, niet grijs, maar ik bedoel bruin.
1: Ik slaap een beetje.
0: 18.
1: Ja, precies. Nee, dan kun je nog niet grijs zijn.
0: Nee, gelukkig niet. Gaat bij jou al die kant op? Of,
1: Ja, je ziet het gelukkig niet omdat ik een koptelefoon heb. Aan
0: de
1: zijkant
0: de
1: wordt het
0: niet,
1: dus... al wat grijzer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik ben al iets ouder dan 18, dus dat scheelt.
0: Ja. Meer dan een dubbele?
1: Ja, bijna 3-dubbele.
0: Oh. Nou ja, ik heb natuurlijk nog wat nummers klaarstaan.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Zo zat ik een tijdje terug naar muziek te luisteren en er kwam een nummer voorbij. Ik denk dat iedereen dit nummer eigenlijk wel kent, maar ik vroeg me nou af. Wat is er nou zo'n erge zonde in het nummer? Ik heb het over de Pet Shop Boys met It's a Sin. En zo kwam ik erachter dat er niet één specifieke vreselijke misdaad die als zonde wordt gezien. De grap en de frustratie van het nummer is juist dat werkelijk alles wat leuk, fijn en natuurlijk is door de kerk als een zonde wordt bestempeld. Zanger Neil Tennant schreef het nummer als een felle, maar ook iets wat ironische aanklacht tegen zijn strikte katholieke opvoeding op een Rooms-katholieke middelbare school in Newcastle. Tennant legde later uit dat hij opgroeide met het idee dat alles wat hij wilde doen, zoals in het nummer zeggen, everything I long to do, no matter when or where or who, verkeerd was. Of het nu ging om gedachten, kleding, seksualiteit of plezier, de kerk gaf hem constant een diep gevoel van schaamte en schuld. Nou ja, weten we dat ook weer. Dit zijn de Pet Shop Boys met It's a Sin, hierbij op Shuffle op deze dinsdagavond op

0: En dat waren de Pet Shop Boys. Maar ja, dit was een wat andere uitzending dan gepland, toch Sebastiaan?
1: Ja, jij zegt het.
0: Maar we zijn er wel doorheen gekomen, gelukkig, of ik tenminste. En volgende week hoop ik natuurlijk dat het een andere uitzending is.
1: Ja, dan ben ik het niet. Dan kun je gewoon alles rustig in je eentje doen.
0: Misschien bracht jij wel ongeluk.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Had gekund, ja. Nou ja, morgen zijn we er weer met de Balkje Breekt de Week natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Met twee gasten, zei je.
1: Ja. Expeditie Vraneker junior. Die komen langs. Die komen vertellen wat het programma is voor 3 oktober uit mijn hoofd. En Roy Balder, een zanger uit Wieringerwaard, die komt zijn muziek live brengen.
0: Ja, ik ben ook benieuwd wat voor muziek hij brengt. Want ik weet helemaal niks.
1: Nee, het is voor mij ook een beetje een verrassing. Maar over het algemeen is live bij ons heel goed.
0: Ja. Dus daar hebben we zin in, denk ik.
1: Ja. Ja, en de top 5. Hebben we ook een thema?
0: Ja. Protestnummers was het.
1: Oh ja.
0: Dus daar moet
1: ben ik ook. Oh, ben ik heel benieuwd.
0: Ja. Kunnen we ook een uur van maken.
1: Ik denk wel dat dat nodig is. Protestsongs zijn vrij lang vaak.
0: Want je het eigenlijk moeten naar een derde uur verplaatsen, hè? Bij het klaaguur.
1: Oh ja, het zijn eigenlijk klachten, hè?
0: Daarom.
1: Ja, we moeten het even met de baas over hebben.
0: Ja. Nou ja, morgen ben ik weer bij Balkje Breekt de Week. En volgende week is op Shuffle weer. Op dinsdagavond. Tot volgende week.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan het team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er 2 bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
5: En tot zover het nieuws.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rampin' Stampin'. Met Ronnie Pietersma.

by Ron in Stampen. Hello everybody around the world and welcome to Ron in Stampen. Jeetje, wat is dit een puinzooi toch? Oh, niet het best. Dan komt er het weekend, ja. Druk. Even lekker surfen of kitesurfen of blokkorten of blowkorten is het dan. Of ja, eigenlijk strandzeilen. En koud en natuurlijk net wat veel dronken. En het is allemaal niet zo plezierig op dit moment. Maar het komt goed. Het komt goed. Dick Dale en his Deltones. Ja, de surf.

fantastisch. Ja, wat doen we dat allemaal hier in Friesland? Volgens mij aan het IJsselmeer, in Harlingen, op de eilanden, Lauwersmeer. Ja, fantastisch allemaal. Het is daar allemaal mogelijk. En volgens mij ook nog op Friesmeer, maar dat weet ik niet zeker. Oh, Jan en Dien.

Surfer Safari, de Beach Boys. Ja, de herfst die komt eraan en de wind die steekt dan in één keer weer op. En dan kun je heerlijk surfen of kitesurfen of blokkarten of wat je maar willen. Natuurlijk ook zeilen, gewoon zeilen, fantastisch met het weer. Heerlijk, ja, die wave of wind die komt eraan. Toet de bomen in de chaparrales.

Ja, de wind staat dus de verkeerde kant op. Dan die Little Pig's House. Dale Hawkins, ja. Die breken op de house daar. Ja, Tiny Brochure.

0: Well, maybe just the hair of the dog.
1: Oh, dan was ik daar. Ik was bij de jongens. Hot House 4. Was I Drunk? Op de Rocking Race Live. Opgenomen door de Bobflix. Ja, de Bobflix Sessions. Ja, daar was ik. Daar was ik.
2: En now
1: hear
2: this.
1: Wat is er? Alweer een agenda. Ja, het houdt nooit een keer op. En mijn hoofd, die kan het niet meer aan. Ja, er staan twee vermeldingen in de agenda. En dit is in Drachten, een poppodium in Duna. Aankomende donderdag. En dat is heel apart, want bij de ene wordt verteld dat het 20 euro intree is en bij de andere niet. Ik snap er helemaal niks van, dat is dezelfde dag en daar speelt Elvana uit Engeland speelt daar, of Groot-Brittannië, zo moet ik het dan zeggen. Als je hem daar geen zin aan hebt, omdat het zo ongelooflijk, die reclame die het heeft voor gemeten natuurlijk op deze manier. Dan is er donderdagavond, en dat is dan gratis, dat is in Voorschoten, in het clubgebouw PV De Zwaluw. Daar is de Rock'n'Roll Jam Sessie. Nou, dat is natuurlijk lekker voor alle muzikanten, daar lekker heen, lekker jammen jongens. Aankomende donderdag, had je dat dan allemaal niet zo leuk vinden, dan kan je ook nog naar Muziekcafé Cactus in Hengelo. Want daar speelt de Highballing Tree. Oh, uit Mexico, die afgelopen weekend? Ja, afgelopen weekend stonden ze in hier in Leeuwarden in Café Scooters. Is er dan nog meer? Ja, er is nog meer. Even kijken. Want er zijn een hoop festivals in het buitenland. En dat vind ik. Ja, is dat interessant? Ik weet het niet. Oh, mijn blaadjes werken niet. Even dit doen. Oh jongens, wat een hel. Ja, dat zei ik, hè. Het is allemaal een toestand. Er is een festival aankomende vrijdag in Boston, in Engeland. Dat is Jukebox Jump met Mike Sanchez en El Power en Hicksville Bombers. Hicksville Bombers, jongen, fantastisch. Maar dan is er ook nog een in Glasgow. En dat is van vrijdag tot en met zaterdag. Dat is de Rockabilly Revival. En daar speelt die Alan Power, speelt daar ook. En Jenny Lee en Harry Green. Moonrockers. Nog veel meer. Als dat dan nog niet genoeg is, dan hebben we nog een in Spanje. Van vrijdag tot en met zondag. Pine Peaks Crown Race heet het daar dan. Mark Hammond en de Don Diego Trio spelen daar. En wat nog veel meer. Ja, nou heel veel meer. Er staat verder helemaal niet een website en dingen staan erbij. Maar je kan ook in Engeland blijven, want dat is in Devon, of Noord-Devon dan, in Bidford, Northam. Dat is ook van vrijdag tot en met zondag. Dat is de Seaside Shakedown. Ja, dan kun je natuurlijk een beetje surfen, kitesurfen of wat je maar willen. Want die wind die komt er wel. Oh, fantastisch. Aan de andere kant van het water, dus boven Devon, daar leidt Wales. En daar is een festival in Port Coyle. Met, dat is een soort kroegentocht. En dat is de Port Coyle Elvis Festival. Oeh, dat doe ik niet zo vaak, dit soort dingen. Aankomende zaterdag, als je dat allemaal te ver vindt, dan kom ook nog naar Waddinxveen. In het Cultuurhuis de Kroon. Want daar speelt onze Friese High Fever spelen daar. Heb ik dan nog meer? Ja, komende zaterdag. Ja, dan gaan we naar Tirol. In Tirol. Ja, dus dan kinderen skiën met. En dat is de Boogie and Blues Festival nummertje 12 alweer. En speelt er nog iets specifieks? Nou, niet dekken. Nou, in ieder geval zoek dat op boogieketting.com, want dat is het Koerhaushal. Heb ik nou nog meer? Nee, ik heb niet meer. Ik heb gewoon niet meer. We gaan naar de doo-wop. the Robins, Let's Go Rock and Roll. Let's Dance.

Ook van de Bobflix. Ja. Velvet Candles with Benny and the Cats. She's the Most. Een fantastische cover natuurlijk. Geweldig. Johnny Horton en Big Sandy. Big Sandy de keer met de Fly Right Boys. Oh, en omdat de Velvet Candles zingen over She's the Most. Johnny Horton, ja, die is a one-woman man.

Ja, wat hij al zei natuurlijk. He's falling for her. Falling for you. Big Sandy's Fly Ride Boys. Ja. Glenn Barber die is er helemaal klaar met. En die, dat is helemaal goed. Gaat helemaal goed. Hij was een poor man. Dus Glenn Barber.

Will Mercer. Just a Nobody. 1962. Hij komt straks terug in de tweede uur. Want hij nam ook dingen op bij Sun Records. Op het einde dan, 59. En daar gaan we straks naartoe. En zijn collega Colm McFoy. Ja, die nam al op bij Sun. There's been no teardrops. Oh, yeah.

horen. Fantastische Ruth Brown. Oh, Teardrops from my eyes. Als je hem de uitzending terug luisteren wil, kan dat via de Omroep Zilt website of via de Omroep Zilt app. Of via de Mixcloud Ron en Nienke Romp en Stampin. Of via YouTube Romp en Stampin. Ja, dat is alle informatie. Er is ook een e-mailadres. Daar kan je me alles naartoe sturen. Dat is rompenstampinshow@gmail.com. Laten we het nog even wat regenen. Vanmorgen regent het. Grandpa Jones.

Lee Jones, Lee Jones, de dame. Let it rain, let it rain. Hey, we gaan eruit. We gaan naar de tweede uur toe. Sun Records. Het 74-jarig bestaan. Ja, precies dat. En het 76-jarig bestaan van Memphis Recording Service. Niet zo lang meer trouwens. We gaan eruit met de Planet Rockets Trading Water. Dus het gaat weer overregen. Tot zometeen na het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de posters stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

Groep Romp en Stompen. Welcome back to Romp en Stompen. It's Sun Records. Sun Records 76th anniversary. 76 jaar bestaan van de Memphis Recording Service. En 74 anniversary of Sun Records. Dus 74 jaar bestaan van Sun Records. En helaas loopt de studio, waar Brett Seuss natuurlijk over zingt en over speelt, bedoel ik, 706 Union, ja, die komt langzaam tot zijn einde. Want eind 59 gaan ze over naar de nieuwe studio op Madison Avenue. Ja, nou, die gaan er niet zoveel over zeggen. We gaan dat feestje, die anniversary, dit wordt houden op Union Avenue, 706 Union Avenue, Brad Such.

Oh, sorry. We zitten hier in een hele stoffige Sun logboek te kieken. Het is echt niet te geloven. Het is niet te geloven, want er is een nummer ondersneeuwd. En die kwam pas uit in... wanneer kwam dat ding uit? In 1960. Maar het werd opgenomen in 1958. En het is Bobby Sheridan. Sad nieuws. Eigenlijk is het Charlie Rich. Het is Charlie Rich. Het is niet normaal. Want het werd woensdag 25 februari 1958 werd het al opgenomen. En dat staat nergens vermeld. Behalve bij de single die in 1960 uitkomt. En dat is dan tezamen met, ik heb het gezien, met Red Man. En die single die kwam pas uit in oktober 1960. En ik vond nog wat dingen, want wij konden niks vinden vanuit mei. En toch heb ik twee dingen gevonden uit mei. Een duet met Jerry Lee. Just Charlie Rich en Jerry Lee. En natuurlijk Little Queenie van Jerry Lee, die die donderdag 28 mei opnam. Maar ja, die kwam pas uit. Veel later op een single. Nou, het is... Het werd nergens verteld. Het werd nergens verteld. Maar in ieder geval. We gaan naar Charlie Rich. Oftewel, onder pseudo dan Bobby Sheridan. Met Sad News. Dus woensdag 25 februari werd het opgenomen. 58. En eigenlijk de pseudo Bobby Sheridan was het antwoord op, of was Sun's antwoord op Floyd Kramer. en de titel Sad News was dan het antwoord, Sun's antwoord op Last Date van Floyd Kramer zelf. Hele apart allemaal. Waarom antwoorden en bla en dit en dat. Ik snap er echt helemaal niks van. Het enige wat wel heel mooi is om te horen is dat hier Charlie Rich zijn jazz en soul sound in één keer naar voren toe komt. Het andere nummer wat we draaien voor Charlie Rich is The Wedding Is Over. Of The Wedding's Over. En dat is een demo ergens tussen 1958 en 1962. En dat kwam pas uit in 1998. Had je hem nou al die demotapes willen beluisteren op één album, er is een cd van, volgens mij staat het ook op YouTube, maar dat weet ik niet zeker, dan is daar een fantastische cd, Charlie Rich, de Sun Records Demos Sessions. Ja, die kun je gewoon aanschaffen, echt fantastisch. En voor de rest blijven Nienke en ik gewoon uitzoeken en we proberen aan de klanken te horen dat het wel bij Sun is en niet bij Philips International. Of ja, Philips dan. Ja, Philips International, dat duurt ook niet zo lang, want dan komt onze Eindhoven vriend van Philips International daar. Die spant hem een rechtszaak aan. Wat een verhaal allemaal. Dus Bobby Sheridan, Sad News, and The Wedding's Over.

Dat Bobby Sheridan verhaal met die Sad News, dat had voor mij niet goed. Hè? En ik denk dat hij daar ook gewoon verenigd is, Charlie Ritz dus, om dat op die manier te doen. Maar echt, dat, niet mijn ding. Maar die wedding is over, fantastisch. Fantastisch. Ja, ik zei, of ik vertelde net over dat ik dan toch iets in mij vond. Wat ik kon helemaal niks vinden. Nou, dat zit allemaal verstopt. Stof erover en allemaal gedoe. Dus Jerry Lee en Charlie Rich met z'n tweeën. Am I to be the one? Schreef in de Rode Black wel. Nou, door al die stoffige toestanden, er is een tapebox en daar staat dan op dat het hoogwaarschijnlijk opgenomen is juni 25 of 26, 59, maar toch ook, zoals vermeld staat, mei 25 of 26, ik ben helemaal in de war, maar dat komt ook. Nog Jerry Lee's zijn A Little Queenie bij, want die had hij opgenomen op donderdag 28 mei 1959. En dat is dan op een single uitgebracht op de A-kant. En op de flipside staat dan I Could Never Be Ashamed of You. En dat werd pas uitgebracht in september. Ja, 15 september 1959. Ja, daar raak je toch van in de war. Daar raak je van in de war, maar we gaan er wel aan luisteren. Eerst het duet tussen Jerry Lee en Charlie Rich. Am I to be the one? En Little Queenie van Jerry Lee.

wel fantastische uitvoering. Ja, het is van Chuck Berry. Maar die toestand tussen Chuck Berry en Jerry Lee. Altijd maar ruzie, die ego's. Oh, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En ik ga het niet helemaal uitweiden wat er allemaal gebeurd is. Want het is ongelooflijk slecht. En Myra, dus Jerry Lee's vrouw, die jonge dame. Ja, die had naar de fanclub van Chuck Berry toegeschreven, naar Kay Martin, over het vinden van een kopie van Chuck Berry's single. Want Jerry Lee's moeder, die zou dan heel erg veel fan wezen van Chuck Berry en natuurlijk ook van Jerry Lee. Allemaal toestanden. Oh, ik wil het er niet over hebben verder. Ja, deze was een beetje ondersneeuwd, want hij kwam pas uit in september, 15 september 1959, terwijl het opgenomen is op donderdag 28 mei 1959. Wow. Maar we gaan gelijk door met Jerry Lee. Let's end. Will the Circle Be Unbroken? Nou, dat kennen we allemaal. Will the Circle Be Unbroken? Gelukkig, wat ze hebben daar met die Will the Circle Be Unbroken, allemaal toeters en bellen en koortjes en dingen. En dit is de eerste keer dat het lukt is om een overdub versie van te maken. Dus al die shit eruit en gewoon de piano en zijn zang. Heerlijk, heerlijk. Dus geen toeters en bellen, weer wat echo erin. Geweldig mooi. En wie is de producent ervan? Ja, Ernie Barton en Cecil. Ja, hoe spreken we dat uit? Scafei. Scafei? Ja, ik denk het. Zo spreken we dat ongeveer uit. Denk ik, hoop ik. Maar het zijn absoluut twee van. Fantastische nummers. Let's talk about us and will the circle be unbroken?

0: Ja, het is een gospel. Het is een hymn. Fantastisch mooi. Will the circle be unbroken? En dit is opgenomen donderdag 25 of vrijdag 26 juni 1959. Ik ken niet zoveel informatie van Tracy Pendarvis en de Swampers. Er is ook niet echt een datum bij, maar het is hoogwaarschijnlijk wel in juni 1959. Vorige week waren we al hypnotiseerd. Nou hebben we Hypnotized van Tracy Pendarvis en My Girl in My Hometown. Hypnotized kwam uit in 1991 en My Girl in My Hometown in 1996. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar we gaan er lekker naartoe. Fantastisch. Hypnotized. Tracy Pendarvis en de Swampers.
1: I got a girl and I love her so. I got a girl, never let her go. I love her and she love me. We're as happy as we can be.

0: Ja, fantastisch mooi. Die girl in my own hometown. Fantastisch. Produceerd door Sam Phillips en Stan Kessler. Toch? Nee, Ernie Barton en Stan Kessler. Ja, die Stan Kessler en Ernie Barton, fantastisch. En dat eerste nummer natuurlijk, die Hypnotized, dat liet heel veel op Wigwam Willie of Bob en Wigwam Willie van Ray Scott. En dat was in 56. Daar liet het wel heel veel op. Of tenminste, de stijl is hetzelfde. We gaan naar Johnny Powers. Johnny Powers. En hier komt een hele interview bij. Wat het is. De Sun single. With Your Love. With Your Kiss. En Be Mine. All Mine. Het enige wat mij opvalt in het interview. Dat hij vergeten is. Wie nou eigenlijk die donkere DJ is geweest. Die hem draaide. Nou, die donkere DJ die heet Ernie Durham en die speelde zijn allereerste single, dus niet Sun, maar Honey Let's Go to a Rock and Roll Show en Your Love. Dat draaide hij daar op de radio. Fantastisch. Maar laten we gewoon luisteren naar wat hij zelf te zeggen heeft, Johnny Powers. Dit is een interview met, moet ik even snel even kijken, hoe heet het beste man ook alweer, Stuart Coleman, en die interviewde hem in mei 1986, toen Johnny Powers aan het toeren was in Engeland. Fantastisch. En het is een mooi interview, en dan komt With Your Love, With Your Kiss, en One More Time. Oh, daar zit een solo in trouwens. Die leaked op One More Time van Billy Riley. Ja, want de tenorsax, saxofonist Martin Wills, die ook met One More Time van Billy Riley opneemt, die denken, en Billy Riley speelt hier ook op met. En ze dachten alle twee van, ja, waarom niet die mooie solo erin? Het is fantastisch, het is echt geweldig. And Be Mine, All Mine. Nou, Johnny Powers.
1: That was done by accident, really. I went into the studio and recorded 6 demos. And Tommy Morris went to Birmingham. He has a relationship down there, a family, and went to a disc jockey, I can't remember his name, at the station, and played my tapes. And it got so much response from phones and so forth, this fella called Sam Phillips. And I was working on the road in Michigan. I don't remember where I was at the time. Sam Phillips was calling everybody, had people calling all over, all the clubs, all the places where you can think of to find me, to ship me down to Memphis. And Tommy Morris didn't know where I was at. And so they got a hold of me and flew me right down and got off the plane, just checked in the hotel and went right to the studio and there signed a contract and went right then in the studio. I was tired and said, put me on his microphone, so started singing. Where Charlie Rich played piano.
2: It's almost like something out of a movie. It's that bizarre.
1: It happened so fast
2: situation.
1: And I was nervous. You know, everybody's dreamed about being with Sam Phillips. It was everybody's goal, yeah, I guess. And they just walked in, and that session was done about 10 o'clock at night. 10, 11 o'clock, and no rehearsal. And when you do sessions like today, you have earphones and everybody has kind of an idea what you're doing before you do it. It's just cold turkey, just walk in there and just start banging.

Ja, Johnny Powers of Johnny Public, dat is zijn originele naam. Ja, er zit nog een heel verhaal. Hij heeft nog veel meer namen, maar Johnny Public, dat is dan zijn officiële naam. En Johnny Powers is zijn artiestennaam. Ja, daar was nog wel reden voor. Mag ik even snel even kijken, waarom kreeg hij die bijnaam? Dat is ook wel weer heel erg grappig. Even snel even checken, ik ga het klaarleggen, maar waarom krijgt hij dat? Ja, nou, kan ik het natuurlijk zo snel niet vinden. Heel apart, waarom krijg ik dat? Dat heb ik altijd, dat ik het niet vind, dat kan op het moment dat het nodig is, nou ja, in ieder geval. Ja. With your love and with your kiss, het liet net dat het tape aflopen is, want het is niet in één keer een fade-out, want dan is het een stop. Het liet net dat het tape op is. Heel apart weer. En dit is opgenomen hoofdzakelijk 12 augustus 1959. En de single die kwam uit in september 1959. Ja, dat kan natuurlijk. Dat kan allemaal. Waar gaan we heen? We gaan naar... Call Man. Met Rocking Love, alternatieve take 1. En die kwam pas uit in 1986. En take is Change From My Heart. En die kwam pas uit in 1985. Ed Bush, de geweldige Ed Bush op gitaar. Robert Oswald op de bas en W.S. Vlak Holland op de drums. En ja, er is weer enige discussie is daar dat die Robert Oswald, ja, die repeteerde nooit iets en die dacht van nou kan het allemaal wel. En hij speelt hoogwaarschijnlijk op een akoestische basgitaar, speelt hij dit soort dingen allemaal in. Ik vind het mooi, want take 2 vind ik minder. Ik vind Rocking Love take 1, alternatieve take, vind ik echt fantastisch. Take This Change From My Heart, ja, dat is toch ook wel een beetje naar de Mona Lisa style toe. En ik vind echt dat Ed Bush hier fantastisch inspeelt. Echt fantastisch. Nou, in alle twee songs trouwens. En ook in Mona Lisa en later, dezelfde periode als dit, Pretend en nog een paar nummers. Maar we gaan eerst naar de alternatieve take van A Rocking Love. En daarna, Take These Chains From My Heart, Call Man.

Ja, dan ga je wel zeggen dat het op Mona Lisa lijkt. Maar dit is gewoon zijn stijl. Ik vind het echt fantastisch. Take these chains from my heart. En dat is dus een nummer van Hank Williams die hij helemaal omvormd heeft naar zijn eigen stijl. Geweldig. Helaas kwam deze track niet op een single uit of op een LP. Ja, later pas. Later pas. Maar niet voor Sun Records op dat moment. Indie Rocking Love. Oh, geweldig. Geweldig mooi. En Ed Boos zijn gitaarspel. Ik vind dat wel wat. Ik vind dat wel wat. In het eerste uur hadden we Will Mercer. En nou, oh ja, ik moet nog even zeggen, wanneer dat Colman het eigenlijk opnam? Maandag 24 augustus 1959. Ja, veel dingen werd tijdens die sessie opgenomen. En daar komen we volgende week wel weer op terug. Will Mercer, dat zei ik dus net, die zat in het eerste uur. En dit is hoogwaarschijnlijk eind augustus of begin september. You're Just My Kind in the Ballad of St. Mark. Niet die van de... Ja, dat weten we wel. Dat weet ik al niet meer. De Ballad of St. Mark. Nou ja, doet er ook niet toe. Weer de huisband is hier weer aanwezig. Roland James en Brad Such. En Jimmy van Eaton. En Charlie Rich en Marty Wills alweer. En het is geproduceerd door Ernie Barton en Sam Phillips. En dit kwam op single uit. Op 15 september 1959. Ja, Will Mercer is ook de producent en de schrijver van het fantastische nummer Winnie de Pooh. Ja, dat vonden we al niet best. En aan de andere kant, ja, had je dan You're Just My Kind horen. Ja, dat zou in de Sony Burgess, die had het ook opnemen kunnen. Want die stijl is het eigenlijk. Ik vind dat heel mooi. Ik vind het echt geweldig. You're Just My Kind. En is er ook nog informatie over het andere nummer? Ballad of St. Mark? Nee. Nee, daar weet ik niet zoveel van. En daar staat ook helemaal niks over geschreven. Maar wat wel heel apart is. In juni, dat is 9 maanden na deze opnames, overlijdt hij. Overlijdt Will Mercer. Is dat echt zo? Ik geloof er helemaal niks van. Ik ga er toch eens even verder uit zoeken wat het nummer wat ik in het eerste uur draaide, kwam met 1962. Dus nou ben ik weer een beetje onder de invloed van die stoffige logboek van Sun Records. Maar we gaan dan luisteren en ik vind ze alle twee te gek. You're Just My Kind en The Ballad of St. Mark. Ergens eind augustus op begin september 1959. Will Mercer.

Ik ga het eens even uitzoeken van Will Meurs, hoe dat eigenlijk in elkaar steekt. Daar kom ik volgende week even op terug. Dat wil ik toch wel even vertellen. Ik zou zeggen dat volgende week, dan is Nienke er ook weer. Till next week, romp en stomp in. De hei en keep it safe.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Islaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen en dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Het Canadese bedrijf WSP Global neemt het Nederlandse Arcadis niet over. Arcadis zegt liever zelfstandig te blijven. Het bedrijf uit Canada deed deze zomer meerdere pogingen, maar dat liep op niets uit. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief naar het treinpersoneel zijn. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. Een overdosis drugs was de doodsoorzaak van actrice Hayden Panettiere. De Amerikaanse overleed vorige maand. Uit het autopsierapport blijkt dat ze fentanyl in haar lichaam had. Volgens de patholoog gaat het om een noodlottig ongeluk. Pakketjes uit China worden opnieuw duurder. Het is een Europese maatregel om de grote stroom aan pakjes uit het buitenland te stoppen. Doordat het er zoveel zijn, worden veel pakketjes niet gecontroleerd. De prijs gaat met 2 euro omhoog. En eerder dit jaar was er ook al een stijging van 3 euro. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
5: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisatie

0: naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Over een kleine uur is het 100 jaar geleden dat saxofonist John Coltrane werd geboren. Een intens blazende jazzgigant met onophoudelijk noten in zijn hoofd die eruit moesten. Hij trad een tijd op met trompetist Miles Davis, die juist zo goed was in het spelen van zo weinig mogelijk noten. Coltrane vroeg hoe hij zijn lange, bezeten solo's wat korter kon krijgen. Miles had een duidelijke boodschap. Haal gewoon die toeter uit je mond. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zelf wist het al 10 maanden, maar ze hield het stil. En nu is het nieuws. Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk. In Marokko worden morgen de parlementsverkiezingen gehouden. Doen ze ertoe als de koning toch de baas blijft over dat land? Kunstenaar Lisa Cabalut maakt een dubbel tentoonstelling met Francisco Goya, de Spaanse schilder die al 2 eeuwen dood is. En in Den Haag bericht politiek verslaggever Wilma Borgman over minister Van Wil, die de Tweede Kamer niet goed informeerde over het functioneren van de politie. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 22 september.
2: Donald Trump gaf een speech bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar liefst 40 minuten was hij aan het woord. Het ging onder meer over zijn dilemma rond Iran. Een deal sluiten.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
2: Of volgens hem de andere keuze, Iran vernietigen.
3: Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
2: Ook herhaalde Trump zijn kritiek op het internationaal strafhof in Den Haag.
3: We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
2: Want de wereld moet volgens hem niet vergeten.
3: America is back and our country is stronger today than ever before.
2: 3 maanden na het dodelijk ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en de schooldirectrice omkwamen, heeft een van de moeders van Sarah een interview gegeven aan RTL Nieuws.
4: Tijdens de lunchpauze op het werk liet een collega mij een bericht zien van het nieuws dat er een groot ongeluk was gebeurd. En het zou in de buurt van Vogelwaarde zijn.
2: Morgen staat de verdachte voor het eerst voor de rechter. In de week van het ongeluk maakte hij 17 snelheidsovertredingen.
4: Probeer er ook eigenlijk niet te veel over na te denken. Maar ja, verschrikkelijk is het wel dat mijn dochter en de andere kinderen hierbij hun leven hebben moeten bekopen.
2: De ouders vinden veel steun bij elkaar. En Sarah en Olivia, de 2 hartsvriendinnen, blijven ook voor altijd samen.
4: Voor ons voelde het het beste om ze bij elkaar te laten en dan naast elkaar te begraven, zodat ze voor altijd samen zijn.
2: Onze zuidenburen schrikken zich bijna dood bij het tanken.
5: Verschrikkelijk, verschrikkelijk.
2: Ja, want in België betaal je nu €2,50 voor 1 liter diesel. Dus geen onnodige ritjes meer en op zoek naar de goedkopere pomp.
6: Je tankt uit voor prijzen in de verschillende tankstations en daar ook rekening mee.
2: De auto laten staan is volgens deze vrouw geen optie.
7: En we moeten rijden, hè? Voor het werk, voor boodschappen. Hopelijk rap verandering.
2: Eindelijk klopt de tekst van dit liedje weer. Want social media platform Hives is terug na 13 jaar. En nog ver voordat door AI bedachte teksten bestonden, waren politici ook al druk bezig met

0: en socials.
1: Het is zo ontzettend leuk om op huis te zitten. Om te kunnen communiceren met anderen, om blogs te lezen, om krabbels te versturen.
0: Ja, Jan-Peter Balkenende was een van de grootste hivers, zullen we maar zeggen. Door zijn succes moest ook Mark Rutte eraan geloven.
2: Is die website niet echt te vermijden? Een paar van mijn concurrent zat er al een tijdje op. Dus ik denk, ja, nou moet ik toch een keer, ik moet nu een keer gewoon eraan geloven. En ik ga er gewoon.
0: Maar bij voormalig Partij van de Arbeid-leider Wouter Bos zorgde de website vooral voor verwarring.
3: Er opeens zo'n bloedmooie vrouw op je af en die zegt, ik ben een vriendinnetje van jou. En denk je, hè, wacht even. Ben ik dat vergeten? Wanneer heb ik dat gedaan? Zo'n kring onthoud ik toch meestal? En dan zeg ik, oh. En dan zegt ze, van Hives.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En dan de krant van morgen, uitgezocht door Kirsten Klomp.
5: Vrachtwagens stranden vaker voor lage tunnels. Door onderhoud aan wegen en plotselinge afsluitingen moeten vrachtwagens omrijden. En elke dag komen op die omleidingsroutes 24 trucks stil te staan voor een lage tunnel. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Onder meer bij de Drechttunnel op de A16 en de Noordtunnel op de A15 gaat het vaak mis.
0: Zo'n hoogtemelding betekent dat de chauffeur al meerdere verkeersborden heeft gemist en dus ook de kans om af te slaan. Om schade te voorkomen gaan stoplichten op rood en wordt de truck van de weg gehaald. Daardoor ontstaan vaak die lange files.
5: Het lijkt erop dat er een doorstart komt voor het failliete moederbedrijf van bekende fietsmerken als Batavus, Babu en Sparta. Volgens het FD hebben zich 60 partijen gemeld voor een doorstart van fietsfabrikant Axel. Sommigen willen één merk overnemen. Andere partijen hebben interesse in meerdere merken met voorraden.
0: Axel is een van Europa's grootste fietsfabrikanten en ging ruim een maand geleden failliet. Het bedrijf kwam in de problemen toen de vraag naar fietsen kelderde in de coronapandemie. Ook kostte een terugroepactie bij bakfietsmerk Babu zo'n 50 miljoen euro. De frames bleken makkelijk te breken.
5: De Volkskrant ging langs bij een steunpunt van de Belastingdienst. In 5 jaar tijd zijn er 22 steunpunten in het land geopend, waar mensen vragen kunnen stellen over toeslagen of hulp kunnen krijgen bij hun belastingaangifte. Geen overbodige luxe, want 4,5 miljoen mensen begrijpen de belastingregels niet. En voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is het helemaal ingewikkeld.
0: De toeslagenaffaire heeft het imago van de Belastingdienst flink geschaad. Met de steunpunten wordt weer geïnvesteerd in persoonlijk contact. Ze komt bij het steunpunt in Den Haag een schoonmaakster langs. Ze vertelt dat ze zich zo had verheugd op haar loon tot de blauwe envelop op de mat viel en ze 2000 euro moest betalen. Een medewerker toont begrip en wijst haar op de loonheffingskorting. Ze wist niet dat die bestond.
5: Hoe krijg je kinderen en jongeren weer aan het lezen? 4 op de 10 15-jarigen halen nu het basisniveau niet en dreigen laaggeletterd van school te gaan. Ook kinderboekenschrijvers zien dat de leeslust onder jongeren ver te zoeken is. Zij vertellen in NRC dat ze hun manier van schrijven aanpassen om kinderen een boek in te lokken.
0: Zo moet het begin pakkend en spannend zijn zonder al te veel aanloop. Een kind kan die concentratieboog anders niet meer opbrengen, zegt kinderboekenschrijver Kevin Hassing in de krant. Van zijn serie Mus en Kapitein Kwaadbaard is ook een familievoorstelling gemaakt, want alleen een boek is niet meer genoeg, zegt Hassing. Als je rond lezen een wereld maakt waar een kind in kan verdwijnen, is er voor elk kind wel wat te halen.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Miley Cyrus en Lindsay Buckingham met Secrets. Ongekend hard oordeelde de Algemene Rekenkamer vandaag over minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Die heeft de Kamer op het verkeerde been gezet, vindt die Rekenkamer. Ja, we gaan maar eens over naar Wilma Borgman in Den Haag. Wat is er allemaal aan de hand, Wilma? Wat is de aanleiding voor deze reprimande?
1: Hey Wilfried, goedenavond. Goedenavond. Dit gaat allemaal over het functioneren van de politie. En dan over de mate waarin de politie zijn wettelijke taken kan vervullen. Die Algemene Rekenkamer die schreef daar afgelopen juni een rapport over. En dat rapport was in één woord vernietigend. Het ging over het jaar 2024. In dat jaar werden de 42.000 aangifte van ernstige misdrijven geregistreerd. 42.000. En daarvan bleef een kwart liggen. 10.000 aangifte van ernstige misdrijven die werden in dat jaar niet behandeld. En dan gaat het dus niet over fietsendiefstal of een kleine vernieling. Nee, het gaat echt over ernstige misdrijven. Bijvoorbeeld geweld, zeden, ondermijning. 10.000 keer op de plank. Nou, toen dat rapport uitkwam in juni was de eerste reactie van Van Wil nogal afwijzend. Hij zei, de Rekenkamer heeft de cijfers niet op orde. Het ligt heel anders. Maar de Rekenkamer houdt voet bij stuk en verwijt Van Wil dus vandaag dat hij een onjuist beeld creëert.
0: Ja, god, 10.000 aangiftes die blijven liggen.
1: Zeker.
0: Dat nemen ze dan kennelijk hoog op, dat snap ik ook wel.
1: Ja, dat nemen ze heel hoog op. En ook de manier waarop Van Wil erop reageert. Want de Rekenkamer schrijft altijd eerst een conceptrapport als ze met zo'n onderzoek bezig zijn. Leggen dat dan voor aan de minister. En die kan dan uitleggen aan de Rekenkamer hoe het volgens hem in elkaar zit. En de reactie van de minister wordt dan eventueel in het definitieve rapport verwerkt. Maar die hele procedure heeft dus onvoldoende resultaat gehad. Vandaar dat de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg is dat, en die was nota bene in een vorige leven Kamerlid voor de partij van Van Wil. Die Duisenberg die voelde zich vanochtend genoodzaakt om publiekelijk op de radio de minister tot de orde te roepen. En dat ging van dik hout zaagt men planken. Luister maar.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, wordt gebagatelliseerd. Wij hebben aangegeven in een onderzoek wat we eerder hebben gedaan naar de prioritering van de opsporing bij de politie, dat er heel veel aangifte dat die niet worden behandeld in de hoge risicoklassen. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Wil haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangifte wat niet wordt behandeld. Dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is. En wij doen dit ook liever niet. Dus het feit dat we het hier opschrijven betekent dat wij het achter de schermen hebben geprobeerd om dit gecorrigeerd te krijgen. Dat is niet gelukt. Ja, en dan voelen wij ons verplicht om dat gewoon transparant te melden dat de situatie zo is.
1: Ja, de Pieter Duisenberg van de Rekenkamer. En ja, zijn Rekenkamer die schrijft al vaker stevige rapporten. Daar zijn ze ook voor, kun je zeggen. Maar deze bewoordingen, dat een minister halve feiten, dat hij daarmee een uitkomst bagatelliseert, dat hij met halve waarheden een discussie framet, nou, dat komt toch zelden voor.
0: Ja, en wat is de reden dat de Rekenkamer dan vandaag aan de bel trekt?
1: Nou, dat heeft te maken met dat het vorige week Prinsjesdag was. Want de Rekenkamer houdt dan alle begrotingen in het licht die op Prinsjesdag naar de Kamer zijn gestuurd. Dat deden ze ook dit jaar. En trouwens, het beeld daaruit is over de hele linie niet heel best. De overheid geeft elk jaar 517 miljard euro uit. Maar, zegt de Rekenkamer, daarbij ontbreekt het voor veel ministeries aan een duidelijk plan of een duidelijk doel om dat geld uit te geven. En als dat doel er wel is, dan weet een ministerie vaak niet of het haalbaar is. Laten we als voorbeeld even naar het ministerie van Onderwijs kijken. Dat heeft er 60 miljard op de begroting staan. Maar welke resultaten er dan gehaald moeten worden met dat geld, dat is onduidelijk. Nou, dat is al niet fijn. En er staan nog veel meer nare dingen in dat jaarrapport over geld voor ministeries van Defensie, voor ministers van Landbouw, waarvan waarschijnlijk een deel helemaal niet kan worden uitgegeven. En in al die stukken is er ook een hoofdstuk over het ministerie van Van Wil. En dat hoofdstuk grijpt de Rekenkamer dus aan voor die ongekende reprimande vandaag.
0: Ja, dat is toch een flinke aantijging. Hoe reageerde de minister?
1: Ja, hij zegt dat dat getal van 10.000, dat klopt helemaal niet. Dat zegt hij ook vandaag weer. Het gaat helemaal niet alleen maar over echte aangifte. Dat gaat ook over meldingen, zegt Van Wil. En meldingen hebben een heel andere status dan een echte aangifte. En volgens de minister is dat al meer dan de helft. En als het al aangiftes zijn, dan zitten daar ook een heleboel aangiftes tussen waarvan je al bij voorbaat weet dat die kansloos zijn. Of omdat er geen enkel aanknopingspunt is richting een dader. Of omdat de politie niet de capaciteit heeft om die te gaan zoeken. Nou, en bij het verweer richting de rekenkamer heeft hij misschien wat dingen verhaspeld. Een beetje door elkaar gehaald. Nou, dat verweer, dat noemt de rekenkamer dan weer een onjuist beeld. En je hoort de Duisberg zeggen, halve feiten. Dit zegt Van Wil erover.
3: Ja, dat zegt de Rekenkamer. Ik zie het net iets anders. We hadden een verschil van inzicht tussen de politie en de Rekenkamer over hoe de 10.000 aangiftes die zouden zijn blijven liggen te duiden. Zijn dat echt allemaal aangiftes geweest die je met voldoende capaciteit allemaal had kunnen oplossen? Daarvan zeggen wij, nou, dat beeld ligt genuanceerder. Op schrift en in andere debatten neem ik die twee altijd samen. Hier was het een verhaspeling van meldingen zonder aanknopingspunt. Voor mij is dat één categorie. Altijd zal de politie en OM zullen keuze moeten maken in wat doe je met de beperkte capaciteit wel en wat blijft er liggen. En ik denk dat een heleboel burgers weten dat ze wel eens aangifte hebben gedaan, bijvoorbeeld van een fietsendiefstal, en weten dat daar geen opvolging aan werd gegeven. En die keuzes maken, dat zal altijd blijven. De vraag is, hoe doe je dat nou op een zo goed mogelijke manier, zodat zo min mogelijk ernstige zaken blijven liggen. Maar nogmaals, we gaan wel met het rapport aan de slag. We gaan ook met de Rekenkamer in gesprek en we zullen zorgen dat we daar goed opvolging aan geven.
1: Ja, want over één ding zijn ze het hier wel eens, en dat de opsporing beter moet. Ook van fietsendiefstallen, denk ik dan.
0: Ja, goed, de minister verdedigt zich, maar wat vindt de Kamer ervan?
1: Nou ja, dat verwijt van de Rekenkamer, dat vinden ze in de Kamer ook wel zwaar tellen. Ook politiek gesproken, want de Kamer controleert de regering. En de Kamer heeft daarbij gewoon deugdelijke informatie nodig. Wat ik wel ook hoor vandaag van Kamerleden is dat het daarbij wel meetelt wat nou de motivatie was van Van Wil. Is de Kamer nou bewust om de tuin geleid of kon die gewoon niet beter weten? En is het daar misgegaan? In het eerste geval tilt de Kamer daar zwaarder aan dan in het tweede geval natuurlijk. Maar de Kamer gaat hem wel op het matje roepen. De hele Kamer heeft vanmiddag om een debat met hem gevraagd. En dat gaat er donderdagavond ook van komen.
0: Ja, en Wilma, denk je dan dat hij Van Wil dus politiek gezien hierdoor in de problemen kan komen?
1: Nou, heel gemakkelijk zal het allemaal niet worden met deze aantijging van zo'n instituut als de Rekenkamer aan je broek. Ze zijn hier op voorhand niet uit op een ministerscrisis, maar hij heeft wel wat uit te leggen. Luister maar even naar Songül Mütlür van Pro, hoe zij het optreden van de minister noemt.
4: Ik beoordeel het als ernstig. Als een zeer gerespecteerd instituut als de Algemene Rekenkamer aangeeft dat de minister eigenlijk halve feiten heeft gepresenteerd aan de Kamer, dan wel zaken heeft gebagatelliseerd, dan vind ik dat een ernstige zaak waar tekst en uitleg over moet worden gegeven. Het gaat namelijk hier over slachtoffers die aangiftes hebben gedaan, die meldingen hebben gedaan, die niet opgevolgd zijn door politie wegens capaciteit tekorten, geen prioriteit. En je hebt een verhaal nodig richting jouw slachtoffers. Het is onuitlegbaar dat zedenzaken, geweldzaken, zware diefstallen, dat niet opgespoord wordt. Als de minister dat dan bagatelliseert, van een groot deel gaat om meldingen, dan doe je in mijn beleving weinig recht aan alle slachtoffers. Sterker nog, heel veel slachtoffers voelen dat als een enorme klap in hun gezicht. En dat vind ik onverteerbaar. En daarom vind ik ook dat de minister naar de Kamer moet komen. Ik weet dat hier een vertrouwensvraag achter ligt. Want heeft hij heel bewust de Kamer verkeerd geïnformeerd? Of heeft hij de Kamer vanwege andere interpretaties op het verkeerde been gezet? En ik vind dat hij daar uitleg over moet geven.
1: Ja, dat vinden ze bij Pro. Dat zei het Kamerlid Mütlür van Pro. Hij moet het komen uitleggen van Wil. Nou, hij kan in de Kamer wel een potje breken. Maar lastig wordt het donderdag wel voor hem, Wilfried.
0: Dat denk ik ook, ja. Dankjewel, Wilma Borgman.

0: Chapel Roan met de Subway. Mensje van Keulen schrijft dit jaar het Boekenweek geschenkt. En dat is Niels, hè? CPNB heeft haar gevraagd als eerbetoon, zeggen ze, aan haar indrukwekkende oeuvre. Mensje van Keulen debuteerde in 1972 met Bleke Zomer en schreef daarna nog heel veel romans, gedichten, verhalenbundels en ook kinderboeken. Mensje van Keulen, gefeliciteerd en welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Is het einde van de dag waarin je horendol werd bevraagd en noem maar op. Hoe ging het zo vandaag?
1: Nou, er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB. Dus dat was, nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Nou, dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
0: Ja.
1: En dan... Ik ben blij dat mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
0: Ja,
1: begrijpelijk. Want ik moest het al die maanden verzwijgen.
0: Ja, dat vond ik zo interessant. Ja. Ik hoorde of las dat het 10 maanden
1: ja,
0: is,
1: 10
0: dat
1: maanden.
0: Je het al weet.
1: 10 maanden en 2 dagen, ja.
0: Maar je
1: ja.
0: maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi zijn geweest die dit uitgegeven weten.
1: Mijn man was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
0: Serieus?
1: Maar, ja, was ook wel geestig, want ze kwam binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
0: Ja,
1: en toen kreeg ik dus...
0: Want dat is een soort verplichting dat je het geheim moet houden tot aan deze dag, in feite?
1: Ja, nee, want ik wist dus van niks en ik kreeg die vraag en toen kreeg ik ook te horen dat ik het niemand mocht vertellen.
0: Ja.
1: Dus ik heb zelfs, ja, mijn man wist het dus omdat hij er toen was, maar ik heb zelfs een paar maanden later pas aan mijn zoon verteld. Ik dacht, ja, dat hou ik niet meer vol. Ja.
0: Heeft het ook iets plezierigs om het voor je te houden eigenlijk?
1: Het wenden. In het begin vond ik het heel moeilijk. Ja, ging ik tennissen, mijn vriendinnen, iedereen vertelt wat en zo, dacht ik, knotverdorie. En ook aan collega's vond ik wel vervelend.
0: Ja.
1: Mijn eigen broer niet, mijn zus niet. Allemaal niemand, ja. Ja, en toen vertelde
0: ik. Je bent een leugenaar geweest, maandenlang.
1: Ja, dat lijkt nu zo. Maar in het weekend, ik vertelde het nu aan mijn kleinzoon, nou, die is 15. En die riep: oh, plus aura. Het schijnt weer iets nieuws te zijn.
0: Wat is dat?
1: Dat je min aura of plus aura bent. Dus,
0: oh, oké. Okay. Plus aura. Ik zie het niet overigens.
1: Nou ja, alsof je een aureool
0: bent. Ja, ik snap het, maar ik zie het nu niet.
1: Nee.
0: Ja. Nou. Maar wat doet dat als je het hoort en vervolgens je mond moet houden? Begint het boek al in je hoofd te dagen na
1: nou,
0: korte
1: toen ik
0: tijd?
1: De vraag kreeg, toen zei ik tot verbazing van de mensen die er waren, dat ik even moest nadenken. En toen, ja, na een paar minuten wist ik het dus wel. Want ik dacht, oh, ik was al jaren eerder al van plan. Ik had een zeker personage voor me, fictie. Maar ertussendoor moest ik een dagboek uittikken. En ik had nog korte verhalen.
0: Ja, maar ik zeg net dat je allemaal alles schreef. Maar die dagboeken vernoem ik even niet. Maar die heb je natuurlijk ook
1: weer
0: bezig.
1: Ja, dat zat er allemaal weer tussen. Ja. En toen dacht ik, ja, ik moet een keer wat met haar doen. Ik moet iets doen. En toen dacht ik in die paar minuten, alsof het... Dat werd heel sterk. Ik dacht, aan het personage denkt... Oh, die zegt vast, ja, ik moet het doen. Oké, doe het. Dus ik zei ik, ja.
0: Maar dat personage, wie of wat is dat voor een personage?
1: Ik mocht helemaal nog niks vertellen over de inhoud. En ik ben heel ver, dus ik ben het eigenlijk aan het afronden.
0: Ik ben de laatste en iedereen slaapt al.
1: laat ik het zo zeggen. Het omvang is ongeveer gelijk aan mijn debuten. Ongeveer 20.000 woorden.
0: Ja?
1: Toen was het een man, 55 jaar geleden dan. En nu is het een vrouw.
0: Oké, okay. Dus het heeft een link met Bleke Zomer.
1: Nou, qua omvang in woorden, ja. En het is gewoon echt wel een Hollands verhaal. Het heeft waarschijnlijk wel wat meer spanningsboog, laat ik maar zeggen.
0: Maar je spreekt nu alsof je volledig vrij bent. Maar je bent ook een beetje gebonden aan dingen. Als er een thema is, kijk ons nou. Dan word je geacht om daar iets mee te doen, of niet?
1: Nee, het is alleen voor de thema-uitgaven. Hè, die niet cadeau is, die mensen moeten betalen. Dan die door Japke de Bama.
0: Ja, klopt.
1: Wordt geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik ben vrij. En het is nu een thema. Kijk, ons nou is het thema. Dat aardig past ook bij de novelle die ik heb geschreven. Of die ik zo goed als heb geschreven.
0: Ja. En is dat dan... Krijgt het een merkwaardige druk omdat het een boekenweek geschenkt is? Jij loopt heel lang mee. Heb je ze alle 54 staan in je boekenkast eigenlijk?
1: Nee, niet allemaal. Er waren ook minder geslaagde tussen, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Maar is het anders schrijven daardoor? Is er iets in...
1: Nee,
0: kijkt er iemand... Kijken er andere mensen mee?
1: Je moet het. Nee. Sowieso. Ik heb nog nooit iemand laten meekijken. Maar romans niet. Niks. En ik heb gewoon. Je moet tussen 19.000 en 21.000 woorden schrijven.
0: Ja.
1: Maar ik wist dat wat ik voor ogen had. Goed zou passen binnen die aantal woorden. En ja, dat lukt.
0: Ja. En die bleke zomer speelt dus een rol, omdat het ook dezelfde lengte heeft.
1: Ik moet eraan denken, ook omdat het dan qua dikte straks zo. Denk, nou, dat is mooi zo, spanningsboog. En ik leef nog, is ook mooi, hè? Ja. Dat is meegenomen. Ja.
0: En ben jij iemand die hiernaast ook door kan gaan met je dagboeken? Kun jij zeg maar de knop omdraaien en de ene dag het een doen en de andere dag het ander?
1: Nou, ik wil wel weer graag aan het werk zijn. En ik twijfel nu of ik weer fictie zal schrijven. Of dat ik toch een vijfde dagboekdeel ga schrijven. En ja, er zijn vooral jonge vrouwen die graag willen dat ik toch nog de dagboeken weer uittik. Maar ik ben deze eeuw daarmee gestopt. Dus ik ben nu geëindigd bij het jaar 1987. Dus het is wel recent uitgekomen, maar het strijkt de periode van 76 tot 87. En ik denk dat ik tot 2000 zou kunnen uittikken, die jaren nog.
0: En daarna, dus, wat daarna, nou, van 2000 tot aan nu, is niet meer zo
1: dat
0: interessant?
1: Dat zijn maar een paar schriftjes.
0: Dat zou erop duiden dat het leven niet meer zo interessant is.
1: Het wordt wat
0: 2000.
1: Saaier. Ja, ja, dat is heel prettig als je fictie wil schrijven.
0: En ben je er zelf schuldig aan, dat het saaier wordt?
1: Nou, in zekere zin, het is wat rustig. Je wordt wat ouder, je hebt weer een man in huis. Je zoon is de deur uit en ik heb het al een beetje gezien. Al dat nachtbraken in de stad. En een dagboek schrijven kost ook weer extra tijd. En die wil ik toch liever aan fictie geven.
0: Ja, ja, want fictie, dat staat bovenaan.
1: Ja, ik hou van korte verhalen, romans en andere personages bedenken. Dus niet ik als schrijver, maar echt een ander personage. Ja. Soms iemand die helemaal juist niet op je lijkt, om dat helemaal uit te typen en spanning mee te geven.
0: Wat herinner jij eigenlijk nog? Kijk, Bleke Zomer. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst Verkering kreeg en zij las Bleke Zomer.
1: En was het niet
0: toen
1: voor je
0: lijst?
1: Toen was ik
0: 16, 17 of weet ik wat.
1: Ja, je mocht het voor je lijst al lezen toen.
0: Ja, ik las eigenlijk alleen maar boeken die heel dun waren.
1: Ja, maar dit was
0: dat was het snelst vanaf.
1: Ja, dit was ook dun.
0: Ik weet het helemaal. Ja, ja. Ja. Ja, maar is er nog altijd, is Bleke Zomer nog ergens altijd aanwezig in je hoofd?
1: Het mag op de, in mijn hoofd. Ja? Oh ja, ik zal hem als personage niet snel vergeten. Nee. Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Nee hoor, ik kan hem zo weer voor me zien. En uit allerlei verhalen ook. En ook wel uit de kinderboeken bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Eén kinderboek gaat over een kinderhater en een ander over vampiers. En ik zie ze allemaal nog wel voor me.
0: Ja,
1: ja hoor.
0: Ja.
1: Ja. Kan heel druk zijn terwijl je gewoon in je eentje in je werkkamer zit.
0: Ja. Ja. De boekenweek geschreven, jij bent dus gaan schrijven op het moment dat je het hoorde. Ik weet niet of dat letterlijk de dag erop is, maar je had gelijk een idee. Dus je kon ermee.
1: Ik had al een paar notities voor het personage. Ja. Maar had dat laten rusten.
0: En is het nu in een staat van af? Want ik vind het nog best vroeg.
1: Het is vrijwel af, kan ik wel eerlijk zeggen.
0: Ja, wanneer moet het af zijn?
1: Nou, wel binnen een paar weken.
0: Oh, toch
1: nou,
0: wel.
1: Ja. Ze hebben ook de ruwe versie wel gezien. Maar ik wil zelf nog even
0: kijken. Op een of andere gekke manier. Ik ben de gelukkige omstandigheid dat ik een aantal keer op boekenbal geweest. En jij, denk ik, heb je ook wel eens rond zien lopen. Mm. En hoeveel heb je er meegemaakt?
1: Nou, niet allemaal meer, maar ik herinner me al van een aantal jaren terug dat je me vriendelijk begroette. Maar ze hele aantal terug.
0: Heb ik jou vriendelijk begroet?
1: Ja, ja, toch? Oh, hallo, dag.
0: En was je aardig tegen mij? Weet
1: ja, ook, zou ook. Ja. Hallo. Dag.
0: Zou ik dan moeten weten? Maar ik vraag het omdat ik dan toch op even niet denk bij de boekweek. Geef ik ook altijd aan dat moment dat die lamp opgaat en dat je daar in die koninklijke loge zit en dat iedereen omkijkt. Ja. Is dat iets waar jij naar uitkijkt? Denk je wel over kleding na?
1: Ik vind het vooral leuk omdat ik een paar mensen mee mag nemen. Dus mijn zoon, mijn man, mijn kleinzoon. Dat vind ik leuk. En nog een paar. En, nou, ik denk wel al van, ja, ik hecht niet zo ontzettend aan kleding. Want jezus, wat moet ik aan? Kan ik wel mijn sneakers eronder doen?
0: Doe mij een lol. Ja. Doe je sneakers aan.
1: Ja. Ja, die heb ik nu ook.
0: Ja, daarom.
1: Ja, liever wel.
0: Ja.
1: Tegenwoordig kan het ook allemaal. Wat maakt het uit?
0: Ik beloof je, als ik een uitnodiging krijg, dat als het zover is en het boekenweekgeschenk wordt groots gevierd en je gaat staan. Dat ik vanuit de zaal of vanuit een balkonnetje naar je ga zwaaien.
1: Oh, misschien ga je ook dansen, want dan moet je zeker je sneakers aan.
0: Dat beloof ik. Ik doe geen sneakers aan, maar ik wil wel met je dansen.
1: Okay,
0: ik, van harte gefeliciteerd. Geniet nog van deze eerste mooie dag, dat iedereen het weet. En ik zie je snel.
1: Dank je.

0: Hey Soul Sister, allemaal mooie korte nummers. In dit geval een nummer van Train. Verkiezingen in Marokko morgen doen bijna 30 partijen mee. En die strijden om de 395 zetels in het parlement. Marokko is een democratie, maar in de praktijk is toch eigenlijk de koning die daar de touwtjes stevig in handen heeft. Goedenavond Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner.
1: Goedenavond.
0: Ja, wordt het dan nog wel spannend, Jan?
1: Ja, nou...
0: Doet het ertoe?
1: Wat ertoe doet, is vooral welke partij de grootste wordt, omdat die de premier mogen leveren. En eigenlijk zijn daar al de verwachtingen dat het de partij de PAM zal zijn. Want de voorzitter van de voetbalbond is overgestapt naar die partij.
0: Ja.
1: En er wordt algemeen verwacht dat hij door de koning ook als premier zal worden aangewezen. Want in 2030 doet Marokko samen met Spanje en Portugal de organisatie van het WK voetbal. En Marokko wil daar goed naar voren komen.
0: Ja.
1: Nou ja, als je dan de voorzitter van de voetbalbond ook premier maakt, dan is er een goede kans dat dat allemaal goed gaat verlopen.
0: Ja, en voor de koning is dat voetbaltoernooi ook een speeltje wat hij graag wil hebben.
1: De koning wil vooral dat het beeld van Marokko in het buitenland een positief beeld is. En daar moet dus de Marokkaanse deelname aan het WK ook een soort uithangbord voor gaan worden.
0: Ja, en spelen de beelden die ons allemaal op het netvlies zijn van Ceuta dan nog een grote rol eigenlijk rond die verkiezingen?
1: Nou ja... We hebben gezien dat heel veel, er worden wel cijfers genoemd van 80.000... voornamelijk Marokkaanse jongeren naar Ceuta trokken, een week of 6 geleden. Dat een uiting was van, we zijn niet blij met hoe het hier gaat. En dan vooral het gebrek aan toekomstperspectief. Nou, dat gaan we waarschijnlijk ook zien bij de verkiezingen, door een hele beperkte deelname van jongeren aan de verkiezingen. Er is in Marokko, als je wilt stemmen, moet je je eerst registreren als stemmer. Als je 18 geworden bent, dan moet je je gaan registreren. Nou, er zijn, dan ben ik even het exacte aantal kwijt, maar 12% van de bevolking die mag stemmen, zijn jongeren van 18 tot 24. Maar 4% hebben zich ook geregistreerd als kiezer. Dus 8%.
0: Die laat het lopen.
1: Dat is dus eigenlijk 2/3.
0: Ja.
1: 2/3 van de jongeren laat het lopen.
0: Ja. En waarom doen ze dat niet? Want hebben zij het idee dat die stem toch niet telt? Dat de koning het toch weer uit gaat maken in plaats van het parlement?
1: Ja, dat zal het zijn. Het is een systeem wat al jaren zo functioneert. En mensen hebben er geen vertrouwen in dat systeem gaat veranderen. En als het systeem niet gaat veranderen, dan zal het allemaal blijven zoals het is, met hooguit kleine veranderingetjes in de marge. Maar echt structurele verandering, verbetering van het onderwijssysteem, het zorgen dat er voldoende banen komen, dat vereist zo'n structurele verandering. Dat gaat niet gebeuren met deze partijen.
0: Nee, en dat komt door de koning eigenlijk. Omdat zij zijn de koning niet de baas.
1: De koning legt in ieder geval de prioriteiten, en die liggen anders dan de prioriteiten van de bevolking.
0: Ja, maar kun je het dan nog
1: verschil?
0: Ja, maar kun je het dan in Marokko nog wel een democratie noemen?
1: Ja, er zijn verkiezingen. Er zit een premier en een regering. Die hebben een klein beetje speelruimte waarin zij iets kunnen bepalen. Er is een parlement dat in theorie natuurlijk een wetgevende macht heeft. In de praktijk is het eigenlijk vooral een stempelmachine, waar wetten worden goedgekeurd die uit de ministeries komen of die rechtstreeks uit het paleis komen.
0: Ja.
1: Ik laat de luisteraar zelf maar even concluderen of hij dat een echte functionerende democratie vindt of niet.
0: Ja, ik was in het voorjaar in Tanger, of Tanger, wat mensen willen. Een ruime week.
1: Tanja op zijn Marokkaans.
0: Ook mooi. Ja, ik had er enorm naar mijn zin. En ik vond het wel een dynamische stad. En de mensen, het zegt allemaal niks misschien. En de mensen ook wel opgetogen. Is dat een vals beeld wat ik krijg, omdat het een stad is? En is het op het platteland bijvoorbeeld heel anders?
1: Ja, als je 20, 30 kilometer landinwaarts zou rijden, dan heb je ineens een hele andere situatie. Toen, de jaren dat ik in Rabat woonde, deed ik dat soms wel eens als ik gasten had. En we hadden nog een paar uurtjes over. Ik bedoel, zakelijke gasten. Ja. Maar als we nog een paar uurtjes over hadden, zei ik van, zullen we nog even een stukje van binnenland meepikken? En dan hoeven we echt niet ver 15, 20 kilometer te rijden. En dan zie je een totaal andere wereld. Nou, dat geldt zeker ook voor Tanger.
0: Ja. Ja, want jij begon het over het WK voetbal. Ik weet wel dat ik vanaf het vliegveld naar mijn plek in Tanger toe reed. En toen zag ik dat enorme glanzende stadion daar liggen. Het werd zelfs als gebruikt voor het, wat was het, een of andere toernooi daar? Hè? Ik denk het Afrika
1: Cup. Ja, de Afrika Cup. Was er,
0: dus dat vinden ze, dat vindt de koning belangrijker, dat het WK voetbal slaagt dan dat de armoede wordt opgelost.
1: Ja, want de prestaties van de Marokkaanse voetbalteams die dragen ook weer bij aan dat beeld van Marokko in het buitenland. En nou ja, die prestaties zijn absoluut goed geweest natuurlijk. De laatste twee WK's en ze hebben ook nog de Afrika Cup uiteindelijk reglementair gewonnen. Nadat ze in eerste instantie de finale hadden verloren van Senegal. Marokkaanse team onder de 20 of onder de 21 doen het ook heel erg goed. Marokko zet gewoon daarop in. En die voorzitter van de voetbalbond zit daar dus ook achter. Hè. Die heeft bijna onbeperkte middelen gekregen om daaraan te werken. Voetbalschool, et cetera.
0: Ja, ja. Nou ja, het is duidelijk uit je verhaal blijkt dat vermoedelijk de koning de touwtjes gewoon ook na de verkiezingen in Marokko morgen toch weer in handen heeft. Dankjewel. Goedenavond, Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner. Een hele eer kunstenaar Lita Kabeyuti, kijk even extra op mijn blaadje om het toch vooral goed uit te spreken. Vannacht morgen heeft zij in Museum Jan in Amstelveen namelijk een dubbel tentoonstelling met een beroemde Spaanse kunstenaar van 2 eeuwen geleden, want die is er niet meer, dat is Francisco Goya. Hij schilderde onder meer een executie van Spaanse opstandelingen door Franse soldaten. In de expositie is de titel Los Disparates, Spaans voor, of Nederlands, voor de dwaasheden. Goedenavond, Lita.
2: Goedenavond.
0: Ja, waarom ga even dichter bij de microfoon zitten. Ja. Waarom wilde jij dit monsterverbondje aangaan met Goya?
2: Ja, het is zo ongelooflijk boeiend. Omdat eigenlijk wat je ziet, wat nu in onze historische moment dat wij leven, dat 200 jaar geleden Goya sprak over dezelfde dingen.
0: En exact dezelfde hij sprak dingen. Erover, maar hij schilderde dat ook.
2: Ja, dat zeker met Los Disparates. Deze serie Etsen zijn eigenlijk zijn laatste werk die Goya verricht. Ik zeg altijd, er was een soort afscheidsbrief naar de menselijkheid. Wat hij heeft gezien, wat hij eigenlijk bezig hield met ons attenderen. Dit mag nooit vergeten. De geschiedenis mag dit nooit vergeten.
0: Want de beelden die ik heb gezien op internet, want een deel van het werk komt natuurlijk nu uit Spanje. Hè?
2: Ja.
0: Uit Madrid, denk ik, geloof ik. Hè? Van het Prado. Ja. Maar het is wel smartig, hè? Wat je ziet is, mensen die krijsend in de hemel hangen, lijkt het wel zwart, donker.
2: Ja.
0: Wat zie jij erin?
2: Ja, en toch, wat ik zie is een enorm verlichting. Hoe hij eigenlijk de imperfectie van de mensheid weergaf. Ook de erkenning dat wij elke keer telkens dezelfde fouten maken. Dat we heel langzaam leren om de menselijkheid tot een volmaakt of ja. een humaan niveau te brengen.
0: En betekent...
2: Het is niet donker.
0: Nee, oké.
2: Okay. Het is niet donker.
0: Maar het betekent dat we zijn 200 jaar verder, hè, zou ik maar zeggen. Jij legt een link nu met Goya. Ja. Betekent dat jouw werk, wat je ernaast zet of tegenover zet, dat vergelijkbaar is? Of is het juist heel anders?
2: Nee. Die praat exact over wat hij sprak toen.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk een soort echo.
0: Ja.
2: Dus het is een soort herinnering en een soort oplichting op wat hij zo indrukwekkend en zo dappig was om te doen. Hè. Hij heeft zijn eigen leven geriskeerd om deze etsplaten te maken.
0: Hoezo?
2: Omdat de Inquisitie had hem kunnen veroordelen.
0: Politiek, omdat hij zo uitgesproken was, politiek gezien,
2: absoluut,
0: met dat werk. Oh, ja?
2: Hij was een schilder van de koord, van de koningrijk. En hij stapte uit om te zeggen, ik ga schilderen wat wij aan het doen zijn, wat jullie aan het doen zijn met het volk. Je moet bedenken, 200 jaar geleden, toen hij dit print maakt, Napoleon invasie, Inquisitie voor de tweede keer komt terug. De femocine, dus de mishandeling van vrouwen was toen eigenlijk bijna een sport. De wereldoorlog die ontstond en de kerk die totaal iedereen in de steek liet en zei, we gaan Napoleon dienen.
0: Ja, jij hebt dat werk van Goya. Je woont nu al lang in Nederland. Hè? Gerrit Rietveld Academie gedaan. Ja. Maar je hebt dat werk vroeg gezien toen je nog in Spanje woonde. In Barcelona, later naar Madrid gaan. Heb je dat werk gezien?
2: Ja.
0: Hoe oud was je toen?
2: Was 13.
0: 13. Wat vond je toen van het werk van Goya?
2: Verschrikkelijk.
0: Oh ja?
2: Ik liep gewoon de zaal uit en ik zei, dit is een soort nachtmerrie. Dan wil ik nooit die zaal betreden.
0: Wat zag je dan dat je niet aankom?
2: Ik denk wat je ziet aan de prenten en wat je ziet aan zijn werk uit die periode. De gruwelijkheid van de mens. Wat de brutaliteit. Hij praat in deze werk. Dat is de onrecht aan de mensen die wij niet kennen. De emigraties. Het is ongelooflijk als je ziet de La Pradera de San Isidro, dat zie je alle migranten die eigenlijk in een soort afgrond gaat. Je ziet alles wat ze nu op die
0: moment. Dus jij kon daar niet tegen als meisje van 13.
2: Nee,
0: je vond dat veel te eng ook of zo.
2: Ja,
0: maar je bent toch in de kunst geraakt. Je holt een museum uit, want het was in Prado, denk ik.
2: Ja, en toen zei ik wil kunstenaar worden.
0: Daarna?
2: En 2 jaar later.
0: Ja. Was je 15?
2: 15, kom ik terug in de zaal. En toen dacht ik, hij gaat mijn meester worden. En tot de dag van vandaag, Goya is mijn meester. Maar niet in zijn virtualiteit, niet in zijn schildertechniek. Omdat dat heb ik niet eens nooit zo geïnteresseerd geweest.
0: Nee, je hebt een hele eigen techniek die je er tegenover zet.
2: In zijn intellect en zijn menselijkheid en zijn verantwoordelijkheid. Je moet denken dat Goya is, denk ik, een van de weinig oorlogjournalisten geweest.
0: Ja.
2: Hij heeft het allemaal vastgelegd.
0: Hij is gewoon een beeldend journalist geweest. Ja. Een schilderende journalist, zeg jij.
2: Absoluut,
0: in feite.
2: Absoluut.
0: Ja, ja. Heb jij dat activistische ook in jezelf? Ik meen het een beetje te voelen aan je.
2: Ja, nou, ik weet het niet als je activist is, maar wat ik heb in mezelf is dat ik strijd en ik zal alles opgeven voor een rechtvaardig maatschappij. Voor een respectvol en voor een maatschappij waar de mensen de vrijheid hebben en de recht om te formeren met cultuur en met educatie.
0: Ik weet weinig van je leven, maar je bent naar Nederland gegaan. Had dat te maken met het feit dat je in Spanje het daar niet goed vond? Had het politieke reden?
2: Ik kom natuurlijk uit een regering van Franco.
0: Ja.
2: En mijn familie, mijn adoptieve familie, die ongelooflijk dankbaar ben en ongelooflijk van houdt, waren wel uit de regering. Ik denk dat ik altijd een vrije geest heb gehad. En ik hunker aan een brede grenzen. En andere culturen en andere gedachten. Ik hunker naar zeg maar de globaal en de brede aspect van de ontwikkeling van de mens.
0: Ja. En daarom ben je naar Nederland gegaan?
2: Ja. Ja. En in Nederland in de jaren 80 was hier zo'n mooi klimaat. Dat zeg maar educatie, leren, tolerantie,
0: kunst.
2: Respect, kunst. Was zo ongelooflijk actief. En we waren zo trots op wat wij deden, ja. De Nederlanders. Weet je?
0: Ja, ik vind het geweldig om te... Lita, het spijt me, dat kunnen het gesprek niet afmaken zoals ik het zou willen misschien. Maar ik vind het geweldig dat je hier was. Ik wens je heel veel succes met die tentoonstelling. Te zien in het museum, Jan Museum in Amstelveen. Hè? Ja. Lita Kabejut. Dan zeg ik het goed.
2: Heel goed gezegd. Ja.
0: Samen met Goya, hand in hand. Ik wens je veel plezier.
2: Dank je wel.
3: Het is 5:55.
0: De Poolse eurocommissaris Piotr Serafin vond de gesprekken met de EU-ministers voor Europese Zaken over de meerjarenbegroting kennelijk zo saai en voorspelbaar dat hij ze vergeleek met de film Groundhog Day. Daarin bleef de hoofdpersoon, gespeeld door Bill Murray, steeds opnieuw dezelfde dag. Robert Blokland is filmjournalist bij het ANP en de Telegraaf. Goedenavond, Robert.
4: Hi, goedenavond.
0: Ja, die film is toch al uit 93, dat is pak een beetje 33 jaar oud. Hoe kan die zo in het hoofd van zo'n eurocommissaris gaan zitten, denk jij?
4: Nou ja, het is een vrij briljante film. Het gaat over Bill Murray. Die komt vast te zitten in een soort tijdlus op Groundhog Day. De dag dat de bosmarmot moet voorspellen of de winter nog langer duurt of niet. En hij moet er een beetje achterkomen waarom die in die tijdlus zit en ook vooral hoe die eruit komt. En die film is zo goed en zo iconisch dat elk jaar op Groundhog Day, dus 2 februari, is er een enorme grote groep mensen die film weer gaat kijken. Hij is ook opgenomen in de Library of Congress. Dat is zeg maar een bibliotheek van het Amerikaanse congres, omdat deze film erkend is als erfgoed wat voor het nageslacht bewaard moet blijven. Dus het is niet alleen ik die zegt dat deze film briljant is en dat Bill Murray eigenlijk een Oscar had moeten krijgen, maar er is een hele grote groep mensen en daardoor heeft deze film nu al bijna 3 generaties, gaat hij mee en willen mensen hem blijven zien. En het is niet zomaar een romantische komedie, er zit echt veel meer in.
0: Ja, maar goed, je hebt die film destijds dus ook gezien, neem ik aan?
4: Ja, en inmiddels meerdere malen.
0: Ja, oké. Maar wat is dan de aantrekkingskracht van het feit dat iemand steeds diezelfde dag opnieuw meemaakt? Wat doet dat met een mens?
4: Dat is heel grappig. Nou, psychologen hebben die film ook omarmd om 2 redenen. De stadia waar hij doorheen gaat, zou je kunnen zien als de stadia waar mensen doorheen gaan in geval van rouw of grote diepe problemen of grote trauma's. Eerst ontkent hij de feiten, dan gaat hij zich hedonistisch gedragen. Dan kan het hem allemaal niks verschelen en dan komt hij in de fase dat hij door wil en gaat bedenken hoe kan dat eigenlijk? En de psychologen gebruiken dit ook als een soort tekstboek voor patiënten, maar ook voor studenten, om aan te geven hoe dat werkt. Dus er zit een hele diepere laag in. Je zou het kunnen zien als een allegorie voor reïncarnatie of voor verlichting. Dus er zitten echt ontzettend veel diepere lagen in, los van het feit dat Bill Murray eigenlijk de rol van zijn leven speelt. Hij heeft eigenlijk nooit een betere rol dan deze gespeeld. En dat is ook reden om die film eigenlijk heel vaak weer te kijken en ervan te genieten dat hij zo tijdloos is.
0: Ja. Oké, Robert. Het is in ieder geval fijn om te weten dat er een eurocommissaris is die nog wel eens een keer naar een film kijkt. Dat is goed nieuws, vind ik. Ik dank je wel voor je reactie, Robert Blokland. Ja, ik begon de uitzending met dat het over nu 4 minuutjes, 100 jaar geleden, is dat John Coltrane werd geboren. Ik zou zeggen, het is laat op de avond. Probeer even ballads te vinden van John Coltrane. Lekker rustige muziek om bij een slaap te vallen of nog even wakker te blijven. Morgen zit op deze stoel Marcia Luijten. Ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
6: NPO Radio 1, Human, de publieke tribune met Koen Verbraak. Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
7: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
8: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Probeer nu 4 maaltijden...

0: kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
6: En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.